0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio. Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen. Het is 6:00 vrijdagochtend en je luistert naar Radio Rijnmond.
2: Een hele goede morgen. Zometeen Michael Jackson, Leo staat voor je klaar. En wat dacht je van Roxy Dekker?
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In de Dordtse wijk Krabhof is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van de Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Sjaarloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft in Rotterdam-Zuid gericht geschoten op een man die hen aanviel. De man is niet geraakt. Agenten zagen de man een uur geleden inbreken in een auto op de Voltairestraat. Toen ze hem wilden aanhouden, kwam hij met een schaar op hem afgerend. Een stroomstootwapen had geen effect en daarom werd er dus gericht geschoten. De man werd dus niet geraakt. De politie kreeg de 40-jarige man uiteindelijk wel onder controle. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en overgebracht naar het politiebureau. Een van de agenten is lichtgewond geraakt. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was een automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet bekend. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de tweede ronde op het WK voetbal. De ploeg won ook de tweede groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is inmiddels ook al zeker van groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Feyenoorder Wang de hele wedstrijd mee. Bij Mexico mocht oudspits van Feyenoord Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Daar was het doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer. Zonnig, tropische temperaturen. Het wordt vanmiddag 31 tot 33 graden. Het kan drukkend warm aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe. Zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat er wel weer naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijgen we mij nog de verkeersinformatie met op dit moment 1 file bij ons randje regio. Namelijk op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. Daar heb je vertraging 5 kilometer, een klein kwartier. En dat komt door een ongeluk.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
0: Radio met een grote R.

0: Toen Leo Amoureux solitaire opnam, was ze pas 17 jaar oud. En terwijl ze in heel Europa de hitlijsten bestormde, moest ze ondertussen gewoon haar huiswerk maken en proberen haar middelbare school af te ronden. Nou, uiteindelijk heeft ze dat diploma gehaald en is ze verder gegaan in de muziek.
1: Een hele goede morgen, van harte welkom op deze gloednieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Je bent er weer bij. Het zonnetje schijnt inmiddels. Ja, het wordt echt een warme dag volgens mij vandaag.
0: Nou, zegt het wel. De tropische temperaturen. KNMI heeft code geel ook afgegeven voor die drukkende temperaturen. Dus doe vooral lekker rustig aan als het kan.
1: En zorg dat je een beetje in de schaduw blijft, maar smeer jezelf ook goed in, hè?
0: Nou, zeker. Heb jij je ingesmeerd vanochtend?
1: Ja, maar niet met zonnebrand. Gewoon met lekkere olie. Nee, grapje, joh.
0: Ik moest er even van bij komen.
1: Dat begrijp ik inderdaad. Hey, Milou, hoe is het met jou?
0: Nou, goed. Ik heb ondanks de hitte best wel oké geslapen. Ik heb een ventilator aangezet. Ik ben niet geprikt door muggen. Dus we gaan er weer voor. En jij?
1: Ja, wat is jouw oplossing voor de muggen nu, de ventilator? Of heb je nu inmiddels die muggenstekker?
0: Nee, ja, die muggenstekker heb ik dus niet mee verhuisd. En ik weet niet of dat je het aan me ziet. Maar ik heb 1, 2, 3... 4 muggenbult op allebei mijn armen.
1: Ze noemen jou hier ook wel Miss Muggenbult, inderdaad.
0: ja.
1: Maar waarom ben je zo eigenwijs om je muggenstekker... Al die luisteraars hebben jij dat geadviseerd. Neem je muggenstekker mee.
0: Ik weet het, maar ik heb het niet gedaan. Want ik dacht, nou, weet je wat, ik gun die jongen ook een muggenstekker. Hij zit nog in het huis. En ik moet eigenlijk eentje nieuw kopen. Maar dan ben ik dan weer te lui voor.
1: Oh, je hebt het nu over je ex-vriend, voor de duidelijkheid.
0: Die zit nog in het huis en daar zit die muggenstekker. Ja, het is allemaal wat, hè, in het leven.
1: Oh mijn god, Milou, ik vind jou
0: maar
1: wel
0: moet
1: grappig.
0: Ik dan stiekem die muggenstekker weer meenemen?
1: Ja, nee. Dat je inbreekt om die muggenstekker mee te nemen. Ja. Ah, nee, maar dan moet je wel een nieuwe muggenstekker kopen en daar in dat huis doen. Gewoon een extra muggenstekker kopen. Wat kost een muggenstekker?
0: Volgens mij een tientje.
1: Ja, bij 15? De drogist €6 of zo.
0: Nee, wel meer hoor.
1: Oké, wat zit er in de show vandaag? Wat gaan we doen?
0: Nou, morgen kleurt het snikhete Houston natuurlijk in Texas volledig oranje voor de WK-kraken tegen Zweden, Nederland-Zweden. En onze oud-regiogenoot Michiel, die woont al 10 jaar in Houston en zorgt ervoor dat al die vrienden daar, al die Amerikanen, snappen hoe wij voetbal kijken.
1: Ja, en wij zijn vaker in Amerika tijdens deze show, want we checken ook nog in bij Martijn Krabbedam. Dat is een journalist van Voetbal International. En we vragen aan hem hoe het ervoor staat daar, want hij reist ook af naar Houston. En we checken ook in bij de vader van Frenkie de Jong, want die is al in Houston. Maar voetbal is niet het enige dat telt natuurlijk tijdens deze show, want dit weekend is ook bijvoorbeeld de Nacht van de Vluchteling. En de problemen rondom vluchtelingen zijn actueler dan ooit. Dus heel belangrijk om daar aandacht voor te vragen. En we zijn op zoek naar een vroege vogel. Laat even weten waarom je al wakker bent op deze vroege vrijdagochtend. Meld je met een simpel goeiemorgen in de Rijnmond-app. En dan benoemen we jou officieel tot vroege vogel. En trakteren wij je ondertussen op het beste van de jaren 80, 90 en nu. Met zometeen Roxy Dekker. Die komt voorbij samen met Capella naar Ronnie Flex. UB40 komt ook voorbij tijdens de ochtendshow. Maar we gaan eerst moonwalken met Michael Jackson. Dit is Billie Jean.

0: Roxy Dekker en Ronnie Flex gaan we weg. We zijn er weer bij en dat
1: is prima. Het WK van 2026. Je bent erbij met Peter en Milou.
2: Yes, even een korte WK-update van je vrienden Milou en Peet. Welke wedstrijden werden de afgelopen nacht gespeeld en welke komen eraan?
0: Nou, vannacht was Mexico aan de beurt en die heeft zich als eerste land zeker gemaakt van een plek in de tweede ronde van het WK-voetbal. En dat komt door een 1-0 zege op Zuid-Korea. En het gastland kan dus niet meer de groepsfase niet meer winnen.
2: En het andere gastland Canada heeft gisteren in Vancouver voor het eerst een overwinning op een WK geboekt. De ploeg was veel te sterk voor een negental van Qatar. Maar Canada verloor wel middenvelder Ismaël Kone door een ernstige blessure. Het werd uiteindelijk 6-0. En vanavond nog om 9 uur dan kunnen we nog genieten van de wedstrijd van nog een gastland. Dan vindt namelijk de Verenigde Staten tegen Australië plaats. En morgen, nou ja, dan verheugen we ons natuurlijk enorm op nog meer voetbal. Met natuurlijk die wedstrijd Nederland-Zweden om 7 uur. En daarop blikken we zo meteen vooruit met niemand minder dan voetbal international journalist Martijn Krabbedam. En we bellen ook nog met de vader van Frenkie de Jong vanuit Houston.

0: Yes, het is UB40 in Afrika, Bambata en Reckless hier bij Radio Rijnmond. We maken heel veel avonturen mee, hè, tijdens de ochtendshow op Radio Rijnmond.
1: Zeker.
0: Er gebeurt elke dag wel wat. Zo kwam Victor Vlam deze week bij ons langs. Die ken je ongetwijfeld wel van Nieuws van de Dag en Vandaag in Zeit. En we blikken er even kort op terug. Op dat openhartige gesprek met de man die zijn mening niet onder stoelen of banken schuift in al die talkshows. En dit is hoe die klonk op Radio Rijnmond. Waarom heb je zo'n hekel aan het wokisme, aan woke en aan deugen en correctheid?
2: Ik vind het gewoon de nieuwe religie die we tegenwoordig hebben. Dus ik denk dat we eigenlijk op een gegeven moment het christelijke, dat hele burgerlijke van ons hebben afgeschud. En je ziet dat woke daarvoor in de plaats is gekomen. Dus het is een hele soort van onderdrukkende moraal die we hebben. Er zijn heel veel dingen die je niet meer mag en dergelijke. En dat vind ik er vaak ontzettend problematisch aan. Dus de taal die je gebruikt. Je moet heel erg oppassen dat je niet één verkeerde opmerking maakt. Want direct word je bijna gecanceld. Ik denk dat dat uiteindelijk heel slecht is voor het maatschappelijk debat wat we voeren.
0: En wanneer kwam je erachter dat jij daar een belangrijke rol in kan spelen? Tussen aanhalingstekens belangrijk, ja. Hè? Want je moet jezelf wel relativeren. Kan je dat ook?
2: Ja, zeker. Ja, ik denk dat het eigenlijk, ja, ik denk dat het helemaal niet zo belangrijk is eigenlijk. Ik denk dat het wel meevalt. Maar je probeert gewoon jouw bijdrage aan het maatschappelijk debat te leveren.
1: Maar wat is de prijs die je ervoor betaalt?
2: Nou, de prijs, ja, er is echt een prijs. En dat is gewoon dat, ook vanwege dat wokisme, dat er gewoon heel veel mensen een hele sterke mening over je hebben. Ik ben er echt vrienden door verloren door op televisie meningen te verkondigen. En dat vind ik heel bizar, want het is niet alsof ze onbekend waren met mijn meningen. Maar het is als je het op televisie zegt, dan worden zij er ook weer op aangesproken door andere mensen. En dan krijgt het een soort versterkend effect. Dus het is echt bizar om dat te zeggen.
1: Maar wat doet het met je? Hoe ga je er dan mee om?
2: Ja, ik vind dat dus heel triest. Ik vind dat echt lastig. En tegelijkertijd, ik vind het ergens gewoon dat ik denk van ja, ik vind dat oneerlijk. Dus ik ga me het ook niet per se door laten beïnvloeden. Want ik zou het een beetje bizar vinden als ik dan tot de conclusie zou moeten komen van nou, dan ga ik die dingen niet meer zeggen. Volgens mij is mijn mening heel redelijk. En ik probeer het inderdaad te onderbouwen. En volgens mij wordt het ook door heel veel mensen gedeeld. Het zou gek zijn als ik zou zeggen van ik ga het niet meer zeggen omdat mensen dan dat niet goed vinden. Dus ik vind het niet eerlijk om voor die keuze te worden gesteld. Dat het feitelijk het kiezen is tussen een vriendschap en een mening. Maar dat is wel wat we zien in deze tijd.
0: Maar het is toch heel verdrietig ook voor
2: dat,
0: je?
2: Dat is verdrietig, ja.
0: Wat doet dat met je? Ik bedoel...
2: Dat vind ik gewoon echt lastig inderdaad, ja. Ja. Nee, dat vind ik gewoon echt heel moeilijk. Dat is lastig. Ergens op een gegeven moment, je gaat verder en je zet je er overheen natuurlijk. Ja. Maar dat is wel heel gek.
0: Vrienden verliezen vanwege je mening.
2: Ja.
0: Maar dan moet je dan niet je definitie van vrienden aanpassen, zegt Elian via de Rijnmond-app.
2: Ja, ik vind dat een hele goede vraag inderdaad. Want er zijn wel meer mensen die dat soort dingen zeggen van waren dat wel inderdaad vrienden? En kijk, ergens begrijp ik die reactie en tegelijkertijd, het waren echt vrienden. Dat is dus het lastige ervan.
0: Ja.
2: Alleen, ik denk dus dat een van de problemen is van deze tijd, is dat we daar iets te rigide in zijn. Ik denk dat ik echt vrienden met iedereen zou kunnen zijn, of je nou heel erg links bent of heel erg rechts. Als je gewoon een goed karakter hebt, dan heb ik geen probleem met je.

0: Zo'n mooie boodschap, hè? The sun is shining and so are you. Dat is zo belangrijk, want de zon schijnt uitbundig vandaag. Dat horen we zo meteen uitgebreid van Steven van der Gijzen. Maar het is ook belangrijk dat jij schijnt.
1: Ja, precies. Doe dat ook.
0: Ja, doe dat gewoon.
1: En zo meteen krijg je de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van onze eigen Dave Datema.
2: De Turkse topvoetbalclub Fenerbahçe heeft excuses aangeboden aan FC Dordrecht. Ja. Waarom? Dat hoor je zo meteen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
7: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
0: Een hele goede morgen, je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 6:30 precies en wel even een belangrijke mededeling voor alle weggebruikers. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Daar is een aanzienlijke vertraging ontstaan. Het is maar 6 kilometer file, maar de vertraging is ruim een half uur. Heeft te maken met een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Een omrijder kan via Wassenaar de A12, de N44 en de A44. En dan gaan we naar Steven van der Gijzen. En Milou, jij wil nog wat zeggen tegen Steven, hè?
1: Ja, want voor we het weerbericht van jou horen, Steven, willen we je eerst feliciteren, want er is een kleine van der Gijzen opkomst, hè?
10: Gefeliciteerd!
11: Goedemorgen. Ja, zeker weten, dankjewel.
1: Wat leuk zeggen. Wanneer?
11: Dat gaat gebeuren.
1: En wanneer wordt die verwacht, de kleine van der Gijzen?
11: Waarschijnlijk rond 6 december, dus... Direct na pakjesavond. Kunnen we weer uitpakken.
0: Ik zie meteen dat je van de weerstudio bent veranderd. Normaal zit je in een ander kamertje. Ik denk dat dat de babykamer wordt, of niet?
11: Nee, Peter. Ik zit buiten, dus dat lijkt me niet heel handig. Maar ja, het is nu gewoon heel erg lekker buiten. Temperaturen op dit moment 18 tot 20 graden. Je moet het er echt eventjes van nemen. Want aan het einde van de ochtend is het op veel plaatsen al tropisch warm in de regio. En vanmiddag gaan die temperaturen zelfs stijgen naar waarden tussen de 31 en 33 graden. Met een hoge luchtvochtigheid. Dus het zal allemaal nog een stuk warmer aanvoelen dan gistermiddag. Nou, flink wat ruimte voor de zon. Maar in de loop van de middag en vanavond, dan neemt de kans op een zware regen en onweersbui toe. Nou, hoe het morgen gaat verlopen, dat vertel ik dan zo meteen.
0: Dat horen we dan zo van je. Dankjewel voor zover. Het is inmiddels 6:58. Dan is het alweer tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je dan weer van Dave Datema. Maar goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. In Rotterdam Lombardije heeft een man agenten aangevallen met een schaar. De politie heeft daarop gericht, geschoten, maar de man is niet geraakt. De politie betrapt rond 1:55 de man bij het inbreken in een auto op de Voltairestraat. Daarop kwam de man met een schaar op en afgerend. Hij werd eerst getaserd. Dat werkte niet. Daarop is dus gericht geschoten door zeker 2 agenten, maar niet raak. 3 agenten hebben de man uiteindelijk in bedwang gekregen en aangehouden. 1 van de agenten raakte licht gewond. De Turkse topclub Fenerbahçe heeft excuses aangeboden aan FC Dordrecht, meldt de Telegraaf. De club presenteerde namelijk Dirk Kuyt als nieuwe assistent-trainer, maar bij zijn huidige werkgever, Dordrecht, wisten ze nog van niks. En daar was algemeen directeur Hans de Zeeuw, zachts gezegd, niet over te spreken, liet hij gisteren al weten op Radio Rijnmond. Nou, volgens de Telegraaf is er inmiddels wel contact geweest en is dus dat gesprek begonnen met excuses vanuit Turkije. Nu wordt er gesproken over een afkoopsom, maar volgens de Zeeuw liggen vraag en aanbod nog ver uit elkaar en is er zeker geen overeenstemming.
0: Het is een compleet belachelijk verhaal dit. Maar dat Dirk Kuyt daar ook in meegaat. Ik bedoel, je kan een aanbieding krijgen. Maar dat hij dan al zo ver gaat en dat hij zich laat presenteren zonder een woord te hebben gewisseld met zijn huidige werkgever.
1: Bizar.
0: Dat kan toch helemaal niet?
2: Het is enorm neerbuigend, laten we het zo in ieder geval zeggen.
0: Ja. Jij bent FC Dordrecht supporter.
2: Ja.
0: Even je nieuwspet af. Mm-hmm. Ben je nou blij met het feit dat Dirk Kuyt misschien wel vertrekt? Eerlijk?
2: Ja.
0: En waarom?
2: Ik wens hem al het fijne toe, in ieder geval daar in Turkije. Het voetbal is er het afgelopen seizoen niet echt beter op geworden.
0: Gaat nu het nieuwspetje weer op.
2: Mexico is het eerste land dat zich helemaal zeker is van een plek in de tweede ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de tweede wedstrijd 1-0 tegen Zuid-Korea. Mexico had daarbij wel hulp nodig van de Koreanen.
10: Daar moet de keeper komen. Die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
2: Ja, de keeper moest uitkomen om een hoge bal te pakken, ongeveer de hoogte van de penaltystip. Die had hij ook, maar die liet hij ook weer gaan. En toen kon de Mexicaan zo binnentikken. Ja, het 4 wedstrijden vannacht en gisteravond natuurlijk weer. We hadden Tsjechië tegen Zuid-Afrika, dat werd 1-1. Canada maakte ongekend gehakt van Qatar. 6-0, 1 doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. 2 rode kaarten voor Qatar. Maar de sterspeler van Canada, Kone, die brak zijn been. En daarom voelt de 6-0 als een beetje bitterzoet aan, zeggen diverse media nu. Vandaag weer een paar wedstrijden. En natuurlijk morgen die grote wedstrijd van Nederland zelf tegen Zweden.
0: Nou, mag dan nu dat nieuwspetje nog heel even af? En dan zetten we nu het WK-bonanza-petje ja. op. De WK-poolpet. Want ik ben heel erg benieuwd of ik Milou inmiddels voorbijgestreven ben.
1: Oh, ik was echt gezakt gisteren.
2: Gisteren heb ik gewaarschuwd dat mensen die nog niet hadden betaald, dat die op 0 punten gezet zouden worden.
0: Oh shit.
2: Milou heeft betaald, die doet nu een dansje in de studio.
0: Shit. Ja, ik kon die link niet vinden, die betaallink.
1: Nee, je mag niet liegen. Hij staat gewoon in die mail van Dave. Iedere dag.
0: Ja, maar ik ben echt een boomer. Ik kan dat niet zo goed. Stuur mij een tikkie en ik betaal gelijk.
12: Dit is Radio Rijnmond.
0: Oscar en de Wolf en Steam. Eerst Faya Condeels.

0: Elias en Nee Na Na Na.
1: Het WK van 2026. Je bent erbij met Peter en Minou.
2: Yes, en we nemen je mee naar Amerika. Naar Martijn Krabbedam, journalist van Voetbal International. Die Oranje daar op de voet volgt. Martijn Krabbedam, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
2: Of is het nacht bij jou? Hoe laat is het bij jou? Midden in de nacht, hè?
3: Het is midden in de nacht. Ja, bijna midden in de nacht. Maar je raakt elk besef van tijd raak je op een gegeven moment wel kwijt, hoor. Ook welke dag het nou precies is.
2: Ja, precies.
3: Dat raak je ook allemaal kwijt. Ja, je zit in zo'n bubbeltje dat je denkt van, waar leven we eigenlijk?
2: Hey Martijn, hoe was het om in Amerika te komen? Heb je nog veel... Ik las bij Sjoerd Mossou dat hij heel wat struggles had moeten doorstaan om het land in te komen en zo. En dat hij ook bij anderen zag dat het heel ingewikkeld was.
3: Het duurde precies 10 minuten.
2: Echt waar?
3: Voordat ik het door was. Ja, ik begreep ook al die verhalen niet. Het zal misschien uitmaken waar je dan landt, maar wij landen in New York. En ja, je hebt zo'n app, zo'n NBC-app, die kan je dan downloaden. En dan maak je een fotootje van je paspoort en je vult wat gegevens in. En die open je dan als je geland bent. En dan krijg je keurige lane 4 of zo waar je dan in moet. Nou, dan omzeil je de grote groep en dan ben je eigenlijk binnen 10 minuten ben je er door. En dan zegt zo'n man achter die desk, wat kom je doen? Ik zeg, nou, het Nederlands elftal volgen op het WK. Oh ja, dan kijkt hij even in je ogen en zegt hij, hoe ver denk je eigenlijk dat ze komen? En dan zeg jij, nou, niet zo heel ver. Niet zo heel ver. Nou, dan knikt hij een beetje en dan zegt hij, welkom sir. En dan ben je binnen. Je hoort verschillende verhalen, want de meeste van de collega's die waren er ook wel vrij soepel doorheen, hoor.
2: Wat grappig. Als je gezegd had dat ze de finale bereikten, was je eruit gezet geweest, denk ik.
3: Ik denk wel dat hij had gezegd van, geen fantast in ons.
2: Precies, je bent niet helemaal goed bij jou. Hey, hoe blik je trouwens terug op die eerste groepswedstrijd van Oranje?
3: Traag. Ja. En de eerste helft een beetje inspiratieloos. Na dus ging het wel wat beter. Maar als je dan 2 doelpunten maakt, dan moet je het natuurlijk niet meer weggeven tegen Japan. Die trouwens ook heel erg tegen vielen. Ze deden in het kamp van het Nederlands elftal. Net als Japan een soort Frankrijk was of Spanje. Ja. Dus dan ga je er eens even goed voor zitten. Ja, dan zie je een ploeg die eigenlijk niks deed. Ja, als je dan 2 keer voorkomt, dan kan je onmogelijk tevreden zijn. Maar dat waren ze in het kamp van Oranje eigenlijk best wel. Vandaag weer de training bekeken. Het is niet zo dat ze de deuren, dat we nou heel erg welkom zijn. Want het is een kwartier open en er wordt wel eens een training getrapt. Dus vandaag konden we weer even kijken. Ja, en dan zie je ze een warming-up maken.
2: En daarna gaan de luiken weer dicht.
3: Voor de fotografen, die kunnen een paar fotootjes maken. Precies. Wij kunnen stellen of iedereen op het veld staat. Nou, iedereen stond op het veld, maar we waren nog niet weg. Of we kregen al door dat er 1 licht geblesseerd was geraakt. Dat is Quinten Timber. Die kan dan niet spelen tegen Zweden.
2: Ja,
3: dat is hoe het is nu. Midden in het toernooi. Dan gaan de deuren wat vaker dicht. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze voor de dag komen tegen Zweden. Waarschijnlijk werkt Koeman aan een of ander masterplan. Wat wij nog niet mogen zien. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Nou, houd vast aan deze spelers. Ze zeiden ook al voor die wedstrijd tegen Japan. Proberen die ons nog een beetje op het verkeerde been te zetten. Doen alsof hij ging twijfelen en zo. Maar toen zei hij, ik heb eigenlijk nooit getwijfeld. Dit zijn voor mij de jongens die het moeten gaan doen.
2: Ja.
3: Dus ik hoop wel dat hij een betere hand van wisselen heeft alleen tegen Zweden.
2: Nou, daar gaan we in ieder geval op hopen. Is er verder nog iets dat je met alle luisteraars van Radio Rijnmond wil delen tot slot?
3: Nou ja, wij liepen door New York. Anderhalve week geleden of een week geleden. Ik weet het niet eens meer.
2: Ja.
3: Want we hadden natuurlijk het eerste deel van de voorbereiding. En we liepen zo een beetje door dat Manhattan. Met wat collega's en ik keek zo omheen naar die skyline en zo. En die Hudson een stukje verderop. Ik zeg, jongens, het is toch eigenlijk net Rotterdam dit? Nou, dan stonden ze me aan te kijken alsof ik gek was.
2: Geweldig. Ja, maar ik snap het
3: beetje,
2: wel.
3: Ik voelde wel een beetje thuis, dat New York, zeg maar. Ik weet die collega's veel, die komen allemaal uit de buurt van Amsterdam. En die denken dat het dan buiten de ring ophoudt of zo.
2: Ja, precies. Hey, en ga je nou als journalist, want vroeger ging je dan naar een bordeel of naar een spannende club of zo. Ga je dan nog spannende dingen doen als moeder de vrouw er even niet bij is?
3: Als ik nou een jaartje 25 jonger was geweest, had die kans er wel in gezeten. Ja, maar ik ben natuurlijk ook oud nu. En we moeten heel veel stukken tikken en podcasten opnemen. Het werk is natuurlijk ook enorm veranderd door de jaren heen.
2: Ja, dat is waar.
3: Vroeger schreef je gewoon een stuk en dat was het. Nee, nu maak je een podcast, nieuwsberichtjes en morgen moeten we weer vroeg vliegen. Dus nou ja, je wordt wat ouder en wat rustiger, hè?
2: Zo gaat dat. Hè? Jammer,
3: hè? Er zijn ook een hele jonge generatie verslaggevers mee. Maar die hangen volgens mij ook niet echt in de lampen.
2: Nee, de cultuur is ook een beetje veranderd.
3: De wereld is heel snel aan het veranderen.
2: Ja, jammer, hè?
3: Ja, dat moeten ze toch zelf weten. Ik weet wat ze missen.
2: Precies. Nou, dat vind ik een leuke afsluiting. Martijn Krabbedam, dankjewel. En heel veel plezier daar, hè?
3: Graag gedaan.

0: hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Dat is lekker wakker worden, zeg, met Stevie Wonder en You Are the Sunshine of My Life.
1: Jij bent ook een beetje de sunshine of our life. En dan heb ik het over Danny uit Oudorp. Een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Vaste luisteraar van Radio Rijnmond. En jij komt net uit je nachtdienst, hè? Wat heb je gedaan?
2: Dat klopt. Ik heb net gewerkt als procesoperator. In de voedingsindustrie.
1: Dat klinkt voor mij nog een beetje vaag. Procesoperator in de voedingsindustrie. Hoe moet ik dat voor me zien? Sta je achter aan een lopende band? Of wat doe je precies?
2: Nou, het is een bedrijf dat maakt vegetarische hapjes voor in de airfryer. Ah. Of voor in de oven. Of voor in de frituur.
1: Ja.
2: En ja, ik moet dat proces, zeg maar, helemaal leiden vanaf in de zakjes. Kijken of het goed dicht is. Of de coderingen goed erop staan. Of de datum klopt.
1: Zo. En onderschep je wel eens wat? Waarvan je denkt, dat is niet goed?
2: Ja, zeker. Dat zit er wel eens tussen. Dat de datum niet klopt. Of dat de codering niet klopt. Heel vaak ook dat de zakjes niet goed dicht zitten. Dus ja, daar ben ik voor om dat te controleren.
1: Of dan zit er ineens een mini-frikandelletje tussen. Ja, en dan grijpt hij in, die Danny.
0: En dat allemaal ook 's nachts. Dus het gaat gewoon 24/7 door bij jullie.
2: Ja, klopt.
1: Ongelooflijk, zeg. Hey, je komt dus nu thuis en dan wij zijn een beetje een nachtshow voor jou, hè? Zullen we maar zeggen. Of een avondshow eigenlijk. Want je hebt een heel ander ritme dan wij. Wat wel heel bijzonder is, jij woont op een plek waar veel Rotterdammers naartoe gaan. Oudorp. Hoe is dat om daar te wonen?
2: Ja, hoe dat is. Zomers is het wel echt heerlijk. Ik stap op mijn fietsje en ik ben binnen 5 minuten ben ik op het strand. Maar als je boodschappen wil gaan doen, dan is het zomers wel echt een gekhuis. Want ja, zoveel toeristen ook. En dat is wel echt gekhuis.
0: Echt?
2: Maar ja, 's winters is het ook echt heerlijk. Lekker rustig.
1: Lekker, man.
2: Ja.
1: En het leuke is, omdat het zo toeristisch is, er is natuurlijk genoeg te beleven. Er zijn allemaal strandteentjes en zo. De service, de gastvrijheid viert hoogtij, kan ik me zo voorstellen. En hoe zijn de mensen in Oudorp?
2: Ja, heel gastvrij. Heel vriendelijk. Gewoon de hand, hele goede sfeer. Hele goede vakantiesfeer ook.
1: Ja, nou, het is gewoon altijd vakantie.
0: Je
1: dat
0: hoeft
1: is
0: niet
1: gek,
0: meer
1: he?
0: Naar het buitenland voor een fijne vakantie bij jou.
2: Nee, dat klopt. En je hebt volgend weekend hebben we natuurlijk Concert at Sea.
1: Ook dat nog, ja.
2: Ja, dus als ik dan in mijn achtertuin zit en het windje staat een beetje goed, dan kan ik eerlijk meegenieten.
1: Ja, fantastisch. Dan hoor je bluff gewoon in je eigen tuin. Nou, dat is toch fantastisch. Hé, hey, geniet ervan. Jij bent vandaag onze vroegste vogel. Heb je een deur of een raam dat open kan?
2: Dat heb ik, zeker.
1: Dan zou ik zeggen, zet hem even open, want dan komt hij aangefladderd. Helemaal naar Oudorp. Daar komt hij, de vroegste vogel.
0: En, heb je hem?
1: Hoe ziet hij eruit?
2: Ja, mooi en gekleurd.
1: Kijk, een mooie gekleurde vogel. Voor een mooie gekleurde man. Danny uit Oudorp, dankjewel voor je tijd. Je bent onze vroegste vogel. Hoi, hoi.
2: Doei, fijne dag.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Sheryl Crow en All I Wanna Do.
1: En zometeen bellen we met regiogenoot Michiel, die al 10 jaar in Houston woont en daar een eigen versie van het Holland Heineken House heeft gemaakt voor de wedstrijd van Nederland-Zweden dit weekend.
0: Hopelijk wordt het niet Houston, we have a problem.
1: Nee.
0: En we spelen straks ook de tune van toen. En als dagwinnaar ga je er dan vandoor met die Gerse Rijnmond sokken. En je maakt ook nog 5 keer kans in totaal op de eretitel de tune kampioen van 2026.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
9: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
8: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family.
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
13: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport- of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
14: Berendsverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
15: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
0: Een hele goede morgen, je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Zometeen heerlijke muziek van Queen, Cameron Whitcomb en Inner City.
0: Eerst het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De politie heeft in Rotterdam-Zuid gericht geschoten op een man die hen aanviel. De man is niet geraakt. Agenten zagen de man rond een uur of 5 inbreken in een auto aan de

0: Voltairestraat. Toen ze hem wilden aanhouden, kwam hij met een scharpen afgerend. Een stroomstootwapen had geen effect, daarom werd er gericht geschoten. De man werd niet geraakt. De politie kreeg de 40-jarige man uiteindelijk wel onder controle met 3 agenten. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en overgebracht naar het politiebureau. Een van de agenten raakte licht gewond. In de Dordtse wijk Krabbehof is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de Kapijner van de Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Sjaarloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Zwitserland voor gesprekken met Iran. Hij zou in Genève gaan praten over de uitwerking van het basisakkoord dat de Verenigde Staten en Iran eerder deze week ondertekenden. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas met de VS wil gaan onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog, als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. Dat akkoord tussen de VS en Iran voorziet ook in een einde van de oorlog tussen Israël en Libanon. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de tweede ronde van het WK voetbal. De ploeg won vannacht de tweede groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is inmiddels ook al zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Feyenoord Wang de hele wedstrijd mee. Bij Mexico mocht oud-spits van Feyenoord Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Daar was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. En Tsjechië uit Zuid-Afrika eindigde in 1-1. Dan nog het weer. Zonnig, tropische temperaturen. Het wordt vanmiddag 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe. Zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het dan zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En dan krijg je van mij nog de verkeersinformatie. En die is lekker kort en krachtig, want geen files op dit moment.
2: En wel lekkere muziek, bijvoorbeeld deze van Queen zometeen.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: eruit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar
8: uit.
7: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
17: Radio met een grote R.

0: Wat een heerlijk nummer is het toch van Inner City. Big Fun. Het is inmiddels 7:07. Je bent er weer bij op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van het Rijn met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En het is vandaag tropisch warm. Temperaturen tussen de 31 en 33 graden. De warmte kan wel drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op stevig onweer toe, met kans op hagel en zware windstoten.
1: En geen files op dit moment, dus lekker doorrijden.
0: De VS heeft de zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven. Het beëindigen van de zeeblokkade was een van de afspraken waar de VS en Iran voor hebben getekend.
1: En met het oog op de verwachte tropische temperaturen van de komende dagen nemen organisaties van sportwedstrijden het zekere voor het onzekere. Meerdere evenementen, waaronder de vuurtorenloop in Hoek van Holland, zijn daarom afgelast.
0: En oud-Feyenoorder Quinten Timber mist aankomende zaterdagmorgen dus de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. De middenvelder heeft gisteren op de training een lichte hersenschudding opgelopen. En we blikken nog uitgebreid vooruit op die wedstrijd. Dat doen we later in deze uitzending met niemand minder dan de vader van Frenkie de Jong. Die heel veel zin in die wedstrijd heeft en die op dit moment ook dus al in Houston is.
1: Maar ook met Michiel. Hij is een oud-regiogenoot van ons die 10 jaar geleden naar Houston is verhuisd. En het leuke is, de oranje gekte komt naar zijn woonplaats. Want inderdaad, Nederland speelt daar tegen Zweden.
0: Dat is toch wel heel bijzonder inderdaad. En het beste van de jaren 80, 90 en nu met zometeen Norah Jones. Sven Versteeg komt er ook aan. Nou, dan weet je wel wat voor dag het wordt, hè?
1: Nou, blikkendag, hè?
0: Ja, klopt. Cameron Whitcomb eerst en Kingdom of Fear.

0: Het is Queen, Freddie Mercury en zijn kornuiten uit Londen. En It's a Kind of Magic hier bij Radio Rijnmond.
1: De Verre Vriendenlijn.
0: En in de Verre Vriendenlijn bellen we Rijnmonders in het buitenland. Het WK voetbal is natuurlijk in volle gang aan de andere kant van de oceaan. En morgen staat een heel bijzondere wedstrijd op het programma. Nederlands elftal speelt namelijk in de snikhete Houston, Texas tegen Zweden. De tweede groepswedstrijd is dat. Een golf van oranje trekt er nu al door de straten in Amerika. En dat is mede te danken dankzij een man die de oversteek waagde van Nederland, van Rotterdam, als echte Feyenoorder naar Houston. En dat is Michiel Linkerhoff. Een hele goede morgen.
2: Hey, goedemorgen. Hoe is het daar in het mooie Nederland?
0: Ja, heel goed. Ja, heel het goed. Is hartstikke warm hier. Ik denk bij jou ook. Maar hoe laat is het bij jou inmiddels?
2: Het is bij ons nu 11:45 s'nachts.
0: Zo. Dus, ja.
3: Je ziet er nog goed wakker uit hoor, op de Rijnmond televisie, Michiel.
2: Ja. Dankjewel.
0: Ja, je bent ook te zien op TV Rijnmond en via de livestream inderdaad. Daar zien we dus een man met een licht blauw overhemd en een mooie baard. Je zal iets boven de 50 zijn, schat ik zo in. Want jij woont inmiddels bijna 10 jaar in Houston, klopt dat?
2: Ja, klopt. Hier in 2017 gearriveerd. Dus bijna 10 jaar woonachtig in het mooie Texas.
0: En wat doe je daar?
2: Ik werk hier als senior IT project manager bij, laat ik maar zeggen, het Eneco van Amerika. En help daarmee mooie ICT-projecten.
0: Ja, je praat nog niet als zo'n Nederlander die een tijdje in Amerika heeft gewoond. Je klinkt nog echt als een Rotterdammer, zullen we maar zeggen. Hey, hoe beleef jij als Nederlander het WK nu je in Amerika woont?
2: Ja, fantastisch. Dat is echt wel een... het is een droom, zeg maar, dat het mooiste voetbal van de wereld nu hier in de achtertuin wordt gespeeld. En
0: geweldig.
2: Ontzettend dat oranje ook nog langskomt.
3: Over oranje gesproken, Michiel. Wat vinden die Amerikanen van al dat oranje en van dat links naar rechts gehos?
2: Fantastisch. Ik vind het echt fantastisch. Ik was afgelopen zondag in Dallas dan met... Een jeugdvriend die ook uit Rotterdam komt. En mijn twee zonen hebben achter die de bus aangewandeld en de wedstrijd gezien. En de Amerikanen zijn helemaal mesjoggen van oranje in Nederland.
0: Het echt is waar?
2: Fantastisch.
0: En begrijpen ze het spelletje ook?
2: dat behoeft nog wel enige aandacht. En ze hebben een hekel aan 0-0, zeg maar. Dat begrijpen ze nog niet helemaal. Ja, van links naar rechts en hup, Holland, hup, dat vinden ze helemaal super.
0: Wat geweldig, het zijn wel sfeermakers dus. En je hebt niet stilgezeten daar, hè? Want je bent Amerika een beetje aan het veranderen. Ik hoorde dat je een Holland Heineken House hebt nagebootst bij jou. Hoe zit dat?
2: Ja, klopt inderdaad. Er zit hier een Nederlandse stichting, de Dutch Heritage Foundation. En die organiseert al jarenlang Koningsdag en Sinterklaas en andere leuke Nederlandse events. En die vroegen eigenlijk om hulp om met een klein clubje het Holland Heinekenhuis.
3: Wat cool. En wat is daar te beleven dan met de wedstrijd?
2: Wat zei je? Sorry.
3: Wat is daar straks te beleven tijdens Nederland-Zweden?
2: Ja, van alles. We hebben een Hollandse pre-party vrijdagavond. Met uiteraard de Hollandse bitterballen die daar vers gemaakt worden. Broodje kroket, saté met pindasaus en al dat soort.
0: Heerlijk.
2: We hebben live muziek, Nederlandse muziek. Alles is helemaal versierd in oranje. Daar heeft ook... Heineken gelukkig aan meegeholpen. Dus het wordt echt één groot feest.
0: Wat goed zeg om te horen. En je broer en je vijf jeugdvrienden uit de regio Rotterdam... die zijn speciaal overgekomen. Sommigen ken je al 45 jaar. Ja, dit is natuurlijk heel bijzonder voor jou. Ik wens je ongelooflijk veel plezier daar in Texas... tijdens de kraker tegen Zweden morgen. Maak er een mooi Rotterdams feestje van. En ik heb nog wel een muzikale suggestie voor je. Daar komt-ie.
1: De Verre Vriendenlijn.
0: Even blikje open trekken. Het is blikkendag van Sven Verstegen en Likke Pep. Die doen het altijd goed in het Heinekenhuis dat je er morgen gaat opzetten. Veel plezier, hè? Hoi.
3: Doei.
0: Adiao, cowboy. Doei. Dit is blikkendag.

0: Oh, wat ziet ze er nog goed uit. En wat soms nog mooi tijdens die openingswedstrijd van Canada op het WK. Alanis Morissette hoorde je en You Oughta Know.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van onze eigen nieuwslezer Dave Datema zometeen.
2: Zometeen krijg je de WK-editie van... En dus het antwoord op de vraag, wie had er spijt, waarvan en hoe werd het weer goed gemaakt? Allemaal zometeen.
0: Jeetje, het lijkt wel een soapserie het nieuws het tegenwoordig spijt, met Dave Datema.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: Vrijdag 26 juni speelt Oranje tegen Tunesië. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag. WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
10: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
11: Voordeeluitjes.nl. Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
12: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
11: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
13: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
14: Ernstings Family.
13: Aanbevolen door vrolijke families.
15: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goede morgen, 1 over half 8. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je krijgt van mij de verkeersinformatie bestaande uit 1 file bij ons uit de regio. Namelijk op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Leerdam. 4 kilometer en daar doe je 10 minuten lang over.
0: En hoe tropisch wordt het vandaag eigenlijk? Steven van der Gijs, een hele goede morgen.
16: Peter, een hele goede morgen. Nou, het wordt zeer tropisch vandaag. Het is nu al ruim 21 graden. Nou, dat is best wel lekker als je nagaat dat het aan het einde van de ochtend overal in de regio al nagenoeg tropisch is met temperaturen rond 30 graden. En die lopen vanmiddag zelfs verderop naar lokaal 33 graden. Nou, daarbij is het drukkend warm en benauwd, want we hebben te maken met een hoge luchtvochtigheid. En dat levert later vanmiddag en vanavond mogelijk een paar zware regen- en onweersbuien op. Hou daarvoor onze weerpagina zeker in de gaten vandaag. Nou, vanavond is er eerst nog kans op stevig onweer. In de loop van de nacht wordt het droog. Minimumtemperaturen, ja, 18 tot rond 20 graden in de grote steden. En morgen dan is het de hele dag droog met flink wat ruimte voor de zon, maar zorgt een matige westenwind eventjes voor opluchting met dan temperaturen tussen de 24 en 26 graden.
0: Hey Stefan, in het voorjaar kan je bij hoge temperaturen nog wel eens last hebben van zeevlam, hè? Ik wilde gisteren naar het strand. Toen was er ineens sprake van een soort van dichte mist en kou. Wat is dat precies, zeevlam?
16: Ja, dat is als warme, vochtige lucht over de relatief koude Noordzee strijkt. Nou, dat was gisteren het geval. Daardoor is er een mistveld ontstaan boven de Noordzee. En dat schoof gisteren precies op het strand, langs de gehele kustlijn het land op. En dan zie je vaak dat het op de strand mistig is. Maar na de duinen bijvoorbeeld, dan is het gelijk weer heel mooi zonnig en zomerweer. Maar daar hebben we gelukkig vandaag geen last van.
0: Dan kom je wel bedroog uit als je met je handdoekje lekker naar de strand gaat, inderdaad. Dankjewel, Steve. Het is inmiddels 7:58. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In de Dordtse wijk Krabhof is een kindje van de derde verdieping uit een raam gevallen. Het is overgebracht naar het ziekenhuis. De verwondingen die lijken niet al te zwaar te zijn, zegt de politie. Die gaat dan ook uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charles van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije heeft een man agenten aangevallen met een schaar. De politie heeft erop gericht geschoten. De man is niet geraakt. De politie betrapte de man bij het inbreken in een auto, de Volterrestraat. Daarop kwam de man met een schaar op en af gerend. Hij werd eerst getaserd, dat hielp niet. Daarop werd gericht geschoten door zeker 2 agenten, maar beide schoten niet raak. 3 agenten hebben uiteindelijk de man in bedwang gekregen en aangehouden. 1 van de agenten raakte licht gewond.
0: Ik heb er toch een vraag over. Jij zegt gericht geschoten en ze hebben dus alsnog gemist. Dus ja, niet heel gericht dus blijkbaar. Maar hebben ze dan geprobeerd op zijn benen te schieten? Of weet je daar iets meer van? Hoe werkt dat?
2: Er zijn bepaalde instructies voor politie van waar ze op moeten schieten. Maar dat zal natuurlijk in dit geval misschien anders zijn. We weten het niet. Het was in ieder geval niet raak.
0: Nee, duidelijk.
2: Een cameraman op het WK voetbal heeft een wedstrijdshirt gekregen van een van de spelers van Oezbekistan. Met een briefje erbij: het spijt me. Nou, waarom? Aanleiding daarvoor was de wedstrijd eerder deze week tussen Colombia en Oezbekistan, waarbij het helemaal misging bij een duel om de bal.
14: Ik kan niet gaan lopen, want de ruimte ligt daar. Is het te halen, de bal die hij zelf verstuurt? Ja, ik denk het wel. En de vraag is nu alleen, hoe is het met de cameraman? Er liggen er 3 in totaal. 2 spelers. Maar de cameraman is er denk ik als ergste aan toe. En heeft gelukkig veel collega's die hem verzorgen.
2: Ja, de cameraman moest uiteindelijk naar het ziekenhuis. De Oezbeekse voetbalbond die ging er kort daarna erachteraan. Heeft een gesigneerd shirt van de speler in kwestie, Guzanov, aan de cameraman overhandigd. Overigens kreeg Guzanov wel geel voor zijn actie. De Oezbeken verloren de wedstrijd met 3-1. Hebben wel een bijzondere indruk achtergelaten. Niet zozeer op het veld, wel eromheen. Want net als de Japanners hebben de Oezbekische supporters de tribunes opgeruimd na afloop. Dat roept meteen de vraag op: hoeveel kosten zou de organisatie besparen als Japan en Oezbekistan tegen elkaar moeten in de volgende ronde?
0: Hele goede vraag, Dave. Dankjewel.
6: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Duncan Lawrence en J-Lo, maar eerst Desireless voor je.

0: Desireless en Voyage, Voyage. Het liedje werd eerst aangeboden aan Michel Delpech van de hit Pour un Flirt. Maar die wees het resoluut af. Die zei, ja, dit wordt nooit een hit. En toen kwam de Franse styliste Claudie Fritsch-Mentrop. En die heeft het onder de naam van Desireless uitgebracht. En scoorde er zowaar een nummer 1 hit mee. En over nummer 1 gesproken, dat sta ik niet in de WK-pool. Nee. In de WK-bonanza van Radio Rijnmond.
1: Oh, ik ben zo blij. Ik ga zo blij het weekend in, Peter van Drunen.
0: Ja, zeg het maar.
1: De nieuwsbrief is door onze eigen Dave Datema, die dus de WK-pool leidt en in de gaten houdt, gestuurd zojuist. En ik was gewoon even benieuwd waar ik stond.
0: Elke keer een spannend moment.
1: Spannend moment, want we weten, wij doen allebei niet mee voor die plek 1, helaas. Maar wij vinden het wel leuk om elkaar af te troggelen.
0: Nee, dus af te troeven. Ik vind het leuk om jou af te troeven. Omdat ik ben een man met toch enige voetbalkennis.
1: Ja, nou, ik sta op plek nummer 40 van de 67 deelnemers. Ja. En jij staat 17 plekken onder mij. 17,
0: 57
1: hè?
0: Dus. Ja. Of 59.
1: Maar weet je waarom?
0: Nee.
1: Nou, omdat jij dus nog steeds het ticket niet hebt betaald om mee te doen met de WK-pool. Dus heel veel mensen, waaronder onze eigen Dennis en Dennis van de sport, staan dus weer op 0 punten.
0: Nee,
1: jij staat
0: daar.
1: Op 0 punten.
0: Oh, ik sta nu op 0 punten. Ik hoop wel dat ik stijg als ik eenmaal die ticket betaald heb. Jij kan ook weer punten scoren. Niet met de WK-pool, met de tune van toen. We spelen nog 5 dagen spelen we nog de tune van toen.
1: Dat gaat de tijd snel.
0: Je hebt nog 5 keer de kans om een tune te raden. Als dagwinnaar win je sowieso die exclusieve nergens anders te winnen Gers en Rijnmond sokken. En we hebben nog een mooie nieuwe maandprijs. Je maakt namelijk kans op 2 kaarten voor de North Sea Jazz. En dat is op zaterdag 11 juli in Rotterdam. Maar je kunt er dus ook eind juni vandoor gaan met de eretitel Tune Kampioen van 2026.
1: Maar dan moet je nog wel even die tune raden.
0: Moest je wel de tune raden. En Milou, jij houdt de scores bij?
1: Ja. En op dit moment staan Ruud en Danny. Die vechten om die nummer 1 plek voor de eretitel.
0: Ja, precies. Maar er zijn heel veel mensen die er dicht tegen aanschurken. Wiebe kruipt ook steeds dichterbij.
1: Irma, Bram.
0: Ja, Anne inderdaad zag ik ook al voorbij komen. Nou, ik ben heel benieuwd of je weet welke tune dit is. Als je hem voor het eerst hoort, dan is het een beetje een irritante tune. Eentje die onder je nagels gaat zitten. En als je de serie niet kent, dan klinkt hij dus irritant. Maar misschien ken je hem wel. Het is ook een beetje een generatiespel. Dus soms moet je de hulp van je zoon of dochter inroepen. Soms de hulp van je ouders. Deze tune is van een jeugdtelevisieserie van de NCRV. Met Hattie Heiting. Die gedraaid heeft begin jaren 80. Werd hij uitgezonden. Dus iedereen geboren tussen 1970 en 1978 zou het moeten kunnen kennen.
2: De tune van toen.
0: Ik heb de titel eruit geknipt, hè?
3: Hallo, wie spreekt mij?
0: Ja, dit klinkt best wel irritant eigenlijk als je dit voor het eerst hoort. Maar misschien ken je de tune wel? Herken je deze tune? Van de serie, van de jeugdserie van de NCRV met Hattie Heiting. Die werd uitgezonden van 1980 tot 1984. Heb je enig idee welke tune het is? Laat het dan weten via de Rijnmond app. Die staat voor je open. En probeer snel te reageren. Want snelheid speelt dus ook een cruciale rol in dit spel. Dan gaan we nu naar de hellevoeter die zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. Na Arcade zat hij in een diep dal. Maar hij is weer helemaal terug.

0: Het was hem even naar de bol gestegen. Onze skyboy uit Hellevoetsluis, Duncan Lawrence. Maar hij staat inmiddels weer met beide benen op de grond. Skyboy hoorde je dus bij Radio Rijnmond. En we schakelen geregeld tijdens deze uitzending naar Amerika. Want daar gebeurt nogal wat, hè? Met het Nederlands elftal natuurlijk in aanloop naar die wedstrijd tegen Zweden. Heel veel zin in.
1: Echt wel. Ga jij kijken trouwens?
0: Ik ga 100% zeker kijken. Het is morgen ook Vlaggetjesdag in Scheveningen. Dat doen we elk jaar. En dan gaan we dus nieuwe haring eten.
1: Lekker.
0: En s'avonds sluiten we natuurlijk af met een voetbalwedstrijd. Er komen allemaal vrienden van mij uit Rotterdam. Die komen over naar Den Haag. Dus ongelooflijk veel zin in. En jij?
1: Ik ook. Nou, ik ga denk ik gewoon lekker kijken in de tuin. Ik trek mijn oranje shirt aan en dan gaan we hopelijk heel hard kunnen juichen.
0: Hartstikke goed. Nou, we schakelen dus nog een keer naar Amerika, naar Martijn Krabbedam, journalist van Voetbal International, die oranje op de voet volgt. Martijn Krabbedam, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Of is het nacht bij jou? Hoe laat is het bij jou? Midden in de nacht, hè?
2: Het is midden in de nacht. Ja, bijna midden in de nacht. Maar je raakt elk besef van tijd raak je op een gegeven moment wel kwijt, hoor. Ook welke dag het nou precies is.
0: Ja, precies.
2: Dan raak je ook allemaal kwijt. Ja, je zit in zo'n bubbeltje dat je denkt van, waar leven we eigenlijk?
0: Hey Martijn, hoe was het om in Amerika te komen? Heb je nog veel, ik las bij Sjoerd Mossou dat hij heel wat struggles had moeten doorstaan om het land in te komen en zo. Dat hij ook bij anderen zag dat het heel ingewikkeld was.
2: Het duurde precies 10 minuten.
0: Echt waar?
2: Voordat ik het door was. Ja, ik begreep ook al die verhalen niet. Het zal misschien uitmaken waar je dan landt, maar wij landen in New York. En ja, je hebt zo'n app, zo'n NBC-app, die kan je dan downloaden. En dan maak je een fotootje van je paspoort. En je vult wat gegevens in. En die open je dan als je geland bent. En dan krijg je keurige lane 4 of zo waar je dan in moet. Nou, dan omzeil je de grote groep. En dan ben je eigenlijk binnen 10 minuten ben je er door. En dan zegt zo'n man achter die desk, wat kom je doen? Ik zeg, nou, het Nederlands elftal volgen op het WK. Oh ja, dan kijkt hij even in je ogen en dan zegt hij, hoe ver denk je eigenlijk dat ze komen? En dan zeg jij, nou, niet zo heel ver. Niet zo heel ver. Nou, dan knikt hij een beetje en dan zegt hij welkom, sir. En dan ben je binnen. Je hoort verschillende verhalen. Want de meeste van de collega's die waren er ook wel vrij soepel doorheen, hoor.
0: Wat grappig. Als je gezegd had dat ze de finale bereikten, was je eruit gezet geweest, denk ik.
2: Ik denk ik wel dat hij had gezegd van, geen fantast in ons.
0: Precies, je bent niet helemaal goed bij jou. Hey, hoe blik je trouwens terug op die eerste groepswedstrijd van Oranje?
2: Traag.
0: Ja.
2: En de eerste helft een beetje inspiratieloos. Na rust ging het wel wat beter. Maar als je dan 2 doelpunten maakt, dan moet je het natuurlijk niet meer weggeven tegen Japan. Die trouwens ook heel erg tegen vielen. Ze deden in het kamp van het Nederlands elftal. Net als Japan een soort Frankrijk was of Spanje.
0: Ja.
2: Dus dan ga je er eens even goed voor zitten. Ja, dan zie je een ploeg die eigenlijk niks deed. Ja, als je dan 2 keer voorkomt, dan kan je onmogelijk tevreden zijn. Maar dat waren ze in het kamp van Oranje eigenlijk best wel. Vandaag weer de training bekeken. Het is niet zo dat ze de deuren, dat we nou heel erg welkom zijn. Want het is een kwartier open en er wordt wel eens een training geschrapt. Dus vandaag konden we weer even kijken. Ja, en dan zie je ze een warming-up maken.
0: En daarna gaan de luiken weer dicht.
2: Voor de fotografen, die kunnen een paar fotootjes maken.
0: Precies.
2: Wij kunnen vertellen of iedereen op het veld staat. Nou, iedereen stond op het veld, maar we waren nog niet weg. Of we kregen al door dat er 1 licht geblesseerd was geraakt. Dat is Quinten Timber. Die kan dan niet spelen tegen Zweden.
0: Ja,
2: dat is hoe het is nu. Midden in het toernooi. Dan gaan de deuren wat vaker dicht. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze voor de dag komen tegen Zweden. Waarschijnlijk werkt Koeman aan een van de masterplan. Wat wij nog niet mogen zien. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Nou, houd vast aan deze spelers. Dat zei hij ook al voor die wedstrijd tegen Japan. Probeerde hij ons nog een beetje op het verkeerde been te zetten. Doen alsof hij ging twijfelen en zo. Maar toen zei hij, ik heb eigenlijk nooit getwijfeld. Dit zijn voor mij de jongens die het moeten gaan doen.
0: Ja.
2: Dus ik hoop wel dat hij een betere hand van wisselen heeft alleen tegen Zweden.
0: Nou, daar gaan we in ieder geval op hopen. Is er verder nog iets dat je met alle luisteraars van Radio Rijnmond wil delen tot slot?
2: Nou ja, wij liepen door New York. Een paar weken, wat is het? Anderhalve week geleden of een week geleden. Ik weet het niet eens meer.
0: Ja.
2: Want we hadden natuurlijk het eerste deel van de voorbereiding. En we liepen zo een beetje door dat Manhattan. Met wat collega's. En ik keek zo omheen naar die skyline en zo. En die Hudson een stukje verderop. En ik zeg, jongens, het is toch eigenlijk net Rotterdam dit? Nou, dan stonden ze me aan te kijken alsof ik gek was.
0: Geweldig. Ja, maar ik snap het wel.
2: Ik voelde wel een beetje thuis, dat New York, zeg maar. Ik weet die collega's veel. Die komen allemaal uit de buurt van Amsterdam. En die denken dat het dan buiten de ring ophoudt of zo.
0: Ja, precies. Hey, en ga je nou als journalist, want vroeger ging je dan naar een bordeel of naar een spannende club of zo. Ga je dan nog spannende dingen doen als moeder de vrouw er even niet bij is?
2: Als ik nou een jaartje 25 jonger was geweest, had ik kansen wel ingegeten. Ja, maar ik ben natuurlijk ook oud nu. En we moeten heel veel stukken tikken en podcasten opnemen. Het werk is natuurlijk ook enorm veranderd door de jaren heen.
0: Ja, dat is waar.
2: Vroeger schreef je gewoon een stuk en dat was het. Nee, nu maak je een podcast. Nieuwsberichtjes en morgen moeten we weer vroeg vliegen. Dus je wordt wat ouder en wat rustiger, hè?
0: Ja,
2: zo gaat dat.
0: Ja, zo gaat dat, hè? Jammer, hè?
2: Er zijn ook een hele jonge generatie verslaggevers mee. Maar die hangen volgens mij ook niet echt in de lampen.
0: Nee, de cultuur, dus ja, de cultuur is ook een beetje veranderd.
2: De wereld is heel snel aan het veranderen.
0: Ja, jammer hè?
2: Ja, dat moeten ze zelf weten. Ik weet wat ze missen.
0: Precies. Nou, dat vind ik een leuke afsluiting. Martijn Krabbendam, dankjewel. En heel veel plezier daar, hè?
2: Graag gedaan.
0: En je kan steeds meedoen met de tune van toen. De lijnen staan wagenwijd voor je open. De Rijnmond-app die gratis te downloaden is. Die staat geheel tot je beschikking. Rechtsboven heb je de Apples-button en dan kom je zo bij ons in de studio. En als je de tune die je zojuist hoorde herkende, die tune van de jeugdtelevisieserie van de NCRV van begin jaren 80, app hem dan door, want je wordt rijkelijk beloond. Dit is J-Lo voor je.

0: J-Lo en Waiting for Tonight bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Je weet het, we spelen de tune van toen. Dat is een televisieserie vandaag voor de jeugd uit de jaren 80 van de NCRV. Met Etty Heiting in de hoofdrol. Het is niet Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen?
1: Ook niet Ja zuster, nee zuster.
0: Maar wat is het wel? Ik laat de tune nog één keer horen.
2: De tune van toen.
0: Ik heb de titel er natuurlijk uitgekipt. Dan blijft er nog genoeg over om te raden, denk ik.
3: Hallo, wie spreekt mij?
0: Ja, dat roept wel herkenning op, denk ik. Het is voor mijn tijd. Ik ken het niet.
1: Ik was ook nog niet eens in de maak. Maar ik ken het dus wel, want de tante uit deze serie... die zat ook in heel veel Sinterklaasfilms vroeger, toen ik opgroeide. En die deed dan een kloddertje roze hier en een kloddertje roze daar.
0: Kijk, dat is een goede hint. Dankjewel, Milou.
1: En dit weekend wandelen duizenden deelnemers midden in de nacht door de Rotterdamse straten tijdens de Nacht van de Vluchteling. En we bellen zometeen met de directeur over deze bijzondere jubileumeditie.
0: En zometeen schakelen we nog één keer naar Houston.
4: We have a problem, Houston,
0: voor de vader van Frenkie de Jong.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
12: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Het is 8 uur, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zometeen David Guetta, Bryan Adams is ook onderweg en Kenny B komt er zo.

0: meteen aan.
1: Maar eerst krijg je het laatste nieuws van Dave Dataman. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie heeft in Rotterdam-Zuid gericht geschoten op een man die hen aanviel. De man is uiteindelijk niet geraakt. Agenten zagen de man rond een uur of vijf inbreken in een auto op de Voltairestraat. Toen ze hem wilden oppakken, kwam hij met een scharpen afgerend. Een stroomstootwapen had geen effect. Daarom werd er gericht geschoten door zeker twee agenten. De man werd dus niet geraakt. Drie agenten kregen de 40-jarige man uiteindelijk wel onder controle. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en overgebracht naar het politiebureau. Een van de agenten raakte licht gewond. In de Dordtse wijk Krabhof is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van de Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloes van 2 hoog naar beneden was gevallen. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Zwitserland voor gesprekken met Iran. Hij zou in Genève gaan praten over de uitwerking van het basisakkoord dat de VS en Iran eerder deze week ondertekenden. Volgens een Iraans persbureau wil Iran pas onderhandelen met de Verenigde Staten over het definitief einde aan de oorlog, als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken van het basisakkoord. Dat basisakkoord voorziet ook in een einde van de oorlog tussen Israël en Libanon. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de tweede ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de tweede groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu ook al zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Feyenoorder Wang de hele wedstrijd mee. Bij Mexico mocht oudspits van Feyenoord Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Daar was het doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, tropische temperaturen, vanmiddag 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Temperaturen gaan naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: En ga jij nou nog lekker genieten van het weer, Dave?
2: Oh, ik heb helemaal niks met warme temperaturen. Kijk, ik ben zo meteen om 1 uur klaar. Dan ga ik naar huis. Dan ga ik eerst nog even 2 uur slapen, omdat ik natuurlijk idioot vroeg opsta.
0: Ja.
2: Dan gaat de ventilator aan en dan kijk ik wel hoe ik wakker word.
0: Jij hebt ook echt iets tegen genieten ook, hè?
2: Dat heeft niks met genieten te maken. Ik hou gewoon niet van warme temperaturen. Als ik op vakantie ga, ga ik meestal naar het noorden. Landen als IJsland, Noorwegen, Zweden. Ja, sorry, warm en Dave gaat niet samen.
1: En verkeer en Milou wel, want er staan geen files op dit moment. Dus lekker doorrijden.
0: En muziek en Peter ook, want ik heb heerlijke muziek voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld deze van Mai Tai.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Yes, history komt eraan.
3: Eruit.
4: Met Peter en Milou.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
7: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden, het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
7: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
8: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Rijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
7: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Mystery, de grootste hit van Mai Tai hier op Radio Rijnmond. En ik sprak die dames van Mai Tai laatst in het oude Luxor Theater in Rotterdam tijdens de Nacht van de Nederpop. Toen mocht ik achter de schermen wijzen in de kleedkamer. Ik denk benieuwd wat ik aantref. Ze hebben nog wat ingezongen zelfs voor ons.
1: Wij zijn Mai Tai en jullie luisteren naar Radio Rijnmond.
0: En ze zijn een dagje ouder, maar ze hebben nog steeds die vrolijkheid en die energie van de jaren 80. Gisteren waren ze weer in Rotterdam, stonden ze weer te swingen op het podium met de startzangeres van de marathon, namelijk Birgit Lewis. Op uitnodiging van haar waren ze daar. Nou, geweldig toch? Hele goede morgen, welkom op deze gloednieuwe dag.
2: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Veel zon vandaag, tropisch warm, temperaturen tussen 31 en 33 graden. De warmte kan wel drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op stevig onweer toe met kans op hagel en zware windstoten.
2: En geen files op dit moment in de regio, dus lekker doorrijden.
0: De VS heeft de zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven. Het beëindigen van de zeeblokkade was een van de afspraken waar de VS en Iran voor hebben getekend.
2: En met het oog op de verwachte tropische temperaturen van de komende dagen nemen organisaties van sportwedstrijden het zekere voor het onzekere. Meerdere evenementen, waaronder de vuurtorenloop in Hoek van Holland, zijn daarom afgelast.
0: Het WK gaat wel door, maar niet met Quinten Timmer. Nee. Want die mist morgen de groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. De middenvelder heeft gisteren op de training een lichte hersenschudding opgelopen namelijk.
2: En dit weekend wandelen duizenden deelnemers midden in de nacht door de Rotterdamse straten tijdens de Nacht van de Vluchteling. En daarom bellen we zometeen met de directeur over dit bijzondere jubileumeditie.
0: Zometeen ook Brian Adams, maar eerst David Guetta en Baby Recha. Dus I'm good, blue, bij Peter Milou.

0: Baby Reza samen met David Guetta. I'm good, I'm blue hier bij Radio Rijnmond. De tune. Yes! Ik laat hem nog één keer horen, maar Ingrid, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: En het is net alsof we bevriend zijn met elkaar. Ja, hè? Want jij zit aan de ene kant van de radio, ik aan de andere kant van de radio. Alsof we elkaar al jaren kennen, toch?
1: Ja, maar ik hoor je elke dag op de radio, dus dat is niet zo vreemd.
0: Nee, dat is niet zo vreemd.
1: Niet zo vreemd, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, dat snap ik inderdaad. Maar het is de eerste keer dat we elkaar echt spreken.
1: Ja.
0: En dat voelt hartstikke goed. Misschien heb je ook nog wat goede antwoord. Mag ik je belonen met mooie prijzen? Maar ik laat nog één keer die tune horen.
1: Tune van Toen.
0: Het is die jeugdtelevisieserie. Ik heb de titel eruit geknipt.
2: Kijk hier vroeger naar, Ingrid.
1: Wat is?
2: Kijk hier vroeger naar deze serie.
1: Ja, ik denk ook met mijn kinderen. En ik vond hem zelf heel leuk, want ik vind het huiding gewoon heel leuk.
2: Nou, dat is ze ook inderdaad. En dat klolletje roze.
1: Ik zat te stuiteren op de bank en ik dacht, oh, ik weet hem. En ik, ja, weet je, ik doe het wel eens meer. En dan denk ik, ja, kom ik er doorheen? Nee, zal wel niet. Ik denk, nou, ik probeer het gedaan.
0: En je bent er gewoon doorheen geglipt. Hoe is dat mogelijk? Hey, waar woon je eigenlijk?
1: In Klaaswaal, in de Hoekse Waard.
0: In het prachtige Klaaswaal.
1: In het mooie Klaaswaal.
0: Ja, nou, ik hoop dat je ook lekker van de zon kan genieten daar.
1: Nou, wel, maar ik zit wel binnen hoor.
0: Ja, het is te warm eigenlijk, hè?
1: Het is te warm.
0: Wat is het goede antwoord, denk jij?
1: De familie Knots.
0: Is het de familie Knots? En gaat die prijs naar Klaaswaal? Dat is de grote vraag. De spanning is om te snijden. Ja! Je verwacht het niet, hè? Je verwacht het niet.
2: Je verwacht het niet,
0: maar je hebt wel degelijk gewonnen. Van harte gefeliciteerd, die prijs komt eraan. En we gaan ook voor je duimen, want die maandprijs is ook niet misselijk. Dat is namelijk een geweldig festival waar je naartoe kan op 11 juli.
1: En dat op mijn leeftijd. Jongen,
0: 33 of zo, toch? Denk ik. Zo klink je in ieder geval.
1: Ja, ietsje meer, maar dat geeft niet.
0: Hoe oud ben je nou echt?
1: 67.
0: Goeie genade. Nee. De pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
1: Nee, tuurlijk. Prima leeftijd.
0: En geniet van de muziek op Radio Rijnmond ook.
1: Dankjewel, Kay. Dankjewel. Nog fijne uitzending.

0: echt de beste elevator pitch aller tijden. Want Bryan Adams die wilde eigenlijk een duet met Sheryl Crow, maar die wilde niet. En toen zag hij Mel C in de lift en toen dacht hij, ik ga mijn plannetje gewoon aan haar presenteren.
1: Wat
0: waarom niet?
1: Een geweldige elevator pitch.
0: En ze zei meteen, ja, baby when you're gone, de rest is geschiedenis. Dit weekend wandelen er 's nachts duizenden mensen door de Rotterdamse straten. En waarom? Het is namelijk de Nacht van de Vluchteling morgen. Dit jaar is extra bijzonder, want Stichting Vluchteling bestaat 50 jaar. En viert dat met een loodzware, eenmalige jubileumroute van maar liefst 50 kilometer van Rotterdam naar Den Haag. Een recordaantal van 2300 wandelaars start morgenavond bij Museum Phoenix op Katendrecht. En aan de telefoon Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Benoît de Grieze, dat klinkt een beetje Vlaams.
2: Dat klopt, ik kom uit Brugge, maar ik woon al 9 jaar in Nederland, in Amsterdam. En ik ben al 5 jaar bij Stichting Vluchteling en inderdaad nu sinds oktober als algemeen directeur.
0: En morgenavond staan er dus 2300 mensen op Katendrecht bij Phoenix, klaar voor vertrek. Dat is een record voor de Rotterdamse start. Wat voor sfeer hangt daar op zo'n startlocatie? Want je werkt er al langer vlak voordat de nacht valt.
2: Ja, klopt. Het is de 17e keer, dus we kennen het goed. En dit is gewoon een ontzettend fijn event. De mensen zijn helemaal klaar om de nacht door te wandelen. Dus ze zijn voorbereid, ze hebben geoefend. En ze willen gewoon aan die nacht beginnen. Dus het is een wandelevent, maar het is ook een sponsortocht. Dus de mensen lopen, het is een fysieke uitdaging, dus dat motiveert hen. Maar ook, ze zijn zeer gemotiveerd omdat ze geld inzamelen voor noodhulp wereldwijd. Dus het is zowel fysiek als een solidariteitsoefening.
1: Ik vind dit zo knap, hè? Want 50 kilometer lopen overdag is al een enorme prestatie. Maar waarom, Benoît, is het zo belangrijk dat dit juist midden in de nacht gebeurt als iedereen normaal gesproken slaapt?
2: Kijk, de Nacht van de Vluchteling is ook een moment om na te denken wat gebeurt met mensen die wereldwijd op de vlucht gaan voor oorlog en geweld. En eigenlijk door die nacht heen, het is bijna ook een soort bijna meditatieve oefening soms om je in te leven in het lot van mensen op de vlucht. En in de nacht voel je het toch een beetje soms ook de last van de nacht, soms de eenzaamheid, de uitputting, het voelt toch anders. En anderzijds, wat dat we ook merken, is net omdat iedereen door die nacht met hetzelfde doel loopt, dat er ook in die groepen een verbindenis staat. Er worden heel veel spontane gesprekken gestart. Mensen voelen zich verbonden onder elkaar in solidariteit. Dus ook dat kan in de nacht, wat dat overdag niet zou lukken.
0: Ja, dat gebeurt ongetwijfeld ook bij vluchtelingen. Is het ook veranderd hoe de gemeenschap nu naar jullie stichting kijkt en naar vluchtelingen kijkt ten opzichte van een paar jaar geleden? Nu we steeds meer tegenover elkaar komen te staan in het vluchtelingendebat.
2: Klopt, en ik denk dat we net dit jaar, voor de eerste keer halen we 10.000 deelnemers op. Maar het zijn niet enkel de deelnemers, het zijn ook 60.000 mensen die sponsor zijn van die lopers. En net, denk ik, in dit klimaat zoeken mensen ook naar een manier om te tonen van, er is wel solidariteit. Wij zijn wel bereid om een oefening te doen om ons in te zetten voor mensen op de vlucht. Dus het is een sterk tegensignaal voor noodhulp en mensen op de vlucht.
0: Benoît, jij bent directeur, hè? En dat klinkt al een beetje zakelijk. Heb jij enig idee door je jaren dat je nu bij Stichting Vluchteling werkt, hoe het is om vluchteling te zijn, hoe dat voelt? Kun je je inleven daarin? Heb je een idee van?
2: Ik denk, mag zeggen van wel, want ik heb ook heel veel in het buitenland gewerkt. Ik heb 5 jaar bijvoorbeeld in Afghanistan en Pakistan gewerkt. Ik heb in Indonesië gewerkt.
0: Maar leg eens uit dan, in het kort.
2: Wel, je wordt eigenlijk overvallen. Ik zie het altijd zo. Je hebt je normale leven, je hebt je familie, je buren, je vrienden. Het leven gaat zijn gangetje. En dan gebeurt er iets extern, een oorlog of natuurramp, die je hele leven door elkaar schudt. En dan moet je de keuze maken van, als ik hier blijf, is mijn leven in gevaar, kan ik niet voor mijn kinderen zorgen. En dan moet ik die moeilijke keuze maken om te zeggen, ik laat alles achter voor een onzekere toekomst. En ik sla op de vlucht. En dat heb ik in vele gesprekken met mensen ook besproken. Bijvoorbeeld, ik was in Tjaat in februari. Ik sprak daar met mensen die uit Darfur in Sudan gevlucht zijn voor de genocide. En die verhalen dat die mensen mij vertelden, dat gaat door merg en been. En ik snap waarom dat je moet vluchten. Dat zijn geen vrijwillige keuze, dat wordt. Ja, het is geen keuze, je moet vluchten. En ik kan me dat heel goed voorstellen. En vandaar dat ik het zo belangrijk vind dat we dit met z'n allen kunnen realiseren, die Nacht van de Vluchtelingen. Dat is zo'n mooi signaal. Ja. In Nederland ben daar heel trots op.
0: En landelijk gewoon al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald. Maar dat geld is hard nodig en er kan nog veel meer bij. Heel veel succes met het mooie werk dat jullie doen. Benoit de Grijze. Griezen. Ah, ik kan het bijna goed. De Griezen. Ja, fijne dag. Hey.

0: jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Kenny B en Parijs. En we reizen van Parijs naar Houston zometeen. Want daar is de vader van Frenkie de Jong samen met de vrouw van Frenkie de Jong en zijn eigen vrouw om te kijken naar de verrichtingen van Oranje Held Frenkie dus.
1: Maar eerst is het zometeen tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Ja, nog meer oranje voetbal. Want ondernemers proberen natuurlijk zoveel mogelijk slaatjes te slaan uit het WK voetbal. Hoe doe je dat nou als komende dag Marokko speelt en de dag daarna Nederland? Nou ja, je moet heel flexibel zijn. Straks meer.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op Vlaardingen1018.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Air One. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
9: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
11: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
10: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
12: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
13: Ernstings Family.
12: Aanbevolen door vrolijke families.
14: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: 1:30, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je krijgt van mij de verkeersinformatie. Maar ik kan je blij maken deze vrijdagochtend, want geen files op dit moment bij ons in de regio.
0: En welk kledingadvies past nou het beste bij dit weer, Steven van der Gijzen? Goedemorgen.
15: Ja, Peter, goedemorgen. Ja, zo min mogelijk kleding zou ik haast zeggen. Want het wordt zeer warm vandaag. De temperatuur schiet als een raket omhoog. Nu is het al ruim 23 graden. Eind van de ochtend op veel plaatsen al tropisch warm. Met dan temperaturen rond 30 graden. Die lopen vanmiddag zelfs verder op tot lokaal zelfs 33 graden. Nou, het is daarbij drukkend warm. Misschien heb je het al gemerkt buiten. En die combinatie die levert later vanmiddag en vanavond ook een paar onweersbuien op. Nou, waar die precies gaan vallen, dat blijft tot op het laatste moment een verrassing. Hou daarvoor onze weerpagina en anders zeker de buienradar vandaag goed in de gaten. Nou, vanavond is nog kans op stevig onweer. In de loop van de nacht wordt het droog. Wordt zeker geen koude nacht. Temperaturen tussen de 18 en 20 graden. Morgen kunnen we eventjes opgelucht ademhalen. Even minder warm, 24 tot lokaal nog altijd 27 graden. Dus nog steeds zomers. Daarna, Peter, komt de hitte ook snel weer terug. Want zondag wordt het met gemak alweer 90 graden. En op maandag en dinsdag tropische hitte op uitgaan. Ja, tussen de 31 en 34 graden, Peter.
0: Er zit hier en daar een storing op de lijn. Dat is een beetje vervelend. Maar daardoor viel de temperatuur van zondag weg. Hoeveel graden was het? Geen 90, want zo klonk het.
15: Nee. Zondag 29 graden. Nee, dat zou wat zijn, 90 graden. Ja. Maar goed, wat ik al zei. Daarna maandag en dinsdag worden gewoon weer tropisch in de hele regio. 31 tot 34. Dus voorlopig zitten we gebakken.
0: Als jij het goed hebt gehoord via Radio Rijnmond, geef het dan even door via de Rijnmond-app. Dan kan ik het weer aan de andere luisteraars doorgeven. Dankjewel. Het is 8:58. Je luistert naar Radio Rijnmond. Hoeveel graden wordt het dus komende zondag? Dat is het raadsel dat ik voor je heb. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema.
2: Als je in de hoek gaat staan, is het altijd 90 graden.
1: Kijk.
2: Ja, dat is heel slecht, jongens. Sorry.
0: Dat maakt niet uit.
2: In Rotterdam-Lombardij zijn vannacht twee mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was een automobilist, de ander reed op een fatbike. De twee kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ook in Rotterdam-Lombardij, daar heeft een man agenten aangevallen met een schaar. De politie heeft erop gericht geschoten, maar de man is niet geraakt. De politie betrapte de man bij het inbreken in een auto op de Voltairestraat. Daarop kwam de man met een schaar op en afgerend. Eerst werd hij getaserd, dat werkte niet. Daarop werd er gericht geschoten door zeker twee agenten. Het was niet raak. Drie agenten hebben uiteindelijk de man in bedwang gekregen en aangehouden. Een van de agenten raakte licht gewond. En op tal van plekken spelen ondernemers in op het WK voetbal. Rotterdam-Krooswijk heeft bijvoorbeeld bakkerij Riff allerlei gebakjes en andere lekkernijen in het teken van het Marokkaans elftal. Dat speelt namelijk vannacht tegen Schotland.
13: Dit zijn verder kleine mini-vlees met een Marokkaanse vlag erop.
16: Met een kiwi en aardbei.
13: Een kiwi en aardbei. Dit zijn de frambozengebakjes in de kleur van Marokko. Dit zijn moorkoppen, ook met de kiwi en de aardbei en een Marokkaanse vlagje erop.
16: Ja, jullie hebben echt helemaal uitgepakt,
13: ja,
16: hè?
13: We hebben heel erg uitgepakt, ja. Dan hebben we nog de pistasgebakjes en de granaatappel, de mango. Alles is een beetje in de kleuren van groen en rood. En dat is omdat Marokko vanavond gaat spelen, of vannacht.
2: Ja, nu is alles dus rood-groen, teken van Marokko. Maar hoe zit dat dan morgen? Want dan speelt Nederland tegen Zweden.
13: Morgen zeker oranje tompoezen. En Turkije speelt net in de nacht 5:00, waardoor je zeg maar toch niet echt wat kan doen. Maar stel dat Turkije overdag speelt, doen we Turkije tompoezen, Kapverdische tompoezen, Curaçao tompoezen.
16: We bewegen gewoon lekker mee.
13: En met iedereen mee te feesten.
2: Ja, lang leven de Rotterdamse opportunistische ondernemers.
0: Geweldig. Ja, maar het is toch heerlijk meebewegen met wat er speelt inderdaad. Ik krijg trouwens een bericht van Barry Verhoeven. Die heeft goed naar het weer kunnen luisteren en die heeft het goed gedaan. Het is namelijk zondag 29 graden. Ondanks de slechte verbinding erg goed gedaan. Dankjewel voor het meedoen.
17: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Bauza. Yes, heb ik heel veel zin in. Eerst Lou Bega.
18: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: je vanzelf het zomergevoel natuurlijk. Het wordt vandaag ook tussen de 31 en 33 graden. En dan past deze plaat perfect bij. De Bauza en Magnetic hoorde je. En we schakelen zometeen nog één keer naar Houston, Texas.
1: We have a problem.
0: Nou, dat hoop ik niet tegen Zweden. Dat moet toch te doen zijn, die
2: ik
0: tweede groepswedstrijd.
2: Ja.
0: Ik hoop het wel. Maar dan moeten we wel in vol ornaat verschijnen natuurlijk. En niet meer van die rare wissels van Ronald Koeman. We blikken zometeen vooruit met de vader van Frenkie de Jong. John de Jong vanuit Houston, Texas dus. Eerst Dionne Warwick voor je.

0: Dionne Warwick komt uit een van de meest legendarische muzikale families uit de Amerikaanse pop- en soulgeschiedenis. Want haar bekendste familielid is niemand minder dan haar volle nicht Whitney Houston. Ja, wat een geweldige familie heb je dan, hè? Dionne Warwick en Heartbreaker dus op Radio Rambo.
1: Het WK van 2026. Je bent erbij met Peter en Minou.
2: Yes, en we schakelen nog één keer naar Houston, Texas, voor de vader van Frenkie de Jong, onze oranje held uit Arkel, John de Jong. Goedemorgen of goede avond, wat moet ik zeggen eigenlijk?
3: Het is hier in de hols van de nacht.
2: Ja, hoe is het daar?
3: Ja, het is heel gezellig, een geweldige sfeer. Alle nationaliteiten lopen door elkaar heen. Dat is eigenlijk altijd met een WK en een EK die je hebt meegemaakt.
2: Ja.
3: Ja, dus was het zomaar in heel de wereld, die verbondenheid. Dat is geweldig.
2: Nou, mooi zeg.
3: In het hotel waar we nu zitten, Houston, zitten we sinds 2 dagen. Daar was gisteren natuurlijk Portugal tegen Congo.
2: Ja.
3: En er zitten hier heel veel Congolezen in het hotel. Maar was één groot feest. Geweldig.
2: Ah, wat mooi om te horen.
3: Die mensen waren zo blij dat ze een punt hadden gehaald. Dat was schitterend om te zien.
2: Ja, het zijn die kleine landen die dan zo blij zijn. En die zoveel vreugde tonen. Nou, hè?
3: Ik moet zeggen, die Amerikanen ook. Super positief, vooral ook met hem zelf al. Die wedstrijd ook tegen Japan, er liepen heel veel Amerikanen in oranje shirts.
2: Ja.
3: En die zijn allemaal gewoon super positief over ons. Andere landen ook.
2: Ja, wat leuk om
3: die
2: te horen, zeg.
3: Die vinden het ontzettend knap van zo'n klein land. Dat we er altijd bij zijn. En altijd redelijk ver komen.
2: En snappen die Amerikanen een beetje wat voetbal inhoudt?
3: Nou, de meeste niet, hoor.
2: Nee. Hey, dat dacht ik al inderdaad. Laten we even teruggaan naar Dallas. Hoe was het om die super spannende wedstrijd in het stadion mee te maken? Die wedstrijd van Frenkie
3: en Dallas. Ja, hadden ze de volledige controle in Nederland. En ik moet zeggen, er waren meer Nederlanders dan we verwacht hadden. Maar ik denk dat er tussen de 10 en de 12, 13.000 waren. Er waren echt heel veel Nederlanders.
2: Ja, bizar.
3: Maar, net wat ik zeg, er liepen ook veel Amerikanen in oranje shirts. Dat is heel leuk. Maar ja, ik heb echt heel veel Nederlanders gezien. En de sfeer was heel goed. Ook met die Japanners onderling. Je hebt misschien wel de beelden voorbij zien komen dat die Japanners gewoon tot zijn oranje mag liepen.
2: Ja,
3: dat was geweldig om mee te maken.
2: Ah, wat mooi zeg.
3: Die Japanners hebben zoveel respect voor ons ook. Ja. Als je dan ziet dat ze na afloop alles opruimen, die mensen, daar kan er weinig een voorbeeld aan nemen.
2: En ben je dan voor een wedstrijd zenuwachtiger dan Frenkie zelf,
3: nee,
2: denk je?
3: Nooit. Nee? Nooit. Ik heb altijd vertrouwen in Frank. Ik weet wat zijn kwaliteiten zijn.
2: Ja.
3: En heeft hij zelf ook. Maar dat ben ik eigenlijk nooit zenuwachtig. Het is jammer dat hij in de laatste minuut natuurlijk nog die 2-2 weggeeft. Het enige kopje wat ze gewonnen hebben, die Japanners. Koppen ze toch de 2-2 in. Maar goed, ik heb mijn overboord.
2: Nee.
3: Als je tegen Zweden en Tunesië gewoon wint, dan word je denk ik gewoon groepswinnaar.
2: En zeg je van tevoren nou nog wat tegen Frank? Of stuur je hem een appje of zo? Voor zo'n wedstrijd?
3: Ik spreek hem maar iedere dag natuurlijk. En nou, de beste hebben we altijd. Of bellen we meestal, dan bellen we meestal met elkaar.
2: En wat zeg je dan tegen Frenkie na zo'n wedstrijd? Als vader?
3: Ja, maar kijk, hij weet het zelf wat er aan de hand is. Hij baalt er natuurlijk zelf ook van dat ze het nog weg hebben gegeven.
2: Ja.
3: Maar overal is het toch tevredenheid, denk ik. Dan staat er een volledige controle. Ik vond Japan ook eigenlijk een beetje laag spelen.
2: Ja, vond ik
3: die
2: ook.
3: Die kan nog wel beter, maar die hingen continu achteruit.
2: Ja.
3: Met 11 man op 30 meter voor de eindelijk goal.
2: Ja.
3: Frenkie was sowieso altijd gewoon soeverein.
2: Ja.
3: Rustig. Hij brengt lijn en structuur in het spel. Rust en controle. En dat is heel belangrijk. Hij is één met de bal.
2: Ja.
3: Dat is natuurlijk talent. En dat heeft hij verder ontwikkeld op straat.
2: Ja.
3: En ja, hij is baas over de bal.
2: Hij is de tweede international in de familie, geloof ik, hè?
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. Een oom van mijn vader, die heeft ook 5 interlands gespeeld. Die speelde vroeger bij Ado Den Haag. Oom Aad, Aad de Jong.
2: Oom Aad. En heb je Frenkie nog gesproken? Heb je nog een tip meegegeven? Wat is het laatste dat je tegen hem gezegd hebt?
3: Ja, tips geef ik eigenlijk nooit mee aan Frank, want dat weet ik zelf allemaal wel. Frank die spelen altijd hetzelfde. En die hebben ook geen zenuwen, dus
2: nee.
3: Die jongen hoef ik geen tips mee te geven.
2: Nee, maar mensen vinden het altijd leuk om te horen hoe een vader zijn zoon dan toespreekt. Zeker omdat wij hebben natuurlijk allemaal geen... Ik heb ook een kind en mijn kind is 8 en ik hoop dat hij ooit oranje gaat halen, maar ik denk het niet. Dus we zijn toch benieuwd hoe dat dan voelt, hè? En wat je dan zegt tegen je kind. Maar jij bent heel nuchter, hè? Jij zegt niet zoveel.
3: Ja,
2: dus.
3: Kijk, Frank heeft al 100 wedstrijden gespeeld natuurlijk.
2: Ja.
3: Maar mijn zoon heeft hier al bijna 300 gespeeld.
2: Ja.
3: En mijn Ajax, hij heeft al 1000 wedstrijden gespeeld, ja. Frank hoef ik niets meer te vertellen.
2: Nee, als het aan jou ligt, had hij zeker bij Feyenoord gespeeld, of niet?
3: Ja, we hebben toen zelf laten kiezen. En toen was hij al een bestaandige jongen. Hij koos puur op groen voor Willem II.
2: Ja.
3: Gewoon omdat hij zich eigenlijk daar comfortabeler voelde.
2: Ja.
3: En ja, dat is een uitstekende keuze gebleken.
2: Ja, en ben je nou voor Feyenoord en voor Ajax geworden zelf?
3: Nou, ik zeg altijd, ik ben voor Arkel, waar ik zelf voetbal.
2: Ja.
3: En waar mijn jongens ook niet eerst gedaan. Ik ben van Barcelona uiteraard en ik ben van Oranje. Nou, dat is toch genoeg. 3-3, ja. Dan heb je 3 elftallen.
2: John, je hebt helemaal gelijk. Je bent wel diplomatiek, zeg. Het klinkt wel alsof je mediatraining hebt gehad.
3: Dat heb ik wel eens meer tegen me gezegd.
2: Heel veel plezier daar in Houston, hè. En iedereen de groeten daar, hè. Oké, spreken elkaar.
3: Groetjes.
2: Doei. Hoi.
3: Doei. Hoi. She's willing to fight for a seat by the window
2: that sleeps all the way. Ik druk dus op een verkeerde knop. Wat zeg je?
0: Jij zit altijd met die mouw.
2: Ja, klopt. Ik schuif per ongeluk. Doe ik die schuif dicht met mijn mouw, maar dat maakt niet uit. Ik zeg even gewoon nog een keer aan.
0: Ja.
2: Een van de voormalige 3J's die zelfstandig verder is gegaan: Jan de Witte, beter bekend als Blanco, en Sophia.

0: beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90 en nu.
3: Wordt ze helemaal gek van?
2: Altijd op de hoogte.
4: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
5: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Miel.

0: Bob Marley en de Wailers, opgenomen in de jaren 70. Maar het werd pas echt een grote hit in 1992. Iron Lion Zion, hoorde je.
1: En we gaan zo voor de laatste keer deze week de boer op met Ruud de Boer. En hij begint ook op deze tropische vrijdag met de 5 naar 9. Met onder andere heerlijke muziek van Meatloaf, The Golden Earring en Rose Royce met The Cars.
0: Ja, altijd heel veel diversiteit in de 5 naar 9. Zometeen dus de boer op met de one and only Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: With the OG's.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
0: In Dordrecht is het 23 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. 9 uur geweest. De koffiecorner is geopend, dus je kunt weer langskomen. Hoe was je nacht? Hoe was je nacht? Laat het me even weten. En hoe wapen je eigenlijk tegen de hitte? En hoe bescherm je eigenlijk je huisdier? Want ja, die hebben natuurlijk ook... die kunnen niet zweten. Die doen dat allemaal via de bek. En ja, we kennen veel evenementen in onze regio. Voor sommigen moet je de portemonnee trekken. Maar alles wordt duurder. Ook bijvoorbeeld het theater. Ga je daarom minder naar een festival, theater, pretpark of ander evenement? Of laat je je niet tegenhouden? Een onderwerp waar je het over zou kunnen hebben met me. Maar je mag natuurlijk ook je eigen onderwerp aandragen. Open de app, rechtsboven klik op app. Want zometeen ga ik praten met Simon. Want ja, let goed op met dit mooie weer in de Hoekse Waard. Zie je allemaal prachtige oldtimers rond.

0: rondrijden. En ja, zij hebben een heel leuke club. En er horen 5 mooie platen bij in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Rotterdam-Lombardije is vannacht een agent licht gewond geraakt nadat een verdachte van een inbraak wat agent heeft aangevallen met een schaar. Op de Voltairestraat betrapte agent rond 5 uur een man op het inbreken van een auto. Toen ze hem wilden aanhouden, kwam hij met een schaar op hem afgerend. Een stroomstootwapen had geen effect. Daarom werd er gericht geschoten door zeker 2 agenten, maar de man werd niet geraakt. 3 agenten waren er nodig om de 40-jarige man onder controle te krijgen. De verdachte is nagekeken door ambulancepersoneel en is daarna overgebracht naar het politiebureau. De politie heeft gisteravond laat 2 jonge mannen op de bon geslingerd die in een meer dan 100 meter hoge hijskraan waren geklommen in het centrum van Rotterdam. Die stond aan de Blekersstraat in het centrum. Mensen belden de politie omdat ze de 2 ook over de hijsarm zagen lopen. Uiteindelijk kwamen de 2 zelf weer naar beneden. Een man van 20 uit Delft en een 18-jarige man uit Den Haag. Ze kregen meerdere bekeuringen. Waarom ze naar boven waren geklommen, dat is niet duidelijk, zegt de politie. In de Dordtse wijk Krabhof is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van de Capalloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloes van 2 hoog naar beneden was gevallen. De organisatie van het Varend Corso heeft allerlei maatregelen genomen tegen de hoge temperaturen van vandaag. De boten, die versierd zijn met bloemen, gaan vandaag het water op en eindigen vandaag met de route in Maassluis. Volgens de organisatie is extra drinkwater geregeld en hebben alle deelnemers een mail gekregen met dingen waar ze op moeten letten in verband met de warmte. Vaak maken de mensen op de boten deel uit van een act en houden ze wat minder rekening met de hitte. Maar waar mogelijk is het toch handig om de kleding aan te passen, zegt de organisatie. Deelnemers krijgen ook het advies om een emmer water met een doek aan boord te hebben. Ook bezoekers van het Varend Corso krijgen het advies om genoeg drinkwater mee te nemen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe. Zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Temperaturen gaan dan iets naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Geen files in onze regio. Zometeen gaan we eens eventjes... misschien een klein beetje filevorming in de Hoekse Waard. Want er gaan allerlei oldtimers op de weg. Ja, het is een prachtige, prachtige stichting. Oldtimers Hoekse Waard. Voldoet mijn Volvo eigenlijk ook daaraan. Dan ga ik zometeen vragen aan Simon. Ze hebben in ieder geval 5 heerlijke platen aangevraagd. Te beginnen zometeen met Car Wash. Hoe kan het ook anders?
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder 1 dak. Woonmall Alexandrium.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
7: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
6: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
8: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
9: Ernstings Family!
8: Aanbevolen door vrolijke families.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
14: Pas op hoor, deze is heet.
15: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
16: Ja, lekker.
15: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
16: En voor mij, man?
15: En een frisje voor jou.
16: Dank je.
15: Proost.
17: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: De Boer op. Ruud de Boer.
19: Radio met een grote R.
21: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: Rose Royce en Car Wash bij Radio Rijnmond. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Ja, Car Wash mocht natuurlijk niet ontbreken in de 5 na 9, want het is aangevraagd door Stichting Oldtimers Hoekse Waard. Simon Wander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, trouwens, even gelijk een vraag. Car Wash, hè? Dus gewoon een auto wassen retten.
2: Ja.
0: Ja, dat is niet goed, hè, voor de oldtimer.
2: Ik gebruik hem zelf inderdaad ook niet. Nee. Ik gebruik meestal wel de wasbox. Of ja. Inderdaad even sjouwen met een paar emmertjes op.
0: Ja, precies. Precies,
2: ja,
0: precies.
2: Ja.
0: Stichting Oldtimers Hoekse Waard. Het was er nog niet, hè?
2: Nee, de stichting is 4 jaar terug opgericht.
0: Ja.
2: Er bleek dus uit horen vertellen dat er bijna 1300 oldtimers zijn, alleen al in de Hoekse Waard.
0: Wow.
2: En er waren in de tijd een paar mannen die dachten van nou, daar moeten we wat meer mee doen.
0: Ja.
2: Met dingen bij elkaar brengen, dingen organiseren, zoals bijvoorbeeld die dag morgen.
0: Ja, ja, want morgen gaat gebeuren, hè? Dan is er de oldtimerdag in Oud-Beijerland.
2: Ja, we zijn met een plusminus 75 tot 80 oldtimers in het oude centrum van Oud-Beijerland,
0: ja.
2: Rondom de Vliet.
0: Ja.
2: Dat is allemaal voetgangersgebied morgen. Dus ja, daar staan we heerlijk netjes opgesteld. En zijn al de auto's voor iedereen te bewonderen van binnen en van buiten. Ja.
0: Mogen mensen er ook in zitten of liever niet?
2: Ze mogen er van mij gerust in zitten.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk zo dat de mensen waar die auto's van zijn, die gaan zelf ook vaak even een rondje lopen om andere auto's te bekijken.
0: Ja.
2: Dan doe je hem toch wel op slot.
0: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Ja.
2: Ja.
0: Wat voor wagens moet ik aan denken, Simon?
2: Nou, er staat echt van alles wat. We hebben sowieso de auto's van de club zelf. Dat,
0: ja.
2: Er zijn oude Amerikanen bij. Er zijn Europese modellen, Engelse. Ikzelf, zei de gek, heb een oud groen Daffy.
0: Ah, wat goed. Ja, nee, want dat was mijn volgende vraag inderdaad, Simon. Wat is jouw favoriet? En Daffy?
2: Ja, nou ja, favoriet. Maar ik ben er wel een soort van verliefd op geworden.
0: Ja, met het pintere pookje. Met het pintere pookje.
2: Ja.
0: Ja. Oh, goed zeg. Helemaal goed. Nou, iedereen kan dus komen kijken.
2: Ja,
0: Morgen. Ja, nee, het weer. Ja, het is wel warm, maar volgens mij komt het allemaal wel goed met het weer.
2: Ja, de ergste scherpte is er vanaf.
0: Ja,
2: als je vandaag gehad hebt, vind je morgen lekker waarschijnlijk.
0: Dat denk ik ook wel, ja.
2: Ja.
0: Nou ja, morgen dus. Voor de liefhebber. Ik denk dat het zeker na dit gesprek helemaal stormloomt.
2: Wat ik wel even wil vertellen, want je had het net over dat pinkere pookje.
0: Ja.
2: En dat is wel leuk, want ik ben dan zelf ook lid van de DAF-club. En via die club kom je dus natuurlijk ook vaak andere mensen tegen.
0: Ja.
2: En we hebben morgen dus ook een auto waar Max Verstappen nog in gereden heeft.
0: Oh.
2: Die heeft een race meegereden op Zandvoort.
0: Met een DAF?
2: Met een DAF. Ja.
0: Niet achteruit, hè, Simon?
2: Ja. Dus wel.
0: Fantastisch.
2: Er zijn filmopnames van.
0: Oké. Okay.
2: En die auto's die zijn dus in de tijd echt in het geniep helemaal geprepareerd daarvoor.
0: Fantastisch.
2: En die auto waar dus Max in gereest heeft,
0: ja.
2: Die is morgen ook bij ons op de rode loper om 1 uur.
0: Oh, wat goed zeg. Ja, ik moet gelijk ik denk aan het commentaar van André van Duin. Mugras.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben er vroeger allemaal hartelijk om moeten lachen, net als ik.
0: Ja.
2: En nou denk je, god, dat is zonde.
0: Ja, absoluut. Maar ja, weet je, zo gaat dat, hè, inderdaad. Je denkt nu, ach, het is een auto en later is het een klassieker of een oldtimer.
2: Ja.
0: Radar Love zie ik staan, wat uit het ongetwijfeld heel erg oude Philips radiootje klinkt, zometeen. I'm Too Sexy van Right Said Fred. Ja, een auto kan natuurlijk ook sexy zijn.
2: Ja.
0: Ja. En Paradise by the Dashboard Light mocht natuurlijk ook niet missen van
2: Meat Loaf. Nee. Het zijn wel allemaal plaatjes natuurlijk die gerelateerd zijn aan automobielen. Ja.
0: Ja, want nu gaan we Janis Joplin voor je draaien met Mercedes-Benz.
2: Ja.
0: Ik zeg stichting, even kijken, oldtimershow.nl volgens mij staat er. Of, nou ja, gewoon,
2: nee.
0: Zeg het zelf maar.
2: Nee, www.oldtimershw.nl. En HW, dat is van Hoekse Waard.
0: Zo mogelijk is het.
2: Ja.
0: Ik wens je een heel mooie dag morgen, Simon.
2: Ja, dankjewel. En nou ja, mocht je tijd hebben.
0: Ja, ik ben er wel gek op eigenlijk. Dus ja, misschien komt nog even koffie
2: gratis.
0: Ja, ja, nou, daar ga ik al helemaal hard op. Dankjewel Simon voor het aanvragen.
2: Graag gedaan.
0: Ja, hoi.
2: Tot hoi. Dag
3: hoor. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
1: Dit zijn de 1, 2, 3, 4, 5 na 9.

na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love.

0: Earring en Radar Love, aangevraagd door Stichting Oldtimers Hoekse Waard. En als je nou wil kijken, morgen, de toegang is gratis in Oud-Beijerland. Een fantastische Oldtimers Show. Ja, dat is wel leuk, hè? Oldtimers Show, oldtimershw.nl. Dat is een site waar je meer informatie kunt krijgen. Oldtimershw.nl. Als je nou ook een 5 na 9 wil aanvragen, voel je vrij. Stuur een mail naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive al voor €179.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar. Al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Veel zon, tropisch warm, temperaturen tussen de 31 en 33 graden. En dat kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt wel de kans op stevig onweer toe, met kans op hagel en zware windstoten. Vanavond en vannacht eerst nog kans op een onweersbui. En dan vannacht daalt die temperatuur naar 18 tot 19 graden. Dus opnieuw een plaknacht. Morgen veel zon, blijft het overal droog. Met 24 tot 26 graden is het dan tijdelijk wat minder warm. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De Rotterdamse politie heeft de afgelopen week 4 woningen doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben of verspreiden van kinderporno. De invallen waren bij huizen in Dordrecht, Hoogvliet, Capelle en Rotterdam-Noord. Als er nieuwe beelden worden gevonden, kunnen de mannen er ook voor worden vervolgd, zegt de politie. Tegen 2 mannen uit Rotterdam en Goeree-Overlakke zijn zogeheten stopgesprekken gevoerd. Door het downloaden van dit soort materiaal houden ze de vraag in stand en blijft dit soort kinderporno gemaakt worden, zo zegt de politie. Het meisje van 13 dat gisteren is opgepakt nadat haar ouders dood waren aangetroffen in een huis in Groningen, zou ook beelden van het misdrijf hebben verspreid. Dat meldt de Telegraaf. Medescholieren van het meisje zeggen dat ze beelden heeft verspreid van haar overleden ouders met bloed. Ze zou hen hebben aangevallen tijdens hun slaap. De wijk Meerstad, net buiten Groningen, staat behoorlijk op zijn kop door het nieuws. Niets leek te wijzen op een drama binnen het gezin, schrijft de krant. Het huis stond te koop en het gezin zou binnenkort verhuizen naar een andere woning in de buurt. Volgens de buurtbewoners moeten mensen wel vooral terughoudend zijn. Deze mensen waren meer dan goed voor hun kind, schrijft de Telegraaf. Hun dochter heeft al meer dingen gedaan die niet door de beugel kunnen, zegt een buurtbewoner. En wat bezielde de 2 jonge mannen die aan de Blekerstraat in het centrum van Rotterdam een ongeveer 100 meter hoge hijskraan zijn ingeklommen? En daar bleven die bij. Ze liepen ook nog eens een keer door de hijsarm bij het gebouw in aanbouw. Nou, mensen in de omgeving zagen de 2 daar rondlopen, belden de politie. Nou, die stond de 2 dan ook op te wachten tot ze beneden waren. Nou, die hadden geen zin om daadwerkelijk meteen meegenomen te worden. En, want ze hadden nogal wat gedaan. Ze hadden bijvoorbeeld een deur geforceerd om überhaupt op het terrein te komen en ook in de kraan. Nou, ooggetuigen schrijven dus dat ze hadden geprobeerd zich te verstoppen. Uiteindelijk gaven ze zich over toen agenten een stroomstootwapen trokken. De 2, een man van 20 uit Delft en een van 18 uit Den Haag, zijn niet aangehouden. Hebben wel meerdere boetes meegekregen voor baldadigheid, het verstoren van de openbare orde en het rondlopen op het terrein waar ze niks te zoeken hebben. Maar de jongens kregen ook een fikse reprimande.
0: Foei!
9: Ja, maar het blijft dus wel de vraag waarom. Nou ja, we hebben het aan de politie gevraagd. Hè. Zijn dat dan vloggers of zoiets dergelijks die daar boven filmbeelden gaan zitten maken? Nou, dat kon de politie dan niet zeggen. Ja, waarom in vredesnaam?
0: Nou ja, ik kan me wel herinneren dat in mijn piratentijd, en dan hebben we het over de jaren 80, dat ik dan op was te vinden op vreemde plekken zoals de stadhuistoren, illegaal, of een kerktoren, of een liftgebouw.
9: Waarom?
0: Om daar een antenne te plaatsen voor mijn illegale piratenzender.
9: Aan de andere kant bij een hijskraan, bij een woontoren in aanbouw. Is dat nou de meest praktische plek daarvoor?
0: Ja, weet ik niet, maar ze hangen ook wel eens illegale zenders op in hoogspanningsmasten en zo. Dus,
9: maar die staan stil.
0: Ja, nee, dat is wel waar. Goed, nou ja, ik breng mij ook gelijk even op de vraag. Welke stunt heb jij wel eens uitgehaald waar je een standje voor kreeg? Hè? Nou, Dave, kom maar.
9: Oké, ja, ik heb het verhaal volgens mij wel eens vaker verteld. Toen ik vroeger wat nog wel eens naar, als supporter naar wedstrijden van FC Dordrecht ging, hebben we ooit een keertje naar een bekerwedstrijd in Os. En we hadden besloten, we gaan er met z'n vijven heen en met één auto. Eén iemand die had toen een eigen auto. En we nemen een zwaailicht mee. Zo'n blauw ding dat je boven op je auto kan zetten.
0: Dat is hartstikke illegaal.
9: Ja, natuurlijk. En toen hadden we het fantastische idee van, nou weet je wat, als de bus met supporters, waar de rest in zit, als die dan vertrekt, gaan wij er achteraan als een soort escorte rijden. Maar
0: met
9: wat gebeurde er? Ja, met zwaailicht. Ja. Maar wat gebeurde er? Het ging zo ongelooflijk hard regenen, dat we echt bijna geen hand voor ogen zaten. Weet je wel? Standje links. Zoiets, ja. Dus wij achter die bus aan en eigenlijk, we konden die bus niet eens meer zien, zo hard regende het. En die bus die ging naar links en wij zaten 3 meter achter en ging naar rechts, want we hadden die bus niet eens meer gezien. Nou, we waren nog geen 5 meter ver. Met dat ding op het dak staat er een politieagent voor onze neus.
0: Hoe hoog was die boete?
9: Nou, we werden gered door dat slechte weer. Raampje open, dat water dat gutste naar binnen op de passagiersplek waar ik op dat moment zat. En die agent die had de legendarische woorden: deze keer laten we bij een waarschuwing, volgende keer krijg je een procesverbaal. Het enige probleem is, op dat moment liepen er net 2 andere Dordtse supporters langs die auto richting het station om met de trein naar huis te gaan. Ja. We zijn jarenlang, hebben wij dus steeds te horen gekregen: deze keer laten wij een waarschuwing, volgende keer krijg je een procesverbaal.
0: Nou, dankjewel Dave, oude nepagent van me.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: De Boer op.
0: Met nu Robbie Williams.

Mama Wa. Het is eigenlijk toch wel gewoon een soort nationaal volkslied voor Curaçao geworden. In ieder geval voor het nationale voetbalteam. The Blue Wave. En check die videoclip, want daar word je echt heel erg gelukkig van. Het gaat over een jong Curaçaos voetbaltalent dat met een versleten bal droomt van het spelen op het wereldtoernooi. Toneel. Nou, dat is toch prachtig. Trouwens, Curaçao moet het opnemen tegen Ecuador. Ik geloof op komende zondag. Oh, dat is wel echt midden in de nacht. Tenminste, voor Nederland dan. Maar dit is wel een heerlijke plaat waar je blij van wordt. Mama Wa bij Radio Rijnmond in De Boer op. Wel echt een lekker zomers plaatje. Maar soms kunnen we een beetje overdrijven natuurlijk met die temperaturen. Hè. Hoe wapen jij je tegen de hitte? Is mijn vraag voor vandaag. En hoe bescherm jij je huisdier eigenlijk? En we kennen veel evenementen in onze regio. Voor sommigen moet je de portemonnee trekken. Maar alles wordt duurder. Bijvoorbeeld ook het theater. Ga je daarom minder naar een festival, een theater, een pretpark of ander evenement? Of laat je je niet tegenhouden? Ja, en de zon laat zich flink zien en dan hoor je altijd rond deze tijd: kijk uit voor je huid. En toch bestaat nog steeds de zonnebank. Nou wil België eigenlijk een totaalverbod op de zonnebank. Zou Nederland moeten volgen. En welke stunt heb jij wel eens uitgehaald waar je toch een flink standje voor hebt gekregen? Eerlijk zeggen, je mag het anoniem doen. Open de app rechtsboven, klik op Apples. En dat kan ook voor je luisterpleisterplaats. Misschien zit je wel lekker te genieten van nu nog enigszins aangename temperaturen. Maak er een mooie foto van. Vind ik leuk. Terwijl je zit te luisteren naar Celine Dion. En stuur hem maar op hè, via de app rechtsboven, klik op Apples. Celine Dion dus. And that's the way it is.

Het lijkt me het enige valide advies voor vandaag. Relax, take it easy met deze temperaturen. Mika hoorde je bij Radio Rijnmond. Ik kreeg net nog een mooie foto van Simon die ik sprak eerder voor de 8:55. Hij sprak over de oldtimerdag morgen in Oud-Beijerland. Dus echt prachtig, mooie autootjes. En hij vertelde zelf in de Hoekse Waard. Simon vertelde zelf over zijn DAFje. En hij heeft nu een foto gestuurd. En hij schrijft erbij nogmaals bedankt. Hij vertelde zelf

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
14: Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Eens even kijken hoor, hoe warm is het wel niet in Hoek van Holland? 24 graden, het is 10 uur, je bent bij De Boer op. En dit uur gaan we natuurlijk die nieuwsquiz spelen. En dan valt weer die leuke tas mee te verdienen met die geinige opdruk. En er zit ook nog een Rijnmond zonnebril in. En je maakt ook nog eens een keer kans op de maandprijs. Die gaat er over een kleine 2 weken uit. En dat is een avondje voor 2 bij het grootste jazzfestival van Nederland in Rotterdam. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De politie in Rotterdam heeft de afgelopen week 4 woningen doorzocht in een zaak rondom kinderporno. De invallen waren in huizen in Dordrecht, Hoogvliet, Capelle en Rotterdam-Noord. Als er nieuwe beelden worden gevonden, kunnen de mannen worden vervolgd, zegt de politie. Met 2 andere mannen uit Rotterdam en Goeree-Overflakkee zijn zogeheten stopgesprekken gevoerd. Door het downloaden van dit soort materiaal houden ze de vraag in stand en blijft dit soort kinderporno gemaakt worden, zegt de politie. De politie heeft ook 2 jonge mannen op de bon geslingerd die gisteravond in een meer dan 100 meter hoge hijskraan waren geklommen in het centrum van Rotterdam. De kraan stond aan de Blekerstraat. Mensen belden de politie omdat ze de 2 ook over de hijsarm zagen lopen. Uiteindelijk kwamen de 2 naar beneden. Een man van 20 uit Delft en een 18-jarige man uit Den Haag. Ze kregen meerdere bekeuringen. Waarom ze naar boven waren geklommen, dat is niet duidelijk, zegt de politie. In Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen afgelopen nacht en vanochtend. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds de VS en Iran toezegden een eind te maken aan het Israëlisch geweld daar. Het gaat om meerdere bombardementen en luchtaanvallen op steden in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger zei dat de aanvallen waren uitgevoerd op Hezbollah-strijders.

0: Volgens het leger waren de aanvallen een reactie op herhaaldelijke schendingen van het staakt het vuren door Hezbollah. Zo zou de groep de afgelopen nacht raketten hebben afgevuurd op Israëlische troepen. De organisatie van het Varend Corso heeft allerlei maatregelen genomen tegen de hoge temperaturen van vandaag. De boten, die versierd zijn met bloemen, gaan vandaag het water op. En vandaag eindigt de route in Maassluis. Volgens de organisatie is er extra drinkwater geregeld en hebben alle deelnemers een mail gekregen met tips waar ze op kunnen letten in verband met de warmte. Vaak maken de mensen op de boten deel uit van een act en dan houden ze niet zo rekening met de warmte. Maar waar mogelijk is, is het toch handig om de kleding aan te passen. Deelnemers krijgen ook het advies om een emmer met water en een doek aan boord te hebben. Ook de bezoekers van het Varend Corso krijgen het advies om genoeg drinkwater mee te nemen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bijzonder warm vandaag. Zonnig, tropische temperaturen, 31 tot 33 graden. En de warmte kan ook nog eens een keer drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer wel toe, met zelfs kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Temperaturen gaan naar beneden naar 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Ja, een bizar verhaal natuurlijk van die gasten die zo'n hijskraan hebben beklommen. Maar ja, welke stunt heb jij ooit uitgehaald waar je voor op een matje moest komen? Nou, kom maar op met je verhaal. Open de app rechtsboven, klik op app ons.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
4: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
5: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
6: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
5: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family!
7: Aanbevolen door vrolijke families.
9: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
17: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
18: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
22: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
22: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook. Uit de meterkast.
21: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
22: Zo, koffie?
21: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: is Radio Rijnmond.
1: De Boer op. Ruud de Boer.
0: De radio met een grote R.

0: Blaya Hitty en The Summer is Magic bij Radio Rijnmond. Deze knijterwarme dag. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, dan horen dit soort plaatjes er natuurlijk wel bij, hè. Maar goed, hoe wapen jij je tegen de hitte, wil ik eigenlijk wel van je weten. En niet geheel onbelangrijk, hoe bescherm jij je huisdier? Want honden, katten, die transpireren via hun bek, hè. Ja, die hebben geen klotsende oksels zoals ik. Nee, dat is dus. Ja, hoe doe je dat voor je huisdier? Heb je dingen aangepast? Waar ligt het beest? Of waar zit het beest? Nou, laat het me even weten. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. Joris Jan die wilde wel net iets vertellen over een stunt die hij ooit had uitgehaald, waar hij toch een stevige reprimande voor had gekregen. Ik heb wel eens aan joyriding gedaan, zei hij. Gelukkig waren de mensen erbij. Dachten, niemand ziet het. Na een paar minuten stonden twee oma-agenten naast ons. En die vroegen eigenlijk aan ons, hoe is het nou eigenlijk om auto te rijden? Maar ik had geen rijbewijs. Ja, oei, oei, oei, oei, oei. Nou ja, goed. Een blauw zwaailicht op je dak zetten is ook weer zo wat. Maar welke stunt heb jij wel eens uitgehaald waar je toch een klein beetje problemen mee kreeg? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Ja, de zon laat zich flink zien, hè. Dan hoor je altijd rond deze tijd, kijk uit voor je huid. En zelfs als het niet zo warm is, is het nog steeds gevaarlijk. Maar nog steeds bestaat de zonnebank. En België wil daar eigenlijk nu een totaalverbod op. Zou Nederland moeten volgen? Praat mee, discussieer mee bij het koffiezetapparaat. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En dat kan ook voor
1: groepensneller.
0: Met die leuke linnen tas. Met die kekke zonnebril van Rijnmond erin. En als je die tas en die zonnebril wint, heb je sowieso twee collectors items te pakken. Maar je maakt ook de kans op de maandprijs. En die komt steeds dichterbij. Dat is een avondje voor twee op het meest beroemde jazz- en muziekfestival van Nederland. En daarbuiten. Dat is in juli. Dat is een mooie prijs. Ja, ja. Bent u er klaar voor? Hier komt hij dan, hè.
2: De Turkse topclub Fenerbahçe heeft excuses aangeboden. De club presenteerde namelijk als nieuwe assistent-trainer. Maar bij zijn huidige werkgever wisten ze nog van niks.
0: Een dubbele espresso ook nog een keer. Het opmerkelijke is dat Fenerbahçe excuses heeft aangeboden aan een regioclub. Maar aan welke? Aan welke regioclub heeft Fenerbahçe excuses aangeboden? A. Feyenoord. B. FC Dordrecht. Of C. Excelsior. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Heel veel succes, ook heel veel sterkte met de hitte. Want het is echt een plakseizoen, ofwel stick season. Noah Kean nu, bij Radio Rijnmond.

0: John Mayer, die nu ook te horen is op een fantastische remake van Guitar Man. Echt heel erg mooi, maar dit is ook niet te versmaden. Heartbreak Warfare hoorde je bij Radio Rijnmond. Ad, die stond net bij mij in de koffiecorner en die zegt, ja Ruud, over die zonnebank. Mensen worden zo gepusht op hun uiterlijk dat het ziekelijk is. Maar om nou die zonnebank te verbieden, dat is nou weer zo'n geval van volwassenen als kleuters behandelen. Zegt Ad net tegen mij in de koffiecorner. Ja, België die overweegt de zonnebank in zijn geheel te verbieden. Omdat het toch echt heel slecht zou zijn. Zou Nederland moeten volgen? Nou, open de app. Rechtsboven klik op App Ons. Praat mee. En vergeet ook niet je luisterpleisterplaats door te geven. Hè. Maak een fotootje van de plek waar je nu aan het werk bent of aan het chillen bent. Ik ben gewoon oprecht heel benieuwd waar dan Boney M bijvoorbeeld klinkt met Ma Baker.
1: This is the story of Ma Baker.

0: Geen veldje. Het gaat straks wel heftig om weer, hoor. En dit is wel een lekkere plaat, toch? Cheerio, hoorde je? Justin de Wild bij Radio Rijnmond in De Boer op. Eens even kijken, hoor. Ik kreeg trouwens net nog Rob bij mij in de koffiecorner. Die zei, Ruud, ja, even over dat mogelijke zonnebankverbod waar België over nadenkt. Waarom zou je zonnebank verbieden als sigaretten vrij verkrijgbaar zijn? Nou, vond ik wel een goeie van Rob, die net bij mij in de koffiecorner stond. Hij vond het zelf ook wel. Hij keek een beetje trots toen hij lekker een nipje nam van zijn koffie. Het is warm, jongens. 31, 33 graden kan het wel worden. Drukkend warm is het. In de loop van de middag neemt de kans wel toe op stevig onweer. Dus dat is dat veldje aan de lucht. Met de kans op hagel of zware windstoten. Dat zijn geen veldjes meer. Vanavond en vannacht ook nog kans op een onweersbui. Temperatuur zakt naar 18 tot 19 graden. Dus we gaan opnieuw een plaknacht in. Morgen veel zon, dan blijft het overal droog. En dan kunnen we een beetje ademhappen, want het is iets koeler met 24 tot 26 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Vlaardingen zijn vanmorgen een RT-bus en een auto op elkaar gebotst. Dat was op de kruising van de Amsterdamlaan en de Utrechtlaan. Er raakte niemand gewond. De bus maakte een bocht naar rechts en zou de auto over het hoofd hebben gezien, zeggen mensen ter plaatse. De schade aan de auto is fors. Het aantal zelfdodingen in ons land is gedaald tot het laagste aantal in 15 jaar. Zo'n 1800 mensen maakten zelf een einde aan hun leven. Het zijn er ongeveer 100 minder dan vorig jaar, zegt het CBS. Opvallend is wel dat het aandeel jonge vrouwen dat een eind maakt aan hun leven. Ook is een stijging zichtbaar van pogingen onder tieners. Een verklaring is niet makkelijk te geven, zeggen onderzoekers. In Boston hebben ze een probleem door het WK voetbal. De Schotten hebben daar namelijk in een paar dagen tijd ongeveer al het bier van de stad opgedronken. Een brouwer moest zelfs een spoedlevering regelen om de voorraden aan te vullen. En naar schatting waren er tussen de 20.000 en 30.000 Schotten van de Tartan Army, zoals dat heet, in de Amerikaanse stad. In de officiële Samuel Adams Boston Taproom werd in 4 dagen tijd 4 keer zoveel bier verkocht dan normaal tijdens het drukste vakantieweekend.
2: I've been in this business for over 30 years and I've never seen anything like this. I was like, do they ever sleep? Do they ever get tired? And here they were, back at it the next day, 11 a.m.
1: Ja, volgende ochtend 11 uur waren ze er gewoon weer om verder te gaan waar ze de avond ervoor gebleven zijn. En de Schotten zelf, die zijn zich van geen kwaad bewust.
3: Nee, natuurlijk niet.
1: Sterker nog, die zijn van plan het vol te houden. En die geven aan, wij zijn hier om de economie enigszins te ondersteunen.
0: Ja, nou, ja, echt goed. Maar dit is toch wel een onderschatting van Schotten, inderdaad.
1: Ja,
0: dat is een beetje naïef van Amerika.
1: We're coming here and we're going to drink your beer.
0: Ja, maar het is drink your beer.
4: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu Frank Codimondo Trio.

0: De Rolling Stones en In The Stars. Ik zag die videoclip van In The Stars. Ik dacht, oh, die zien er nog goed uit, die gasten. Nou ja, er zat een reden achter, want ze hebben zichzelf met AI verjongd. Dus Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood, die zie je daar als jonge pikkies in die videoclip. Maar daar hebben ze dus kunstmatige intelligentie op losgelaten om het een beetje jonger te laten lijken. Maar ik vind het echt fantastisch dat die gasten zo op deze leeftijd nog eens eventjes een album eruit poepen. Komt die niet volgende week? Volgende maand, denk ik, komt die uit. Nou ja, goed. In The Stars hoorde je bij Radio Rijnmond. Er komen allerlei antwoorden binnen, maar zit die van jou er ook al bij in de nieuwsquiz? Groepensneller. Want ik heb die leuke tas nog steeds, hè? Die leuke linnen tas van Rijnmond met die eigenwijze opdruk. Dat is een collector's item. Er zit ook nog een kekke zonnebril in van Rijnmond. En als je die tas in de wacht sleept, dan maak je ook nog kans op de maandprijs. En dat is dat geweldige avondje op het grootste jazzfestival van Nederland komende juli. Dus dat is ook al een serieuze maandprijs. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws. En de nieuwskop is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat.
1: De Turkse topclub Fenerbahçe heeft excuses aangeboden. De club presenteerde namelijk als nieuwe assistent-trainer. Maar bij zijn huidige werkgever wisten ze nog van niks.
0: Oei, dat is wel heel gênant. En het gaat ook nog eens een keer om een regioclub. Aan welke regioclub heeft Fenerbahçe excuses aangeboden? A. Feyenoord. B. FC Dordrecht. Of C. Excelsior. Wat zou het zijn? Stuur je antwoord maar door. Via die Rijnmond-app. Open de app rechtsboven, klik op ons. Ik hoop je over een uurtje te spreken als winnaar.

De Pet Shop Boys en Suburbia bij Radio Rijnmond. Bij de boer op. Ans stond net bij mij in de koffiecorner. Die nam even een verfrissend watertje. En Ans die vertelde mij nou over hitte en huisdieren. Mijn hondjes gaan vanzelf op een koele plaats liggen. En ze gaan ook regelmatig op de koelmat liggen. Oh ja, er bestaat natuurlijk ook een speciale koelmat om die beesten een beetje... Ja. Nou ja, goed, en Ans die vond het maar een beetje belachelijk over die zonnebank. Hè. België wil dus eigenlijk de zonnebank verbieden. En Ans zei, de zonnebank, gaan we nou nog meer verbieden? Nou ja, goed, ja, oké, er zit misschien wat in. Nou, hoe denk jij erover? Open de app rechtsboven, klik op App Ons. En soms denk je van, hey, wacht eens even, die heb ik eerder gehoord. Weet je, TikTok, TikTok, TikTok. Dat hebben ze gewoon gejat.

0: Eddie Rabbit en Driving My Life Away bij Radio Rijnmond. Ga jij er op de valreep vandoor met die leuke linnen tas van Rijnmond, met die geinige tekst erop en met die gekke zonnebril aan boord? Ja, dat zou leuk zijn. Moet je wel eventjes eruit zien te komen welke woorden zijn weggevallen.
1: De Turkse topclub Fenerbahçe heeft excuses aangeboden. De club presenteerde namelijk als nieuwe assistent-trainer, maar bij zijn huidige werkgever wisten ze nog van niks.
0: Een soort dubbele espresso wat er dwars doorheen zit. Maar aan welke regioclub, want dat maakt het opmerkelijk, aan welke regioclub heeft Fenerbahçe excuses aangeboden? A. Feyenoord, B. FC Dordrecht of C. Excelsior? Open de app, rechtsboven, klik op Apple's op de valreep, meedoen, kans maken op die leuke tas, die kekke zonnebril en misschien nog wel meer. Tot het nieuws, doe maar. En...

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers.
3: En een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: In Bergsehoek is het 28 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. 11 uur is het bijna, de koffiecorner is nog steeds geopend. Wat doe jij om je huisdier een beetje koelte toe te wuiven, te doen? Ja, hoe zorg je ervoor dat je viervoeter of tweevleugelige vriendje gewoon het een beetje koel houdt met deze hitte? En over hitte gesproken, die zon die laat ze natuurlijk flink zien. En dan hoor je altijd rond deze tijd, kijk uit voor je huid. Maar dat moet je eigenlijk het hele jaar doen. Maar toch bestaat nog steeds de zonnebank. Nou wil België daar eigenlijk een totaalverbod op. Zou Nederland moeten volgen. Ja, en die stunt van die jongens op een hijskraan, dat is toch gewoon bizar, hè? Maar goed, mijn vraag aan jou is, ook het komend uur, welke stunt heb jij wel eens uitgehaald? En heb je dat toen op je falie gekregen? Open de app, rechtsboven klik op Apple. Laatste nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ook de twee laatste verdachten van de moord op Onno Kuut weigeren vragen te beantwoorden in het hoge beroep tegen hen. De vier verdachten in de zaak zijn samen bekend als de Tattoo Killers. Het lichaam van Kuut werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Gisteren was de eerste dag in het hoger beroep. Toen waren alleen de broers Corp en Brian P. uit Schiedam in de zaal aanwezig. Nu zijn ze er alle vier. De vier werden eerder vrijgesproken na een levenslange gevangeniseis. Vanmiddag volgt de strafeis in hoger beroep. In Vlaardingen zijn vanmorgen een RET-bus en een auto op elkaar gebotst. Dat was op de kruising van de Amsterdamlaan en de Utrechtlaan. Er raakte iemand gewond. De bus maakte een bocht naar rechts en zou de auto over het hoofd hebben gezien, zeggen mensen ter plaatse. De schade aan de auto is fors. Een circus dat in Schiedam vorige week gesloten moest blijven, mag dit weekend wel open. De circustent voldoet aan alle eisen van de gemeente. Vorige week werden meerdere voorstellingen geschrapt vanwege de veiligheidsrisico's. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat een ander circus naar Schiedam zou komen. Volgens de gemeente was de vergunning nog niet rond toen het optreden werd overgedragen aan het andere circus. Deze week is er een nieuw gesprek geweest. Er is vastgesteld dat beide partijen fout hebben gemaakt. Na nieuwe controles blijkt alles in orde te zijn. Daardoor kunnen de voorstellingen dit weekend gewoon doorgaan. De politie doet onderzoek naar de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk. Hij is mogelijk overleden omdat de noodvoorziening van zijn beademingsapparatuur niet werkte bij een stroomstoring. Die stroomstoring was zaterdag. Bij graafwerkzaamheden werd de kabel geraakt en daarbij viel de stroom uit. De stroomstoring had gevolgen dus voor de beademingsapparatuur. De noodvoorziening had moeten aanspringen, maar dat gebeurde niet. De buren reanimeerden de man, waarna de hulpdienst het overnamen. De man werd met een hartslag naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed afgelopen zondag. De politie onderzoekt nu of er iets te verwijten valt. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een bijzonder zonnige dag met hoge temperaturen tot 33 graden. Het kan drukkend warm aanvoelen. Maar in de middag is er kans op onweer, zelfs met hagel of zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog, maar het wordt niet zo warm als vandaag. Dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Dankjewel Dave. ANWB meldt geen files. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En zometeen de laatste kans om mee te doen met die nieuwsquiz. En je kunt nu, mocht je het nog niet gedaan hebben, alvast je antwoord doorsturen. En anders geef ik zo nog wel eventjes een hintje. ABC zometeen als eerste van acte 3.

0: Brief van de Boer op.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op vrijdag 26 juni speelt Oranje tegen Tunesië. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag. WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
3: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: De Boer op. Ruud

0: Een ode aan Smokey Robinson, opgetekend door ABC When Smokey Sings. Bij Radio Rijnmond, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, die temperaturen beginnen nu wel echt een beetje dat je denkt, hè, ja. Nou ja, wat doe jij om het hoofd een beetje koel te houden, vraag ik de hele ochtend al aan je. Maar hoe doe je dat voor je huisdier eigenlijk? Ja, we kennen veel evenementen in onze regio. Voor sommigen moet je de portemonnee trekken. Maar alles wordt duurder, ook bijvoorbeeld een theater of een festival. Ga je daarom minder vaak naar een festival, theater, pretpark of ander evenement, of laat je je niet tegenhouden? Ja, en de zon laat zich flink zien en dan hoor je altijd rond deze tijd, kijk uit voor je huid, toch bestaat nog steeds de zonnebank. België wilde er eigenlijk een totaalverbod op. Zou Nederland moeten volgen? En welk kattenkwaad heb jij wel eens uitgehaald dat je duur kwam te staan? Ja, even naar aanleiding van die twee gasten die in die hijskraan zijn geklommen. Dat was geen kleintje. En je kunt op de valreep meedoen met de nieuwsquiz. Groepensneller. Er is weer een aantal woorden weggevallen. Maar de grote vraag is natuurlijk welke. Je maakt kans op die geinige linnen tas van Rijnmond met die geinige opdruk. En natuurlijk die Rijnmond zonnebril. Hier komt dat fragment op de valreep, hè?
1: De Turkse topclub Fenerbahçe heeft excuses aangeboden. De club presenteerde namelijk als nieuwe assistent trainer, maar bij zijn huidige werkgever wisten ze nog van niks.
0: Oh, dat is gênant. Maar goed, het heeft een regiohaakje. Aan welke regioclub heeft Fenerbahçe excuses aangeboden? A. Feyenoord, B. FC Dordrecht of C. Excelsior? Maak kans op die leuke linnen tas van Rijnmond en meer. Open de app, rechtsboven klikken. Op Apple Succes.

Emilia en Big Big World bij Radio Rijnmond. Nel die zei net tegen mij over ongehoorzaamheid of kattenkwaad. Toen ik in de huishoudzaak werkte, ging de baas naar de jaarbeurs. En de verkoopsters vonden het wel geinig dat ik eventjes ging zitten in de goederenlift. Of in ieder geval in die goederenliftkoker. En dan naar beneden belde dat er wat in de lift zat. Nou, lift naar beneden, luik ging open. Door de baas. Hij was al terug. Hij was goed kwaad. Het touw had wel kunnen breken. Dus daar zat ik, opgevouwen zijn reprimande aan te horen. Ja, nou, jouw stunt. Welke heb jij uitgehaald? Laat hem even weten. Open de app, rechtsboven klikken op App ons.

0: 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
1: Ga je mee de boer op?
2: Girl, I'm butter.

0: To Be Loved, Am I Ready? Ik denk het wel hoor. Groepensneller. Degene die nu nog zit te wachten op het in ontvangst nemen van mogelijk een prijs, die is misschien ook wel ready voor de nieuwsquiz. Ja, de hele ochtend was dit de opgave.
1: De Turkse topclub Fenerbahçe heeft excuses aangeboden. De club presenteerde namelijk als nieuwe assistent-trainer, maar bij zijn huidige werkgever wisten ze nog van niks.
0: Heel gênant. Maar om welke club ging het? Het ging om een regioclub, of het gaat om een regioclub. Aan welke regioclub heeft Fenerbahçe excuses aangeboden? A. Feyenoord, B. FC Dordrecht of C. Excelsior? Maurice, goedemorgen, wat denk jij?
2: Goedemorgen, dat is FC Dordrecht.
0: FC Dordrecht, even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: De Turkse topclub Fenerbahçe heeft excuses aangeboden aan FC Dordrecht, meldt de Telegraaf. Ja.
0: Gênant, hè?
2: Ja. We hadden wel wat anders verwacht.
0: Ja, de club presenteerde. De club presenteerde Dirk Kuyt als nieuwe assistent trainer, maar ze wisten in Dordrecht nog helemaal van niks. Nou ja, goed. Ja. Volgens mij zijn ze nog wel bezig ermee. Het levert jou in ieder geval een geinige tas op. Dus gefeliciteerd. Nee, daarom. En zit ook nog een Rijnmond zonnebrilletje bij. Die heb je ook hartstikke hard nodig met dit. Wat doe jij om het hoofd een beetje koel te houden vandaag?
2: Ja, rustig blijven en schouder blijven, mogen we dadelijk wel weg. Maar gewoon even in de schaduw en niet precies. Druk maken.
0: Ja, nou, niet druk maken. Volgens mij is dat het beste wat je kunt doen. Gewoon, je kunt er toch niks tegen inbrengen.
2: Nee, daarom.
0: Oké, Maurice, doe rustig aan en dank je wel, hè.
2: Ja, fijne uitzending.
0: Joe, dank je. Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Mocht je nou denken, hè, verdomme, maar die wist ik ook. Volgende week gaan we gewoon weer door natuurlijk, hè, met de nieuwsquiz. En zometeen bij Erik natuurlijk ook de nodige prijzen. Sophie B. Hawkins nu.

0: Sophie B. Hawkins en damn, pardon, I wish I was your lover bij Radio Rijnmond. 11:30 is het, goedemorgen. Er is wat aan verkeersinformatie. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen knooppunt Ketelplein naar de A20 richting Gouda en knooppunt Benelux, 5 minuten vertraging, dan staat er een auto met pech. En op de N57, en ik vermoed dat dat gewoon vakantieverkeer is, Rotterdam richting Middelburg tussen de Haringvlietdam en Goede Reden, daar 1 minuut of 5 vertraging. Nou, als je onderweg bent, rij voorzichtig. Zeker je niet laten bevangen door de hitte, want het is een hete dag vandaag, hoor. Temperaturen tussen de 31 en 33 graden, en dat is dus drukkend warm. Vanavond en vannacht is er nog kans op een onweersbui trouwens. Straks ook, hoor, want in de loop van de middag neemt de kans op stevig onweer toe, met kans op hagel en zware windstoten. En vanavond en vannacht dus ook nog kans op een onweersbui. Temperatuur 18, 19 graden minimaal, dus opnieuw een plaknacht. Morgen veel zon, blijft overal droog. Met 24 tot 26 graden is het dan iets minder warm. Kunnen we even naar adem happen. Maar de komende dagen dan gaan de temperaturen weer omhoog. Met tropische temperaturen zelfs. Op maandag en dinsdag komen we ruim boven de 30 graden uit. De kans op onweer is dan wel klein. De hoofdpunt van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie onderzoekt de dood van een man bij een stroomstoring afgelopen zaterdag in Rotterdam-Vreewijk. De man zat aan de beademing en het noodsysteem had moeten aanspringen, maar dat gebeurde niet. Bewoners en hulpdienst hebben de man gereanimeerd, maar overleed alsnog in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nu of iemand iets te verwijten valt. De stroomstoring was ontstaan bij werkzaamheden in de buurt waarbij een kabel werd geraakt. In Libanon zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen door Israëlische aanvallen afgelopen nacht en vanochtend. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds de VS Iran toezegde een einde te maken aan het Israëlisch geweld daar. Het Israëlische leger zei dat de aanvallen waren gericht op Hezbollah-strijders. Trump en vicepresident Vance hebben beide kritiek geuit op Israël. Iran heeft nog niet op de aanvallen van afgelopen nacht gereageerd. En een opmerkelijke achtervolging in Den Haag. Daar is, na een doldwaze rit door de stad waarbij ook een politiewagen werd geramd, de bestuurder van een bedrijfsauto opgepakt. Het bleek te gaan om een jongen van 14. Agenten zagen de jongen rijden rond 4:30 in de ochtend. Wagen stond stil op de weg. Gek tijdstip, 4:30, maakte geen aanstalt om te gaan rijden. Dus de politiewagen doet even... Purt. Maar die bestuurder ging er vervolgens met piepende banden vandoor.
0: Wat deed de politie?
1: Klaksoneren.
0: Nee, ik hoor niet
1: purt. Zo. Heel fijn in de straat om 4:30 's ochtends overigens, kan ik me ook zo voorstellen. Ja. Nou, goed. Maar de bestuurder ging er vervolgens bij piepende banden vandoor en de politie dus in de achtervolging. Nou, een stopteken werd genegeerd door een busje dat slingerend over de weg ging. Nou, volgens de politie was het een dollemansrit door rood tegen tal van geparkeerde auto's. Een andere politiewagen wilde de vlucht in de auto blokkeren. Ging net op tijd opzij toen duidelijk was dat de bedrijfswagen niet van plan was te stoppen. Maar bij het Zuiderpark reed de wagen alsnog tegen een politieauto aan en daar werd hij klem gereden. En toen kroop dus een jongen van 14 achter het stuur vandaan. Om 4:30 's ochtends. De jongen is verhoord, zijn ouders zijn wakker gebeld en er raakt uiteindelijk niemand gewond.
0: Okay,
1: maar dat zal een heel bijzonder gesprek zijn geweest met die ouders.
0: Ja, goed, we hebben het de hele ochtend natuurlijk ook over dingen die niet mogen en waar je dan stevige gesprekken over krijgt. Die twee gasten in die ijskanen, nu een gozertje van 14 achter het stuur. Ja. Maar dat is ook wel iets vreselijks kunnen gebeuren. Nou,
1: zeker.
0: Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Lime.
2: Radio met een grote R.

0: Green Green Grass, maar dat staat nu wel even mooi te vergelen met dit warme weer. George Ezra hoorde je bij De Boer op. Op Radio Rijnmond. En het is 11:30 geweest. Gaan we altijd even gluren bij de buren, bij een van de vele collega omroepen die onze regio Rijnmond rijk is. En deze keer gaan we weer even schakelen met RTV Dordrecht, de streekomroep. Eindredacteur Koen Tewes, goedemorgen. Oh, dit was Una Paloma Blanca, die per ongeluk...
1: Ook een leuk liedje. Ook een leuk liedje.
0: Ik denk, wat doet ze? Verkeerde schuifje. Oké, ik moet er wel eventjes... ja, gelukkig.
1: We knippen even.
0: Ja, George Becker is weer terug. Nee, die was al weg. Goed, Koen Tewes, eindredacteur RTV Dordrecht. Goedemorgen. Ja, we lachen wel, maar het is ook wel een heel bizarre dag. Tenminste, als je het nieuws hoort, want... daar berichten jullie over. Er is gesleept, als ik het heel oneerbiedig mag zeggen, met overledenen. Wat is er aan de hand?
1: Ja, in Dordrecht heb je meerdere begraafplaatsen. En kennelijk is er een tijd geleden niet heel erg goed omgegaan met de resten daarvan.
0: Ja.
1: Dat blijkt allemaal uit een vervolgonderzoek. Misschien weet je het nog wel. Een half jaar geleden kwam naar buiten dat er op de begraafplaats Essenhof keldergraven zijn. Die zouden lichamen sneller moeten verteren dan alleen maar onder de grond. Dat werkte niet helemaal. En toen hebben begrafenismedewerkers op eigen houtje, zonder leidinggevende te bevragen of dat wel een goed idee was, een soort chemisch goedje toegevoegd om zomaar dat proces te versnellen.
0: Ja.
1: Nou, dat was toen al best wel een heisa. Want zonder overleg dat doen, nabestaanden niet informeren, zo omgaan met mensen die hun laatste rustplaats hebben, is natuurlijk not done.
0: Nee.
1: Toen hebben ze vervolgonderzoek gedaan van, goh, zijn er nog meer dingen die er in de loop van de tijd niet helemaal zijn gegaan zoals dat zou moeten? Nou, wat blijkt? Ze hebben dus bij het ruimen van enkele graven op een andere begraafplaats bedacht, nou, oké, waar moeten we deze lichamen kwijt? Oh, deze zijn ook niet helemaal goed verteerd. Laten we die dan in de keldergraven in de Essenhof stoppen. En dan gaan ze sneller verteren en kunnen we ze alsnog later ruimen. Ja. Dat is op zich wel een idee. Alleen als je dat dan vervolgens niet overlegt met de mensen die erover gaan. Niet de nabestaanden informeert dat oma bijvoorbeeld opeens naar een andere begraafplaats wordt verplaatst. En als je dan ook nog eens besluit om daar niet over te publiceren, terwijl iemand zegt van, oh, moeten we dat niet even op een website zetten intern, dat we dat gaan doen. En dat er bewust wordt gezegd, dat gaan we maar even niet opschrijven, want dat hoeft niemand te weten. Dan heb je als ambtenarenorganisatie bij de gemeente Dordrecht wel een probleem.
0: Ja.
1: En daar berichten wij over dat dus is gebeurd. En nabestaanden zijn geïnformeerd. Alleen voor meer dan de helft van de nabestaanden weten ze eigenlijk helemaal niet wie er verplaatst is. Dus er is eigenlijk heel onduidelijk dat er 23 lichamen zijn verplaatst waarvan geen idee is wie die lichamen eigenlijk zijn.
0: Ja, wat een bizar
1: kunt je voorstellen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, het uitgebreide verhaal.
1: De wethouder natuurlijk geschokt.
0: Ja.
1: Het jammer is dat, nou ja, jammer, dat zijn naar mijn woorden, maar er kan niemand worden aangepakt voor deze misstanden, want ze werken niet meer bij de gemeente Dordrecht.
0: Nee. Het uitgebreide verhaal op rtvdordrecht.nl. Ik zie het trouwens bij jullie ook op de site. Een waar avontuur van Cas en Bram. Die hebben 2500 kilometer gefietst vanuit jullie regio naar Marokko.
1: Ja, kunt je voorstellen dat in 36 dagen ze dachten er veel langer over te doen. Maar dat is het beste. Ja, ik bedoel, ga er maar aan staan.
0: Ja, ik wou zeggen, dat vind ik heel knap.
1: Ja, en zonder een lekker band.
0: Ja.
1: Dus ze zijn er ook nog eens heel huids aangekomen.
0: Ja.
1: Ja, die hebben natuurlijk van alles meegemaakt. Want ons kikkerlandje kent natuurlijk perfecte fietspaden.
0: Ja.
1: En lekker gescheiden van de snelweg. Nou ja, als je de reportage ziet, dan hangen ze soms letterlijk achter een vrachtwagen mee te liften.
0: Ja.
1: Want in die contraille is het gewoon maar gaan met die banaan. Ja, en hoezo een fietspad?
0: Ja, mooi.
1: Er ligt toch een weg.
0: Mooi verhaal bij jullie op de site. En wat ik trouwens ook... Het is kledderwarm, maar het Wantijbad is nog steeds niet open, Koen. Wat is dat
1: nou? Nee, Ruud. Ja, dat is het grootste zwembad van Dordrecht.
0: Ja.
1: Daar moesten wat werkzaamheden aan worden uitgevoerd. Dat kon kennelijk alleen maar vanaf april, maart.
0: Mm-hmm.
1: Toen is er een grote partytent over het zwembad gelegd, want de vloer moest worden aangepast. Nou ja, natuurlijk allemaal dat het niet lekt, dat het allemaal veilig is. Nou ja. Maar ja, het weer zat een beetje tegen. Werkzaamheden uitgesteld. Toen zou het al in mei open gaan, dat lukte niet. Toen zou het begin juni open gaan, dat lukte niet. En nu waarschijnlijk begin juli.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan hebben we toch al 2-3 warme periodes gehad. Iedereen dan maar ergens anders zijn duikje doet. Ja. Wel natuurlijk enorm treurig voor de mensen die er werken, de vrijwilligers. Ja. En het zwembad natuurlijk zelf, want die loopt enorm veel inkomsten mis. Ja. Dat wordt wel gecoverd door de gemeente. Maar goed, daarmee heb je nog geen nat pak gehaald, om maar zo te zeggen.
0: Ja. Dat en meer op rtvdordrecht.nl. Koen, houd hoofd koel. En dankjewel, hè. Tot de volgende.
1: Hetzelfde.
0: Hey, zou je nog hebben? Hey, komt hij toch nog niet?

0: Rush en Tell Me Baby bij Radio Rijnmond. Tom stond net bij mij, die stond niet bij mij in de koffiecorner. Die stuurde mij gewoon zijn luisterpleisterplaats. En ik zie een heel erg leuk, het zijn wel Thaise toestanden. Een soort rieten hutje met een figuurtje ervoor. Maar hij schrijft erbij, na een flikse regen en onweersbui van afgelopen nacht in Drenthe is het nu weer heerlijk in Aalden. Nou, dat vind ik wel leuk. Nou, dankjewel voor je luisterpleisterplaats, Ton. Even kijken hoor, Chris. Die zit in een heerlijke gekoelde auto voor Smit Zeefvis. Ja, dat moet natuurlijk cool zijn, hè. Dus die zit ook lekker te luisteren. Dus dat ziet er goed uit allemaal. Ja, en Astrid zegt net tegen mij, ja, die zonnehemel van mij, hè, want je hebt het over het mogelijke verbod op zonnebanken. Voor mij is het zo goed voor mijn botten. Ja, en Aad zegt dat ook. Die zegt, in de winter is dat juist een mooie uitkomst. En dan niet om bruin te worden, maar voor een beetje lichttherapie in de donkere dagen. Nou, het lichtje van deze dag staat hier naast me gewoon. Het wordt hier een heerlijke frisse lunch. Niet al te zwaar beleg, maar nee. Wel frisse lunch gepresenteerd zometeen op een blaadje, Erik Lemmers.
1: Ja, een blaadje van sla. Ja. Met misschien een glaasje bubbeltjes erbij.
0: Lekker.
1: Spaarrood.
0: Maar wat zit er? Ja, precies, spaarrood. Ja. Nee, maar alcohol is heel slecht.
1: Slecht. Zeker met dit weer. Ja. Niet doen. Nee. Ik ga het er overigens wel in de lunchplaat over hebben. Maar we beginnen bij waar de champagne rijkelijk zal vloeien. Ja. En dat is bij het CHIO natuurlijk.
0: Oh ja, natuurlijk een, gaan we gaan weer paarden kijken. We gaan in het Kralingse Bos.
1: Juist, in het Kralingse Bos. En de voorzitter is een vrouw. Ja. Caroline Lavoy. En zij is daar als kind al deelnemster geweest aan de sporten. En hij heeft zich zo langzamerhand opgewerkt naar het voorzitterschap. Nou, dat is wel een soort dream come true.
0: Ja, absoluut, want het is een prachtig evenement.
1: Ja, supermooi om te organiseren natuurlijk. En Wendy Hoogendijk, die is als verslaggever geweest. Kijk. En die sprak met haar. Hartstikke. Ging met haar naar mooie plekjes toe.
0: Heb je wel eens op zo'n paard gezeten?
1: Eén keer, toen ben ik er ook binnen nood aan me afgegooid. Was wel zonder teugels en zonder zadel, weet ik wat allemaal. Maar ik was als kind. En wij waren vaak op vakantie in Drenthe bij een huisje bij een boer. Kennissen van mijn ouders. Uit de mobilisatietijd nog.
0: Ja.
1: En hij zette mij toen ineens op een paard van, nou, ga maar eens opzetten. Nou, dat heeft heel kort geduurd. Dus je snapt dat ik niet echt ben van de paarden.
0: Nou ja, een vriend van mij had ook een paard. En die zei, joh, ga er eens even op zitten. Maar die begon in één keer te galopperen. Dus ik raakte helemaal in paniek.
1: Ja.
0: Wat moet ik doen?
1: Wat heb je gedaan?
0: Hij stopte gelukkig uiteindelijk. Maar dat was de laatste keer dat ik ooit op een paard heb gezeten. Maar anderen doen dat gelukkig wel. En het is een prachtige sport. En het is ook een prachtig evenement. De lunchplaat.
1: De lunchplaat gaat over de Schotten. Ja. Die hun hydratatie met de nodige gesloten bier doen. Toen ze daar aankwamen in Boston voor de eerste wedstrijd tegen Haiti, toen begonnen ze met drinken. Ze zijn niet meer gestopt tot de wedstrijd. En in die periode hebben ze 4 keer zoveel gedronken dan de gemiddelde Amerikaan tijdens de 4th of July. En dat is echt het grootste feest.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus ze gingen door de noodvoorraad heen, de bars. Verschillende bars hebben moeten bijbestellen, omdat het niet ophield gewoon. Nou, maar dat vond ik wel een leuke.
0: Ja, iets met bier. Dat moet toch wel te doen zijn,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, toch? Drinken.
0: Oh ja, drink.
1: Vocht.
0: Alexander Curly, geloof ik. Drink. Nou ja, maakt niet.
1: I'll never drink again.
0: Ja, dat
1: maar die
0: is
1: doen we even niet dan.
0: Nee, dat doen we dan. Maar welke lunchplaat hoort hierbij? Nou, laat het ons weten. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik.
2: Dit is Radio Rijnmond. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van een middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam.
5: Op knrm.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
7: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersbeek.

0: Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
1: Ernstings Family.
0: Aanbevolen door vrolijke families.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen een nummer van Riemen over een hele speciale vrouw. Eerst het nieuws van 12 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag Dave.
9: Goedemiddag. De politie heeft iemand opgepakt in Capelle aan de IJssel in een onderzoek naar cybercriminaliteit. Dat onderzoek loopt al maanden, meldt de politie. Er werden ook onderzoeken gedaan in twee huizen in Terneuzen en 3 mensen zijn opgepakt. De 3 worden ervan verdacht mailtjes en sms'jes te hebben verstuurd, zogenaamd het naam van de overheid of de belastingdienst. Mensen moesten dan een achterstand betalen, maar maakten daarmee geld over naar de oplichters. Er zijn ook bezoekingen geweest in Rotterdam en Capelle aan de IJssel. De 3 mannen die zijn opgepakt zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar moeten later wel voor de rechter verschijnen. Ook de 2 laatste verdachten van de moord op Onno Kuut weigeren vragen te beantwoorden in het hoge beroep tegen hen. De 4 verdachten in de zaak zijn samen bekend als de Tattoo Killers. Het lichaam van Kuut werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland, maar was eerst gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Gisteren was de eerste dag van het hoge beroep in Rotterdam. Toen waren alleen de broers Cor en Brian P. uit Schiedam in de zaal aanwezig. Nu zijn ze er alle 4. De 4 werden eerder vrijgesproken na een levenslange gevangenisstrafeis. Vanmiddag volgt de strafeis in hoge beroep. De 21-jarige Palmen Andreev is definitief weg bij Feyenoord. De 21-jarige doelman had nog een contract voor 3 seizoenen, maar gaat naar de Brechen in Hongarije. De Bulgaar kwam 2 jaar geleden naar Rotterdam, speelde 1 competitiewedstrijd voor Feyenoord tegen Heerenveen. Daarna werd hij verhuurd aan Racing Santander en Lech Poznan. De politie in Rotterdam heeft de afgelopen week 4 woningen doorzocht in een zaak rondom kinderporno. Invallen waren in huizen in Dordrecht, Hoogvliet, Capelle en Rotterdam-Noord. Als er nieuwe beelden worden gevonden, kunnen de mannen worden vervolgd, zegt de politie. Met 2 andere mannen uit Rotterdam en Goeree-Overlakkee worden zogeheten stopgesprekken gevoerd. Door het downloaden van dit soort materiaal houden ze de vraag in stand en blijft dit soort kinderporno gemaakt worden, zo zegt de politie. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, tropische temperaturen, 31 tot 33 graden. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe met mogelijk hagel- en windstoten. Morgen zonnig, droog, minder hoge temperaturen. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Dankjewel Dave. Op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de afrit Brielen en de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn sta je 5 minuten in de file. En de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid tussen Kwintsheul en Den Haag-Wateringseveld, daar ruim 5 minuten vertraging. Ik wil een lunchplaat draaien en dat gaat over... het WK voetbal. De Schotse voetbalfans in Boston die hebben zoveel bier gedronken in de bars in de stad dat ze de complete voorraad van bepaalde biertjes er doorheen jaagden in een paar dagen. Eén bar moest in aanloop naar de eerste wedstrijd

0: Zet afgelopen zondag tegen Haiti een noodbestelling doen om nog aan de vraag te kunnen voldoen. Volgens de statistieken drinken de Amerikanen 4 keer minder tijdens hun belangrijkste feestweekend, de 4th of July, dan de Schotten in deze dagen. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen Riemen.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Oh, heerlijk hier, hè?
14: Ja, eindelijk even niks.
15: Dit is echt nice.
16: Hola, le pongo dos cervezas.
17: Hola, señor. Sí, 2 bier.
15: Voor mij?
13: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
16: Por favor.
15: Proost. Proost.
18: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: Lunchbreak. Erik Lemmers.
21: Radio met een grote R.

Zanger Ree Garvey die schreef de tekst speciaal voor zijn toenmalige vriendin. En inmiddels is hij al heel wat jaren zij zijn vrouw, Josephine. Ze had een ontzettend zware en stressvolle periode in haar leven. En Garvey die wilde haar met dit nummer een hart onder de riem steken. Hij wilde haar laten weten dat hij haar zag als een sterke, onafhankelijke vrouw die alles aankon. Een echte supergirl dus. Ja, hoe mooi als je gewoon een man hebt die dit soort dingen kan doen natuurlijk. Hè? Die gewoon ook nog eens een superhit ermee kan scoren. Hij heeft overigens nog een hit geschreven voor haar. En die was getiteld Josephine. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak. Zometeen gaan we het hebben over het CHIO. De voorzitter van dat paardenevenement dat sinds 1948 al in Rotterdam is georganiseerd, is iemand die er als kind al meedeed aan de paardensport. En zo heeft ze in de jaren langzamerhand zich opgewerkt eigenlijk tot nu het voorzitterschap. Bijzondere vrouw, denk ik, waar Wendy Hoogendijk mee op pad ging over het terrein vandaag. En daar hoor je zo meteen meer over. En dan de lunchplaat in de Amerikaanse stad Boston. Hebben Schotse voetbalfans zoveel bier gedronken dat het bier in sommige bars volledig op is. Al dagen voor de eerste wedstrijd tegen Haiti, afgelopen zondag, trokken de Schotten de bars in en ze zijn niet meer gestopt met drinken. Gemiddeld dronken ze 4 keer zoveel als de Amerikaanse bezoekers tijdens hun belangrijkste feestweekend, de 4th of July. Verschillende bars hebben noodbestellingen gedaan om de Schotten weer van bier te kunnen voorzien. En het feestje gaat vanavond weer verder met een volgende wedstrijd. Dus ik zou zeggen, ga door met bestellen, blijf maar bestellen. En ik wil graag van jou een lunchplaat horen die hierbij past. Wat vind jij dat we hierbij moeten draaien bij dit nieuws? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Straks draai ik Cher voor je. Maar nu eerst muziek van de 3J's met Dit is zo'n dag.

0: Cher was dat en Strong Enough. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. In het Kralingse Bos gaat vandaag het CHIO van start. Dit weekend zijn er weer volop wedstrijden, dressuurwedstrijden, de League of Nations, de Grote Prijs van Rotterdam en een kuur op muziek. Dat schijnt heel mooi en romantisch te zijn 's avonds. Maar het is natuurlijk ook een manier voor Bonton Nederland om te zien en gezien te worden in verschillende lounges, bij de champagnebar, bij de vele foodtrucks en stands. Sinds 1948 wordt het CHIO al gehouden in Rotterdam. En huidig voorzitter Caroline Lavoy nam al deel aan wedstrijden als jong meisje. En in al die jaren is ze doorgegroeid naar het voorzitterschap, wat ze dus vorig jaar kreeg. Verslaggever Wendy Hoogendijk is er geweest en is vanmorgen met haar op pad geweest, hè Wendy?
1: Ja, dat klopt. Zeker. Ja, we mochten daar al een bezoekje brengen.
0: Leuk. Allereerst eventjes, het is natuurlijk hartstikke warm, hè? Bloedheet. Zijn er nou nog maatregelen genomen om de hitte voor de deelnemers en misschien vooral de paarden ook draaglijk te houden?
1: Nou, dat was inderdaad meteen waar ik vooral heel erg benieuwd naar was. Want het zijn toch topatleten, worden ze genoemd. Dus ze moeten goed verzorgd worden.
0: Ja.
1: En nou is het natuurlijk best wel bijzonder dat het in de Kralingse Bos plaatsvindt. Dus ze hebben eigenlijk al een hele rit naar die baan waar de wedstrijden plaatsvinden, lopen ze in de schaduw.
0: Ja. Door de bomen, onder de bomen, ja.
1: Precies. En dan hebben ze, nou dan duurt zo'n wedstrijd maximaal 10 minuten en dan lopen ze weer terug. En wij zijn dus ook even meegelopen waar ze dan naartoe gaan. En dan worden ze lekker koud afgedoucht. Dan staan ze daar in de schaduw, kunnen ze een beetje grazen. Dus ze worden echt behandeld als topatleten. Dat was mooi om te zien. Ja.
0: Nou, dat wil je graag zien inderdaad. Dus geen dierenmishandeling daar.
1: Zeker niet, nee.
0: En dan die voorzitter, hè? Als kind was ze al bij het CHIO. Deed ze al mee aan wedstrijden? En ja, is dat voorzitterschap voor haar dan een dream come true?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, en ja, wat het extra bijzonder maakt, inderdaad, als klein meisje begon zij daar met rijden. Dus zij nam ons ook mee naar de baan waar ze dan haar eerste meters maakte. En wat heel normaal is, dat als je daar aan het rijden, als je daar gaat rijden, dat je dus ook als vrijwilliger je inzet tijdens dit event. Dus zij begon met het uitdelen van bonnetjes voor drankjes.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Toen mocht ze naar de prijsuitreikingen. Uiteindelijk ging ze door naar het bestuur. En nu sinds 2 jaar dus voorzitter. En wat extra bijzonder is, is dat haar vader ook voorzitter is geweest. En dat haar dochter van 15 of 16, als ik het goed zeg, nu ook rijdt.
0: En drankbonnetjes uitdeelt ook,
1: ja,
0: als vrijwilliger.
1: Precies. En de prijzen uitreikt. Dus gisteren stonden ze, of vanochtend stonden ze echt met z'n drieën prijzen uitreiken. Dus
0: wow.
1: Dat is wel bijzonder dat drie generaties dat met elkaar kunnen doen.
0: Ja, ja, het is geen nepotisme hoor. Het gebeurt allemaal eerlijk.
1: Ja.
0: Maar vanuit gaan wat dat betreft.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar je bent dus naar verschillende plekken met haar geweest. Noem nog eens een mooie plek die voor haar heel belangrijk was.
1: Nou, wat ik eigenlijk net zei, dus de baan waar zij haar eerste meters maakte. Dat was leuk om te zien. En natuurlijk naar de baan waar de wedstrijd. Vanochtend was er een springwedstrijd. Dus daar zijn we even bij geweest. Daar heeft zij toen ook de prijs uitgereikt. En toen zijn we met haar nog even meegelopen naar achter. Waar je dus ziet hoe de paarden na de wedstrijd weer worden opgevangen en verzorgd. Dus dat waren eigenlijk wel drie hoogtepunten om even gezien te hebben.
0: Ja, en het is voor haar gewoon als thuiskomen eigenlijk, hè? Dat als je daar als kind al rondloopt, dan is het gewoon, dan ben je daar als een vis in het water.
1: Natuurlijk. Ja, dat zegt ze ook hoor. Het is echt één warm bad. En iedereen die daar vrijwilliger is, doet dat echt al jaren. Dus iedereen kent elkaar. En dat voelde je ook wel aan de sfeer daar. Het was, de sfeer was prettig.
0: Anders kan zo'n evenement natuurlijk echt niet meer bestaan. Het CHIO nog tot 21 juni. Jij hebt dus mooie beelden. Die kunnen we dus sowieso bekijken. Straks op Rijnmond.nl en op TV Rijnmond.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Wendy.
1: Yo. Doei!

0: Purple Disco Machine was dat. En een lekker nummer zo vlak voor de hoofdpunten uit het nieuws. En natuurlijk ook het weer. Daar beginnen we maar eens mee. Kijk eerst nog even naar de files. Want ja, het is warm en dan wil je niet in een auto zonder airco zitten. Maar misschien is het mensen gebeurd die bijvoorbeeld op de A16 staan. Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en de Dordrecht Centrum. 11 minuten vertraging vanwege een afgevallen lading. De parallelrijbaan is dicht daardoor. Het is bij de Drechttunnel. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. 7 minuten vertraging. En 57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluizen Oude Hoorn. 7 minuten. En de N434 Zoetewoude richting Wassenaar tussen Hofvliet en Ommedijk. 5 minuten. De verbindingsweg is dicht op de A4 bij het knooppunt Hofvliet vanwege een auto met pech. Stefan van der Gijzen vanuit zijn rustige, ja, buiten
1: breeltje.
0: De weerbunker, kunnen we wel stellen. Ja. Hoe is het daar?
1: Nou ja, buiten is het bijzonder warm, Erik. Het is drukkend warm op dit moment. Rotterdam, daar is het nu 29,3 graden. Uiteindelijk komen we vanmiddag in de hele regio uit zo tussen de 31 en lokaal 33 graden. Nou, het is dus benauwd. Beetje onprettig allemaal. Volop zonneschijn nu nog, maar in de loop van de middag en avond dan neemt wel de kans op een paar stevige regen- en onweersbuien. Code geel in onze regio, maar zojuist voor Limburg een code oranje afgegeven. Dat wil aangeven ja, dat er toch wel een aantal zware buien kunnen gaan vallen, maar nog steeds is het een beetje onzeker waar die buien gaan vallen. Hou de berichtgeving en de buienraad er de komende uren gewoon goed in de gaten. Nou, vanavond ook bij ons in de regio kans op stevig onweer. In de loop van de nacht wordt het droog. Minimumtemperatuur ja, 18 tot rond de 20 graden in de buurt van de grote steden. Nou, morgen is het de hele dag droog. Flink wat ruimte voor de zon, maar dan hebben we te maken met een matige westenwind. Vanmiddag komt die uit het zuiden, is die matig. Morgenmiddag is die ook matig, maar dan komt die vanaf de Noordzee. Is het allemaal iets lekkerder buiten, 24, 25 graden vlak aan zee. Ja, tot nog zo'n 27 graden in de buurt van Rotterdam. Zondag ziet er ook goed uit. Geregeld zon, ook kans op een regen- of onweersbui op die dag. En flink warm, opnieuw temperaturen dan rond de 29 of misschien toch lokaal al wel weer 30 graden, Erik.
0: En dan is het nog niet gebeurd, hè?
1: Het is zeker nog niet gebeurd. Nee, het lijkt toch wel langere tijd zomers te blijven. Maandag en dinsdag worden weer hele warme dagen, tropische dagen. Temperatuur op veel plaatsen weer 30 graden of meer. Overal droog, flink wat ruimte voor de zon. En de hele volgende week blijft het aanhoudend zomers warme temperaturen rond of iets boven de 25 graden. Blijft ook droog en volgens de laatste berekeningen wacht ons volgend weekend opnieuw een tropisch heet weekend. Maar dat is nog ver weg.
0: Precies. Eerst maar even proberen te genieten hiervan. Dankjewel,
1: Precies.
0: Stefan.
1: Hoi.
0: Je luistert naar Lunchbreak. Dave Datema heeft het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Dag Erik. De politie heeft iemand opgepakt in Capelle aan de IJssel in een onderzoek naar cybercriminaliteit. Dat onderzoek loopt al maanden, zegt de politie. Er werden ook onderzoeken gedaan in huizen in Terneuzen. 3 verdachten zouden mailtjes en sms'jes hebben verstuurd, zogenaamd uit naam van de overheid of de belastingdienst. Mensen moesten dan voor een achterstand betalen, maar maakten daarmee eigenlijk geld over aan de oplichters. Ook waren er huisdoorzoekingen in Rotterdam en Capelle. Verdediger Gernot Trauner vertrekt na 5 seizoenen bij Feyenoord, schrijft hij op zijn eigen Instagram-pagina. Het komt niet helemaal als een verrassing. Zijn contract was al afgelopen. En nu is zijn vertrek dus officieel. In een bericht bedankt hij het Feyenoord-publiek voor hun steun de afgelopen jaren. Hij kwam als speler, maar vertrekt als fan, schrijft hij. Hij speelde 137 wedstrijden, scoorde 2 keer, won de beker en werd 1 keer kampioen met Feyenoord, Gernot Trauner. De 194-jarige schildpad Jonathan is benoemd tot Guinness World Records Icon. De reuzenschildpad werd vermoedelijk geboren rond 1832. Is met zijn leeftijd dus het oudste levende landdier. Ja, met de betiteling staat hij in hetzelfde rijtje als Cristiano Ronaldo en LeBron James.
0: Hoezo?
2: Nou ja, dat leg ik nu uit.
0: Oh, als icoon. Ja,
2: als icoon. Guinness World Records eert ieder jaar een aantal primeurs en wereldrecords met het eretitel van icoon. Nou ja, goed, de reuzenschildpad kwam eerder al uitgebreid in het nieuws recentelijk. Op 1 april schreef een X-account met de naam van de oud-verzorger Joe Hollins dat Jonathan was doodgegaan. Nou ja, in het overlijdensbericht werd de schildpad een vriendelijke reus genoemd die op het eiland Sint Helena keizerrijke oorlogen en generaties had overleefd. Nou ja, later bleek dus iemand dat zich had voorgedaan als de verzorger in een poging om mensen op te lichten. Want Jonathan is namelijk al hartstikke gezond.
0: Ongelooflijk.
2: Bijna overal 200 jaar, jongens.
0: Waanzinnig. Ja, oorlogen wel een beetje ver weg, hoor. Dat Sint Helena. Het is alleen dat volgens mij Bonaparte daar
2: Napoleon Bonaparte werd er naar verbannen. Omdat ze niet wilden hebben dat ze nog een keer, zoals bij Elba, terug naar Europa zou komen.
0: Ja.
2: Wat is ver genoeg? Nou, dat werd Sint Helena. En het is dus zo dat, dat Jonathan bijna tegelijkertijd heeft met geleefd hem. Met dat toen hij daar zat.
0: Wauw. Ja, dat is wel echt heel bijzonder. Hij mag er lekker zijn oude dag nog slijten. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Rondé komt eraan, maar eerst Rihanna Wills.
3: Radio met een grote R.

0: Een van de grote hits van Viola Wills uit de jaren 70. Gonna Get Along Without You Now.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Wat moeten we op Radio Rijnmond gaan draaien nou bij dat verhaal van die Schotten die maar niet op willen houden met drinken? In Boston begonnen ze een paar dagen voor hun eerste wedstrijd. Eerste poolwedstrijd tegen Haiti die ze wonnen met 1-0. En ze hielden niet meer op. In verschillende Amerikaanse bars was de voorraad er gewoon doorheen. Hoe moesten ze verder? Nel de Heer, de Drunken Scotsman. Ad Prinsenland en Renier van de Lucht, bestel maar, van Romanesse. Want er werd natuurlijk wel weer snel bijbesteld. Zo zijn die Amerikanen natuurlijk ook wel weer. Ria Olsthoorn en Nel de Heer. Drunken Sailor van de Irish Rovers. Olaf en Sonja. A Pub with No Beer. Dat is gebaseerd op een Iers gedicht geschreven door de Australische volkszanger Slim Dusty jaren geleden en later gezongen door de Dubliners. Zit dus niks gods in, in dat lied. Gerald de Vries, Rubber Robbie. Nee, je moet het je broer laten doen. Peter van der Wulp, I Can't Get Enough van Selena Gomez. En dan heb ik nog een reactie van Peter van Die. Die heeft John Lee Hooker met One Bourbon, One Scotch, One Beer. Dat is de ideale combinatie, denk ik. Luc Bontond, Café zonder bier van Bobby aan Schoepen. Gerda Luchtigheid, Het dondert en het bliksemt van Guus Meeuwis. Corrie Oostdijk, Kleine Haven, Klein Café aan de Haven van Pierre Kartner. Sabine van Die, Miley Cyrus met Party in de USA. Ja, dat is waar. Bottles van Crystal of Pink met Raise Your Glass. En Monique van Dijk, die heeft Survive van Lewis Capaldi. Drunk Again van Scrum. Heel schot, zegt ze. Bar Song van Shibuzi, ook leuk. Bestel maar van Rowan Hersen, noemt zij ook nog. Heb jij er nou nog eentje bij? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen praten we over een kunstenaar die in het stedelijk in Schiedam wordt geëerd. Maar eerst Rondé. How do I feel?

0: Rondé. 1:15 is het. Je luistert naar Radio Rijnmond, het programma Lunchbreak. Ken je dat liedje van The Scene? Blauw, blauw, blauw. Nou, morgen is Schiedam helemaal blauw, blauw. En dat ter ere van de tentoonstelling over kunstenaar Yves Klein en zijn familie. Klein stond bekend om zijn voorliefde voor de kleur blauw. Hij heeft zelfs een kleur blauw ontwikkeld die hij gepatenteerd heeft. Het Stedelijk Museum in Schiedam heeft dan ook een evenement georganiseerd genaamd Schiedams Blauw. En dat vindt morgen plaats. Directeur Anne de Haai van het Stedelijk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Yves en zijn ouders en echtgenoten waren allemaal kunstenaars. Maar even om het tot Yves te beperken, wie was hij?
1: Ja, Yves Klein, wat je al zei, is eigenlijk wereldberoemd geworden met schilderijen die, ik moet eerlijk zijn, ook in meerdere kleuren heeft gemaakt. Maar het meest beroemd zijn bijna fluoriserend blauwe schilderijen. Het is een kleur, ja, misschien zegt de naam Yves Klein echt niet bij iedereen wat, maar als je die ene kleur blauw ziet, dan denk je, ja, dat ken ik. En juist omdat hij in zijn schilderijen zo één kleur durfde in te zoomen, viel hij echt op in die kunstwereld. En zijn schilderijen nu eigenlijk overal in de wereld in beroemde musea te vinden.
0: Ja, en welke band had die familie en vooral Yves met het Stedelijk Museum in Schiedam?
1: Ja, nou, wat weinig mensen weten, bij Yves Klein denken ze, oké, die is Frans, maar Yves' ouders hadden de Franse en de Nederlandse nationaliteit. Dus Yves heeft echt Nederlandse wortels. En het is ook nog eens heel bijzonder, want zijn vader, Frits Klein, ook een schilder, die heeft een hele grote solotentoonstelling gehad in Stedelijk Museum Schiedam. Dus zo op allerlei manieren zijn er banden tussen Yves Klein en Nederland en ook nog eens Yves Klein en Schiedam.
0: En over welke tijd hebben we het eigenlijk?
1: Yves Klein zelf heeft eigenlijk maar heel kort geleefd. Hij werd geboren in 1928 en overleed al in 1962. Aan hartproblemen uiteindelijk overleden, omdat hij zo'n intens leven leidde en helemaal vol vuur voor die kunst ging. Dus je moet ongeveer die periode zo voor je zien. En in die tijd ging het heel erg over abstracte kunst in de kunstwereld. Dus de kunstenaars wilden eigenlijk steeds minder iets maken waarop je nog iets zag wat herkenbaar was. Maar wilden steeds meer focus op één kleur of één vorm. En dat vinden mensen soms best ingewikkeld. Want ja, waar kijk ik dan naar? Hè? Dat is het beroemde, kan ik dat zelf ook niet maken?
0: Kan ik zelf ook. Een kind kan dat ook, ja.
1: Precies, precies. En toch heeft Yves Klein zoiets goeds in zijn werk, dat ook veel jonge mensen nu, dan zien ze zo'n groot blauw, fel blauw schilderij en dan denken ze, wauw. En ja, ik zeg wel altijd als museumdirecteur, als je dat kan met één kleur en iets abstracts, dan ben je wel echt een heel goed kunstenaar.
0: Ja, dan ben je toch wel groot, want dan breng je toch echt iets over aan mensen, hè, wat dat betreft.
1: Ja.
0: Als je kijkt naar dat evenement morgen, is dan ook de dresscode van de bezoekers blauw?
1: Nou, dat zou wel heel erg leuk zijn. Dus in ieder geval alle mensen uit mijn team en ikzelf dragen iets blauw. Maar ook alle ondernemers uit de Hoogstraat. Want ja, we hebben dus inderdaad morgen een evenement. Juist omdat de mensen die misschien nog denken, nou ja, is het wel iets voor mij? Hebben we allerlei activiteiten georganiseerd om het heel vrolijk, heel speels te maken. Dus winkeliers hebben hun winkels opengesteld. Er zijn kraampjes, er zijn workshops. Je kunt bijvoorbeeld, kinderen kunnen zich blauw laten schminken. Er is een workshop Magisch Blauw, waarin je een sari zelf in de kleur blauw kan verven. Er zijn judo-clinics, want ja, daar zijn we nog niet eens aan toegekomen. Maar behalve beroemd kunstenaar was Yves dus ook nog eens een heel goed judoka.
0: Oh.
1: Er is echt van alles en nog wat te doen. En dat doen we dus echt samen met de ondernemers van de Hoogstraat.
0: En zo leer je dus spelende wijze eigenlijk wat over de kunstenaar. En dan is het maar een hele kleine stap naar het Stedelijk zelf om daar de tentoonstelling te gaan bekijken.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Moet ik me dan nog ergens aanmelden voor dat evenement? En hoeveel kost het?
1: Het is een doorlopend programma tussen 12 en 6. Er zijn allerlei activiteiten, er zijn nog plekjes. Dus je kunt je nu naar de website stedelijkmuseumschiedam.nl om aan te melden. Maar ik vermoed ook zomaar dat als je morgen aankomt wandelen, dat er ook echt nog wel plekjes zijn. Het wordt lekker weer.
0: Ja,
1: het wordt iets minder warm dan vandaag, dat is denk ik goed. Maar we hebben heel veel lekkere drankjes, ook allerlei blauwe drankjes. Zijn ijsjes. Dus er is er echt over nagedacht. Je bent lekker buiten, dus ik zou toch echt zeggen, kom gewoon lekker buurten en ervaar ook hoe dat blauw eigenlijk tot een hele vrolijke middag kan leiden.
0: Ga daar naartoe in Schiedam, de binnenstad, rond het Stedelijk Museum. Dankjewel voor je toelichting en veel plezier morgen.
1: Ja, hey, graag gedaan en ik hoop je morgen te zien, hè.
0: Vast. Ik kom wel even langslopen.
1: Leuk.
0: Doeg.
1: Leuk. Doeg.

0: Ricky Martin en La Copa de la Vida. Ja, de
1: lunchplaat.
0: Cup van het leven.
1: Hoort bij het verhaal vandaag.
0: En daar moet ik nu een beslissing over nemen. Dat is best moeilijk, want ik heb zoveel suggesties binnengekregen. Het is echt ongelooflijk. Ik ga er nog een paar proberen te noemen. Karin Sonneveld, Johnny Hoes met een ouwetje. We drinken tot we zinken. Dat is een beetje het Nederlandse motto voor die Schotse drank, voor het Schotse drankgelag. Ruud Vonk denkt aan Bots met 7 dagen lang. Wat zullen we drinken? Rob de Nijs met bier is bitter. Doris met in de hemel is geen bier, dus drinken we het hier. Normaal met bier, bier, bier kan ook. 7 Drunken Nights van de Dubliners, zegt Peter Rauws, misschien ook wel toepasselijk. Gerard heeft nog een dranklied uit de tijd dat hij er vaak was in Schotland. The Rathelin Bog. Klinkt wel heel erg doordrenkt met alcohol. Wim Nieskens, Beer and Whiskey, Big Benny. Alex, However Much I Booze van The Who. Het is eigenlijk allemaal superleuk natuurlijk. Maar Sabine van die kies ik op dit moment met Pink. En Raise Your Glass, want dat doen we met z'n allen natuurlijk. Waar je ook vandaan komt en waar je ook bent.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op...
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.

0: Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen draai ik de allereerste nummer 1 hit van deze eeuw. Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag Dave.
8: Goedemiddag. Het gerechtshof komt straks met de strafeis in het hoge beroep voor tegen de zogenoemde tattoo killers rond de dood van Onno Kuut. Zijn lichaam werd in 2009 dood aangetroffen in de duinen van Hoek van Holland. Zijn keel was doorgesneden, ook was hij zwaar mishandeld. Justitie is inmiddels begonnen met het voorlezen van de strafeis, een document van 85 pagina's. De 4 verdachten weigerden antwoorden te geven op vragen in de rechtbank. In 2020 werden de 4 vrijgesproken, toen was er levenslang geëist. Justitie ging tegen die vrijspraak in beroep. De politie heeft iemand opgepakt in Capelle aan de IJssel in een onderzoek naar cybercriminaliteit. Dat onderzoek loopt al maanden, zegt de politie. Er werd ook onderzoek gedaan in 2 huizen in Terneuzen. Daar zijn in totaal 3 mensen gearresteerd. Ze worden ervan verdacht mailtjes en sms'jes te hebben verstuurd, zogenaamd uit naam van de overheid of de Belastingdienst. Mensen moesten dan een achterstand betalen, maar maakten daarmee geld over naar de oplichters. Er zijn ook doorzoekingen geweest in Rotterdam en Capelle aan de IJssel. De 3 mannen die zijn opgepakt zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar moeten later wel voor de rechter verschijnen. Een trein heeft 1,5 uur lang een bedrijfsspoor aan de Wieldrechtse weg in Dordrecht geblokkeerd. Een vrachtwagen had een paaltje aangereden en die kwam op het spoor terecht. Toen de trein er langs kwam, ging een luchtslang kapot en daardoor bleef de trein met tankwagens staan. De trein blokkeerde de toegang tot meerdere bedrijven in het zeehavengebied van Dordrecht. In 1,5 uur tijd is nu de luchtslang gerepareerd. Toen kon de trein ook weer verder rijden. Alleen de spoorwegovergangsbord moet nog worden teruggeplaatst. Verdediger Gernot Trauner vertrekt na 5 seizoenen bij Feyenoord. Dat schrijft hij op zijn eigen Instagram-pagina. Dat komt niet als een verrassing. Zijn contract was inmiddels afgelopen en nu is zijn vertrek ook officieel. In een bericht bedankt hij het Feyenoord-publiek voor hun steun de afgelopen jaren. Hij kwam als speler, maar vertrekt als fan, zegt hij. Trauner speelde 137 wedstrijden, scoorde 2 keer, won de beker en werd 1 keer kampioen met Feyenoord. Het weer. Zonnig, tropische temperaturen, 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend warm aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat wel naar beneden. Het wordt 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Dankjewel Dave. Er zijn aardig wat files al. A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Ketelplein. Bijna 10 minuten vertraging richting Rotterdam tussen Delft en het knooppunt Benelux naar de A15 richting Europoort. 5 minuten door een ongeluk op de A15. Rotterdam richting Gorkum op de A15 tussen Alblasserdam en Hardeksveld-Giessendam. Bijna 10 minuten. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en de Drechttunnel. Daar hebben de automobilisten nog steeds last van de

0: afgevallen lading, waardoor twee rijstroken zijn afgesloten. Je staat daar ruim een kwartier in de file. De A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Industriegebied Avelingen, ruim 5 minuten. En ook ruim 5 minuten A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos. De file is daar 6 kilometer lang.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En jij kan er weer een mooie prijs mee winnen. Zometeen gaat de maand, de weekprijs eruit. Dat is een lunch voor 2 personen. De maandprijs gaat de volgende maand uit. En jij hebt nog de mogelijkheid om daar ook aan mee te mogen doen door vandaag te winnen. Ik heb een nummer dat best toepasselijk is voor deze tijd van het jaar. Dit weekend dat er aankomt. Heb ik achterstevoren gedraaid. En ik heb er 3 versies van in een lepeltje gedaan. En 1 van die is het. Welke?

0: feestje, in ieder geval een feestje. Maar welke lepeltje 1 Marco Schuitmaker met Engelbewaarder? Is het lepel 2 Robert van Hemert met zoet, zout, zuur? Of is het toch lepel 3 Mart Hoogkamer met Ik ga zwemmen? Welke is het? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op App ons. En zometeen Christina Aguilera.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
3: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
2: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family.
4: Aanbevolen door vrolijke families.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo!
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
17: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: Lunchbreak. Erik Lemmers.
19: Radio met een grote R.

0: Christina Aguilera, What a Girl Wants. Dat nummer deed hij in de winter van 1999 en 2000. Wat bijna niemand voor mogelijk hield. Het stootte de gigantische monsterhit Smooth van Santana van de troon in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En omdat de officiële hitlijst die week werd gepubliceerd op 15 januari 2000, kreeg Christina Aguilera officieel de titel van de allereerste nummer 1 hit van de 21ste eeuw. Ja, dat zijn wel de titels die je onthoudt natuurlijk, hè, wat dat betreft. Leuk dat je luistert op Radio Rijnmond naar Lunch Break op deze mooie vrijdag, waarin de temperatuur tot tropische hoogte gaat en wij proberen het hoofd koel te houden. Dat lukt hier met een klein ventilatortje. En Ruud, die zet deze altijd aan voor het gezicht zo. Oeps. En ik zet hem meestal uit, want ik krijg het altijd ijskoud daarna. Maar vandaag staat hij volop te loeien hier. En zo hou ik het hier uit. Hoe doe jij dat? Dan ben ik benieuwd naar. Je mag het sturen via de Rijnmond app. Druk op app ons. Maar natuurlijk ook mag je een appje sturen als jij mee wilt doen aan de Rijnmond platenlepel.
1: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En die hit die is natuurlijk feestelijk, want we gaan weer een WK-weekend in. Morgen die wedstrijd waar we natuurlijk allemaal naar uitstaan te kijken. Dat willen we allemaal weten, hoe dat gaat aflopen met Oranje. Dus een volksplaat is het in ieder geval. Alleen, ik heb er drie in de lepeltjes gedaan en er is er maar eentje goed.

0: Plus.
1: Ja, hoor ik daar nou Marco Schuitmaker op label 1 met Engelbewaarder? Of is het toch Robert van Hemert met zoet, zout, zuur, label 2? Of gaan we lekker het zwembad in met Mart Hoogkamer en Bacardi Lemon? Ik ga zwemmen, label 3. Geef de goede oplossing nog snel even door via de Rijnmond app. Je kan er een lunchbag mee winnen. En wie weet bel ik je dan ook nog straks voor de lunch voor twee personen. Want dat is de weekprijs. En de maandprijs, dat is deelname aan een jazzfestival met twee personen. Lekker genieten van alle concerten daar in de zomer hier in Rotterdam. Dus lekker meedoen. Stuur jouw app via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen de Beach Boys, maar eerst Bauza.

0: En dat was The Beach Boys en California Girls op Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Hij komt uit de auto. Jan Jonas, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar bel jij vandaan?
2: Bijna bij Breda.
0: Bijna bij Breda. Wat ga je doen?
2: We zijn onderweg naar Dijon en dan morgen nog een stukje verder. En dan zijn we op onze vakantiebestemming.
0: Oh, wow. Vakantie. Lekker zeg.
2: Lekker.
0: Voor hoe lang?
2: 2 weekjes. Dus niet overdreven, maar gewoon even lekker eruit.
0: Gewoon even lekker. En dan campings?
2: Ja, we gaan naar de camping.
0: Ja,
2: Kevin staat er al. Dus of die wordt morgen gebracht. Die staat daar in de stalling, wordt morgen gebracht. Dus morgenavond kunnen we zelf de caravan in.
0: Zo, dus jij hebt daar een caravan staan gewoon voor je vakanties. Hoef je niet gevaarlijke ritten te gaan ondernemen met schuivende en scharende caravans. Maar die wordt daar dan gewoon klaargezet.
2: Ja, die zetten ze keurig even op plaatsje. Dus we draaien de pootjes uit, maken het bed op en we kunnen erin.
0: En wat is dan het eerste wat je gaat drinken als je daar komt?
2: Ja, wat denkt u?
0: Nou, zeg maar je.
2: Het zal waarschijnlijk iets met alcohol zijn. Een drankje.
0: Een lekker drankje. Goh, wat een lekkere vakantie zeg. Dat doe jij wel vaker dus?
2: Ja, in de zomervakanties. Vanavond ja, voor het eerst zonder mijn zoon. Dus dat is aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant ook wel.
0: En waarom?
2: Ja, is wat anders.
0: Is hij het huis uit? Is hij te oud geworden?
2: Nou, nog niet. Ik ben ook zeer nieuwsgierig wanneer hij het huis uit gaat, maar hij is bijna 20. Dus hij ging met zijn vriendjes op vakantie. Dus wij konden saampjes.
0: Ja, geef hem eens ongelijk, toch? Ik bedoel, dat is toch net even spannender. Maar jij denkt dan bij jezelf van nou, ga nou ook maar zelf wat zoeken.
2: Ja, precies. En dan had ik samen lekker met je moeder. Gaan wij er ook van genieten.
0: Precies, lekker de bloemetjes buiten. Er is een leeftijd waarop dat heel normaal is. En de 20ste, nou, dat zou wel mooi zijn toch, wat dat betreft. Wat heb jij trouwens gedaan in het dagelijks leven? Ik ga er even vanuit dat je met pensioen bent.
2: Nou, was dat maar waar.
0: Oh, omdat ik denk, nou ja, vertel.
2: Ja. Ik werk bij een compressorleverancier in Brabant. En daar ben ik verantwoordelijk voor de service.
0: En dus een compressorleverancier, waar gebruik je die dingen voor?
2: Bijvlucht, de tandarts, het garagebedrijf voor de autobanden, bij de Shell, overal staan compressors. Noem het maar op.
0: Meer dan je denkt, compressors.
2: Ja.
0: En jij zorgt dat ze allemaal hebben, dus dat is hartstikke mooi. Nou, ik kan me er eentje bij de fietsen en bij de autogarages voorstellen. Compressors.
2: Ja. Fietsen. Ja, ik heb een bandje op te pompen. He, thuis staat er ook een, dus ik hoef niet met de ouderwetse fietspomp.
0: Ja.
2: Maar dat kan gewoon met de compressor.
0: Als je erin dealt, dan ga je natuurlijk niet zelf met een handpompje aan het werk. Eens even kijken of jij een prijsje meeneemt naar Frankrijk. Dat zou een lunchbag moeten zijn. De vraag is, welke lepel zat dan die goede oplossing?
2: Ja, volgens mijn vrouw was dat nummer 3. Die zit naast me en die zei nee, het is 3.
0: Kun je de titel nog even doorgeven?
2: Ja, zoutzuur.
0: Ja, precies. Nou, want dan mag ik hem goed rekenen. Maar het was niet lepeltje 3, het was lepeltje 2.
2: Dus ja. Ik kijk mijn vrouw aan en die zegt, oh sorry.
0: Ja. Zo ken ik er nog een paar. Nee hoor, maar je hebt de titel goed genoemd. Dus de lepeltjes waren even in de mix-up. Dat is overigens best lekker hoor. Met Bacardi Lemon van Mart Hoogkamer gemixt. Zoet, zout, zuur. Weet je, sterke drank en dan zoet, zout, zuur. Dat moet lukken. Ja, je hebt hem gewonnen.
2: Misschien dat ik dat dan maar ga drinken als ik aankom.
0: Ja, neem dat maar. Dat is je geluksdrankje. Je krijgt een lunchbag bij je thuis zodra je weer terug bent. En wie weet bel ik je zo meteen nog voor de lunch voor 2 personen. En dat jazzfestival, heb je er ook belangstelling voor?
2: Dat zou hartstikke leuk zijn. Ja, dan natuurlijk. Moet je als het binnen 2 weken is.
0: Ja, dat dan is na juli. In juli is het.
2: In juli.
0: Tweede weekend van juli.
2: Daar zijn we weer thuis.
0: Helemaal goed. Nou, hou de telefoon erbij in de aanslag op vrijdagmiddag in Afslag Rijnmond. En straks nog om 2:50 hier in Lunchbreak. Veel plezier, goede reis, goed aan je vrouw.
2: Zal ik zeker doen en een fijne middag.
0: Dankjewel, hoi.

0: Dat gaat snel als het leuk is. Op Radio Rijnmond hoorde je dat mooie nummer van. En ik moet het even opzoeken, want ik ken het wel natuurlijk, maar niet zo goed van de titel meer. Edward Sharp was dat en de Magnetic Zero en Home. Als je kan fluiten, dan kan je het zeker. We gaan eens even kijken naar de files. En dat zijn er heel wat. En ik moet een beetje gaan schrappen. Ik doe die met een vertraging van meer dan 10 minuten. Daar zitten nog een aantal files bij die 7 minuten vertraging opleveren. Op de A15 richting Gorkum. Hoek van Holland richting Gouda op de A20. Utrecht richting Breda op de A27. En de N57 richting Middelburg. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Noordloos. Daar sta je 10 minuten in de file. En de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en het Ketelplein. Daar bijna 20 minuten vertraging. Het is drukkend warm in de regio met een tropische temperatuur tot wel 33 graden. Daarbij is er veel zon, maar in de loop van de middag en avond toenemende kans op een zware regen- en onweersbui. De wind waait uit het zuiden en is zwak tot matig. Vanavond en vannacht, ja, dan wordt het niet warmer of niet kouder dan 18 tot 19 graden bij weinig wind. Er kan een onweersbui plaatselijk voorkomen. In de loop van de nacht neemt die kans wel af. Morgen is een droge dag met flink wat ruimte voor de zon door een matige westen. Wind zijn de temperaturen even wat aangenamer. Nog altijd tussen de 24 en 26 graden. En wil je gaan zwemmen in de zee? Inmiddels is het 18 graden, dus dat is best lekker. Je luistert naar Lunchbreak. Philip van Es, ben jij een zwemmer?
1: Ik ben soms een zwemmer.
0: Soms. Bij deze temperaturen misschien.
1: Bij deze temperaturen ben ik een zwemmer.
0: Heel goed. Maar je bent hier voor het hoofdpunt uit het nieuws.
1: Zeer zeker.
0: Go ahead.
1: Het gerechtshof komt straks met de strafeis in hoger beroep tegen de zogenaamde tattoo killers in de zaak rond de dood van Onno Kuut. Zijn lichaam werd in 2009 dood aangetroffen in de duinen van Hoek van Holland. Zijn keel was doorgesneden en hij was zwaar mishandeld. Justitie is inmiddels begonnen met het lezen van de strafeis, een document van maar liefst 85 pagina's. De vier verdachten weigerden antwoord te geven op alle vragen die de rechtbank stelde. In 2020 werden de vier vrijgesproken. Toen was hij levenslang geëist. Justitie ging tegen die vrijspraak in beroep. En verdediger Gernot Trauner die vertrekt na 5 seizoenen bij Feyenoord. Dat schrijft hij op zijn eigen Instagram-pagina. Zijn contract liep af en nu is zijn vertrek officieel. In een bericht bedankt hij het Feyenoord-publiek voor hun steun de afgelopen jaren. Hij kwam als speler, maar vertrekt als fan, zegt hij. Trainer Trauner speelde 137 wedstrijden, scoorde 2 keer en won de beker en werd 1 keer kampioen met Feyenoord.
0: Mooi berichtje, toch?
1: Ja, het is toch een klein beetje een cultheld, hè, die vertrekt.
0: Ja, precies.
1: De man met de pleister.
0: De man met de pleister, vertel.
1: Ja, in Noord-Ierland, daar heeft een supermarktketen, Lidl, een pub in Dundonald, dat is vlakbij Belfast, geopend. En niet omdat ze willen uitbreiden met een horecatak, maar om de strenge wetgeving voor alcoholverkoop te omzeilen in Noord-Ierland. Je krijgt daar namelijk niet zomaar een vergunning om drank te verkopen. Je moet een bedrijf overnemen dat stopt, vaak. Want de nieuwe vergunning die geven ze niet zo makkelijk uit. En de supermarkt die wilde heel graag drank verkopen, zoals een slijterij, zoals meer supermarkten doen. Maar volgens de lokale overheid was er voldoende aanbod in de regio aan slijterijen. En dus kregen ze geen vergunning. Daarom besloot de supermarkt maar een kroeg te starten. Want daarvan was het aanbod in het stadje Dundonald te weinig. Ja. En dus zit er in de supermarkt nu een volledige kroeg naast de ingang.
0: Niet te geloven. En dan koop je, zou ik maar zeggen, treetjes of zo. En dan mag je er een blikje meteen van drinken. Of hoe werkt dat?
1: Nee, het is een pub.
0: Maar omdat ze dan puur drank willen verkopen, wat ze normaal in verpakkingen zouden verkopen, denken ze, nou ja, dan maar gewoon via de tap.
1: Ik heb het vermoeden dat dit een klein beetje een campagnestuntje is om te zeggen van ja, kijk, dit is natuurlijk krankzinnig. Ja, ja. Bij een supermarkt zit vaak een slijterij. Laat ons nou gewoon de slijterij houden.
0: En we weten hoe belangrijk het is. Daarnet hadden we al de Schotten die Boston hebben leeggedronken, maar die Ieren die kunnen er ook wat van, hè?
1: Als je die bij elkaar zet, dan weet je zeker dat je stad binnen een dag leeg is.
0: Dat is het echt feest. Dankjewel, Philip.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: De oude Bob komt eraan, meneer Shane Easton.
2: Radio met een grote R.

China Eastern Morning Train. Ja, tegenwoordig kijken we niet meer op van talentenjachten, The Voice of Idols of zo. Maar in 1980 bestond dat concept helemaal niet. En China Eastern die was de absolute pionier hiervan. De BBC die volgde de toen nog volslagen onbekende zangeres in de documentaire serie The Big Time, waarin te zien was hoe een gewone burger probeerde door te breken in de muziekindustrie. De uitzending trok toen miljoenen kijkers en daarna lanceerde zij haar single The Morning Train. Ja, en toen werd ze in één klap natuurlijk een superster. En heeft ze nog meerdere hits gehad. Maar ik moet zeggen, deze is mij ook altijd bijgebleven. Leuk om hem weer te horen hier in Lunchbreak. En zometeen heb ik nog een paar leuke classics voor je. Big Fun bijvoorbeeld, met een nummer waar je heerlijk op kunt dansen. Maar ook Toto. En ik geef zometeen nog die weekprijs weg. Hè. Ik ga iemand bellen. Dus als jij nou afgelopen week hebt gewonnen hier in Lunchbreak, die lunchback, dan maak je nog kans op die lunch voor twee. Hou je telefoon erbij en geniet gewoon lekker hè, van de muziek. Hier is Douwe Bob eerst met All For One.

0: Hij was al klassiek natuurlijk, dit nummer. Klassiek, Blame It on the Boogie. Maar door Big Fun is hij weer even lekker uit de mottenballen gehaald en opgepept. Lekkere hit hier op Radio Rijnmond. En nu is het tijd voor de lunch voor twee personen. Oh, het balletje is er alweer uitgekomen. Dan moet ik even het nummer gaan draaien. Ja, ik doe echt... Ik heb er 5 balletjes in zitten, maar je gelooft het gewoon niet. Want ik trek echt bovengemiddeld vaak de persoon die ik net nog aan de lijn heb gehad. Ik kan er niks aan doen. Voor hem wel heel erg goed nieuws natuurlijk. Let's go. Eens even kijken of hij wil opnemen. Hij was op weg naar Dijon. Jan Jonas. Dat is degene die...
1: Paddy.
0: Hallo. Jan, ja? Moet je eens luisteren.
2: De lunch van de week gaat naar...
0: Jan Jonas.
1: Ja, ik heet Paddy Rijnveld zoek.
0: Paddy Rijnveld, heb ik verkeerd nummer gedraaid. Oh.
1: Dat meen je niet.
0: Wat erg. Hij is eigenlijk voor iemand anders bedoeld.
1: Ja, het is niet anders.
0: Ja.
3: Wij zien er naar kerst.
1: Dus.
0: Wat zei je?
1: Ja, het is niet anders. Ik kan er weg, hè?
0: Ja, het is sorry. Maar ik
1: ga dat geeft niet, joh.
0: Ik ga je vast nog wel een keer bellen, toch? Een andere keer.
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Ja, lekker administratief foutje met grote gevolgen. Sorry, volgende keer
1: beter. Ja, dat geeft niet. Oké. Okay.
0: Dag, Perry.
1: Is goed, hoi. Dag.
0: Een goede verliezer, zal ik maar zeggen. Hallo, Jan Jonas.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Had je meegeluisterd?
4: Ja, we zitten inmiddels bij Antwerpen.
0: Kijk.
4: Maar ik zit nog te luisteren, ja.
0: En je hebt de lunch gewonnen.
4: Ja, hartstikke leuk.
0: Het was een hele verrassing dat je Perry hoorde. Hè? Dat je dacht, hé, waarom gaat de telefoon bij mij niet over?
4: Ja, ik denk, nou, ik hoor de telefoon bij jou overgaan. Maar in mijn auto gebeurde niks. Ik denk, nou, kijken wat er gebeurt.
0: Nou, heel erg lief van Perry dat hij niet heeft gezegd van... Jij hebt mij nou mij gebeld. Nou wil ik die lunch hebben. Jij krijgt hem samen met je vriendin. Of vrouw, moet ik zeggen.
4: Vrouw,
0: jullie
4: vrouw,
0: gaan lekker een reden om weer terug te komen... na die mooie vakantie in Frankrijk.
4: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Geniet ervan en goede reis nog, hè.
4: Gaan we doen verder. Fijne dag.
0: Hoi. Dit is Toto, Afrika.

echt een lekker laid-back nummer. Met deze temperaturen is dat helemaal spannend, zal ik maar zeggen. Ik kreeg het natuurlijk wel een beetje benauwd van mijn telefoontje aan Perry. Maar gelukkig, Perry, ik mag jou 2 kaartjes aanbieden voor de bioscoop. Is dat even leuk? Dan kan jij toch nog een klein beetje ook een weekprijs vieren wat dat betreft. We gaan je e-mailadres even doorgeven en dan krijg jij de bon daarvoor via de mail terug. En daarmee is het bijna het einde van Lunchbreak. Vanmiddag de middag door natuurlijk met Martin Garrix, Ed Sheeran, Ziggy Marley, Jennifer Lopez, Rod Stewart en Ronald van Oudhuizen natuurlijk. Daarna de vrijdagmiddag borrel met Teun en Feza. En daarna Jeroen Heidenreich, die ik eerder heb ontmoet met Bevrijdingsdag in een live uitzending van 4 uur. Hij gaat vanavond de afterparty verzorgen. Jouw vrijdag is dus alvast geregeld. Ik wens je daar heel veel plezier mee. Ik spreek je over 2 weken weer. Aanstaande maandag is Cyril er. En nu is Davina Michelle er nog. My Own World. Fijn weekend.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Op vrijdag 26 juni speelt Oranje tegen Tunesië. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag, WK Woensdag, bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordenvolle Rijnmond snackpan.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de
5: 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat.

0: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
1: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oud-Deusden. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Nes. Het Openbaar Ministerie heeft in Rotterdam gevangenisstraffen tot 7 jaar cel geëist tegen 3 mannen die 506 kilo cocaïne zouden hebben ingevoerd. De politie kwam de lading op het spoor door een melding van de Luxemburgse douane. Daar werd in een transformator voor zonnepanelen 506 kilo coke gevonden. De cocaïne werd vervangen door zand. De zending is daarna verstuurd naar de eindbestemming. Daar werden 4 mannen aangehouden. De zaak van 1 man is aangehouden. 2 van de 3 mannen hoorden 4 jaar cel tegen zich eisen. De hoofdverdachte hoorde 7 jaar cel eisen. En het gerechtshof komt straks met de strafeis in hoger beroep tegen de zogenoemde tattoo-killers in de zaak rond de dood van Onno Koet. Zijn lichaam werd in 2009 dood aangetroffen in de duinen van Hoek van Holland. Zijn keel was doorgesneden en hij was zwaar mishandeld. Justitie is inmiddels begonnen met het lezen van de strafeis, een document van 85 pagina's. De 4 verdachten weigerden antwoord te geven op de vragen van de rechtbank. In 2020 werden de 4 vrijgesproken. Toen was er levenslang geëist. Justitie ging tegen die vrijspraak in beroep. En de politie heeft iemand opgepakt in Capelle aan de IJssel in een onderzoek naar cybercriminaliteit. Dat onderzoek loopt al maanden, meldt de politie. Er werd ook onderzoek gedaan in 2 huizen in Terneuzen. Er zijn 3 mensen opgepakt. De 3 worden ervan verdacht mailtjes en sms'jes te hebben gestuurd, zogenaamd uit naam van de overheid of belastingdienst. Mensen moesten een achterstand betalen, maar maakten daarmee geld over aan de oplichters. Er zijn ook doorzoekingen geweest in Rotterdam en Capelle aan de IJssel. De 3 mannen die zijn opgepakt zijn inmiddels weer op vrije voeten en moeten wel later voor de rechter verschijnen. En verdediger Gernot Trauner die vertrekt na 5 seizoenen bij Feyenoord. Dat schrijft hij op zijn eigen Instagram-pagina. Zijn contract liep af en nu is zijn vertrek officieel. In een bericht bedankt hij het Feyenoord-publiek voor de steun van de afgelopen jaren. Hij kwam als speler, maar vertrekt als fan, zegt hij. Trauner speelde 137 wedstrijden voor Feyenoord. Scoorde 2 keer, won de beker en werd 1 keer kampioen. En dan nog het weer, zonnig met tropische temperaturen. Het wordt vanmiddag 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, met zelfs kans op hagel en zware windstoten. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. En dan krijg je van mij nog de files. En dan pakken we alleen de files van 10 minuten en langer. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. 5 kilometer, 10 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Schiedam-Noord en Maassluis. 6 kilometer, 15 minuten. Door een ongeluk is de rechterrijstrook daar dicht. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. 7 kilometer, 10 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 12 kilometer, 10 minuten vertraging. Dan nog 2 N-wegen. De N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. En de N214 Papendrecht richting Leerdam tussen Ottoland en afrit Gorkum. 3 kilometer, 12 minuten.
6: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven

0: in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
2: Voordeelhaartjes.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
6: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
5: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family.
7: Aanbevolen door vrolijke families.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: De middag door. Ronald van Oudheusden.
16: Radio met een grote R.

de muziek die stroomt via zijn DNA door zijn aderen. Oftewel Ziggy Marley, natuurlijk de zoon van Bob Marley. Look Who's Dancing, hier op Radio Rijnmond. Een tune uit 1989 als opening van Rijnmond de middag door. En wat heb ik dan vandaag allemaal in de tas zitten voor jou om deze vrijdag een beetje te larderen met rugwind en energie, een soort muzikale doping. En natuurlijk wat bevrediging voor de trommelvliezen. We gaan ze lekker kietelen tot 4 uur met Amy Winehouse, zometeen Bruno Mars, Rod Stewart, ach, Harry Styles ook nog. Ja, het moet niet gekker worden. Johnny Lyon, even terug in de tijd naar Alleen in Dallas. Ja, dat blijft een hele maffe plaat en ik heb hem wel vaker de laatste tijd op Rijnmond gehoord. Een soort heropleving van deze bijzondere vogel. En wat nog meer? Ja, we gaan ook nog een beetje Duitse muziek laten horen. Dat allemaal straks na de klok van 2:30. Voor de liefhebbers die denken, ik heb zin in live muziek vanavond, je kunt altijd naar Grounds gaan in Rotterdam. Dat is een hartstikke mooie plek waar heel veel culturen samenkomen en heel veel goede muziek te beluisteren is. Want Cham Rosie, in haar jonge puberjaren was ze hier te gast bij Radio Rijnmond. Inmiddels een prachtige, mooie, volwassen vrouw geworden. Heel muzikaal. Ze komt geloof ik al met haar 9e album op te proppen. Dus voor de liefhebbers vanavond in Grounds. En voor de rest is er nog heel veel anders te doen. Daarover straks meer. Nu muziek, want het blijft een muzikale middag op deze vrijdag. Broekscheurend lekker. Martin Garrix en Ed Sheeran hier. Stay.

Rod Stewart, nog steeds heel actief trouwens. En nog steeds prima bij stem. Ja, niet altijd. Maar ik heb hem vorig jaar live op tv gezien. De Engelse televisie bij het Glastonbury Festival. Dat was een geweldig mooi optreden, vond ik. 1981 maakte hij Tonight I'm Yours. En daarvoor, heerlijk. Jennifer Lopez, 1999. If You Had My Love. Het is vrijdag 19 juni. En je kunt nog steeds jouw verzoekjes uit de jaren 80 en 90 naar ons appen hier bij Radio Rijnmond. Want volgende week hier op maandag tot en met vrijdag louter muziek uit de jaren 80 en 90. En dat zijn hele belangrijke muzikale decennia voor heel veel luisteraars, hè, die hun mooie herinneringen hebben aan hun trouwdag of hun eerste vriendje of vriendinnetje. Eindexamen, een mooie vakantie. Allemaal feel good herinneringen. Die komen wellicht boven met die muziek. Als jij dat ook hebt, laat het ons weten met welke plaat dat vooral gebeurt. En stuur ook het verhaal gewoon erbij. Via de app is dat mogelijk. En wellicht hoor je volgende week jouw mooie plaatjes voorbij komen hier op Radio Rijnmond. De 80s en 90s week in aantocht. En ook het weekend is in aantocht. En dan kijk ik altijd een beetje zin in Bruno Mars. Dit is toch wel heel erg een beetje de sfeer van Cuba. En laten we, ik heb het al vaker gezegd, het land ligt een beetje aan de geelhonger. Laten we hopen dat het snel beter gaat met de inwoners. Want ik weet uit ervaring, zijn ongelooflijk aardige, lieve, hardwerkende mensen daar. Risk It All, Bruno Mars.

Werkelijk een kunstwerkje van de man die het juk van een boyband wist te ontvluchten. One Direction, daar zat hij in. Harry Styles natuurlijk met zijn eerste grote solo-single. En dat is, vind ik persoonlijk, gelijk ook zijn mooiste tot nu toe. Maar nou ja, goed, hij heeft nog heel veel in zijn mars. Er stond onlangs 10 dagen, 10 avonden, om precies te zijn, in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Allemaal uitverkocht en allemaal enthousiaste mensen. Mijn collega Rijntjan Potsen kon ook genieten van dit jonge talent. En vertelde mij zojuist dat Sign of the Times het voorlaatste nummer was dat Harry Styles live vertolkte bij dat concert onlangs in Nederland. Ja, een prachtig liedje. Wat, nou ja, misschien wat overdreven, maar ik vind het bijna een soort iconische plaat die Stairway to Heaven of Bohemian Rhapsody benadert. Sign of the Times. Ja, ik vind het 4 minuten echt van A tot Z prachtig. Nou, genoeg vanavond. De parade trouwens, hè, die begint in Rotterdam op deze vrijdag. En die zal er tot 28e, dat is volgende week zondag, staan in het Museumpark bij Rotterdam. Nou, ja, hoeveel voorstellingen zijn daar wel niet? Nou, heel veel artiesten die daar acte de présence geven. En dan leuke kleine theatervoorstellingjes doen. Hè. Dat kan dans zijn, muziek, cabaret, meme. Je kan het zo gek niet opnoemen. Maximaal zo'n 100 korte voorstellingen. Stuur allemaal zo'n 20 minuutjes tot 3 kwartier maximaal. Ellen ten Damme zal bijvoorbeeld te zien en te aanschouwen zijn. De Aston Brothers komen met een jubileumshow op de parade in Rotterdam. We hebben ook Kiki Schippers, Margriet van der Linden. Die heeft een hele persoonlijke theatervoorstelling met de tante Sidonia Kuif, ongetwijfeld in de wind hier in Rotterdam. En ook Wilfried de Jong heeft een mooi paradeprogramma samengesteld. Connie Jansen danst. Ja, de moderne dans is ook aanwezig op de parade. Ik ben heel benieuwd, want die heb ik een tijdje geleden gezien en dat vond ik fascinerend. Het was mijn eerste moderne dansvoorstelling. Ja, ik zat me te vergapen aan de jonge atleten eigenlijk op het podium. En die ongelooflijke beheersing van hun lichaam en van de mimiek. Reden te meer om eens een keer te gaan kijken. Ik ga zelf ook nog een leuk avondje even plannen volgende week. Want de parade is in 010 en blijft voorlopig in 010. Dit is Johnny Lyon, terug naar 1988, alleen in Dallas. Wordt daar gevoetbald trouwens, vandaag of morgen?

En maan en tyfoon. En ongetwijfeld een heleboel mensen die achter de schermen meewerkt aan deze Als ik je weer zie. Daarvoor uit 1976. Ja, een disco-hit, geloof het of niet. In het Duits, Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Ze treedt nog steeds op trouwens. Ze is inmiddels 71 en heeft zelfs 2 jaar geleden volgens mij nog een nieuwe plaat uitgebracht. Duitstalig, jazeker.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Op vrijdag 26 juni speelt Oranje tegen Tunesië. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag. WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
6: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
7: Oh ja joh?
6: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
13: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond.
12: De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
13: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond.

0: hoofdverdachte hoorde 7 jaar cel eisen. En een fietser is bij een ongeluk zwaar gewond geraakt op de rotonde van de burgemeester Meijnesplein. De vrouw zou volgens de politie tegen een paal zijn gefietst. Het slachtoffer verloor veel bloed en moest daarop worden gereanimeerd. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend hoe het met de vrouw is. En de NS heeft de staking die vakbond FNV in het openbaar vervoer aankondigde bevestigd. Vorige maand maakte FNV bekend dat ze op woensdagochtend 24 juni zouden gaan staken. De bond wil dat de voornemens van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen en de uitkeringen van de WW en de WIA te verlagen van tafel gaan. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends zullen er in heel het land geen treinen rijden. Ook de RET laat weten dat bussen, trams en metro's niet rijden tot 8 uur. En Feyenoord heeft haar eerste zomerse versterking gepresenteerd. De Belg Charles van Houten wordt overgenomen van het Franse Nice. De Belg tekent in Rotterdam een contract tot 2030. Van Houten werd 2 seizoenen geleden nog kampioen met Union Sint-Gilles in België. Vorig jaar speelde Van Houten 26 duels voor Nice in de Franse competitie. Daarin wisten ze degradatie net te voorkomen. De middenvelder kwam dat seizoen niet tot scoren. En dan nog het weer. Het is zonnig met tropische temperaturen. Het wordt vanmiddag 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe. Met zelfs kans op hagel en zware windstoten. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. En dan is het serieus druk op de weg. U krijgt van mij de files van een kwartier en langer. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep. 17 kilometer, 20 minuten vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. 14 kilometer, 15 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 6 kilometer, 15 minuten vertraging. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Rotterdam Delfshaven en Maassluis. 9 kilometer, 20 minuten vertraging. Door een ongeluk, de weg is daar ondertussen weer vrij. De A27 Breda tegen, richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Werkendam. 10 kilometer, 20 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. 9 kilometer, 30 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 8 kilometer, 15 minuten vertraging.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen en ineens, al voor €169.
3: Voordeeluitjes.nl. Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op Vlaardingen1018.nl.
2: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
4: voordeeluitjes.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
9: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons

0: Aanbod op meerdervoort.com.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De middag door. Ronald van Oudheusden.
3: Radio met een grote R.

Goedemiddag en welkom bij het tweede uurtje Rijnmond de Middag Door met Lionel Richie, die het spits afbeet als solo-artiest en niet meer als zanger van de Commodores. 1992 had hij de hit My Destiny. Leuk dat je luistert deze vrijdagmiddag, de opmaat naar straks natuurlijk de Vrij Nibo. En daarna de afterparty, morgen natuurlijk het weekend met morgenochtend op Radio Rijnmond mijn collega Dennis Kranenburg met heerlijke muziek, jukebox muziek, maar ook lekkere blues erbij. Kortom, een heel divers programma. Ga dat eens beluisteren als je vroeg wakker bent morgen van 8 tot 10. Daarna mag ik twee uurtjes in de studio zitten met Het Weekend Is Er. Woordenvol tips voor jouw lege agenda. Leuke dingen die je kunt gaan doen. Leuke gesprekjes en lekkere muziek en een quiz en mooie prijzen. Kortom, ook dat is misschien wel eens leuk om te gaan luisteren morgen. Vandaag heel veel te doen, hè? Want er is vanavond ook in het Oude Luxor nog iets heel leuks. Twee meiden die de lach aan hun billen hebben hangen. Oftewel Plien en Bianca. Die staan daar tot, even kijken, tot en met zondag geloof ik. Hè? Hebben zij in het Oude Luxor een nieuwe show. Oftewel de liefhebbers van grappige meiden. Het zijn er niet zo heel veel natuurlijk. Hè? Want over cabaretiers zijn meestal mannen. Ja, dat is heel gek. Plien en Bianca, die hebben de lach wel uitgevonden. En verder de parade natuurlijk. Rosie vanavond in Grounds. Ik zei het al eerder. De vuurtoren loopt in de Hoek van Holland. En dan hebben we het nog niet eens over Sam Fender gehad. Genieten van muziek.

De Chainsmokers natuurlijk. En hoorde je ook Coldplay daarop. Lekker om Something Just Like This weer eens te horen uit 2017. Grote hit. Dit is de vrijdagmiddag, je zou kunnen zeggen de amuse van de vrijdagmiddagborrel. En daarna ook nog de afterparty. Kortom, het staat helemaal in het teken van het weekend. En laat het nou het weer een beetje meezitten. Dat we leuke dingen kunnen gaan doen en lekker naar buiten kunnen gaan. Dat is toch het lekkerste. Doe wel een oortje in. Dan kun je ook Radio Rijnmond blijven luisteren. Want ook in het weekend hebben wij gewoon de lekkerste muziek uit de jaren 80, 90, het heden. En af en toe een knipoog naar het verleden. Vanaf maandag tot vrijdag, 5 dagen lang, louter 80s en 90s muziek. Je kunt je eigen 2 verzoekjes indienen via de Rijnmond-app. Doe dat en wellicht hoor jij vanaf maandag al jouw plaatje voorbij komen. Ja, dit kan nog net wat er nu gaat komen, want dit is een single van de Foo Fighters uit 1999. Dat is nog net de 90s, dus ja, doe het namens mij, want ik vind het geweldig. Learn to Fly ga je horen van de band die binnenkort op Pinkpop staat. Terwijl ze onlangs hun 12e studioalbum hebben uitgebracht. Ze staan op 21 juni op Pinkpop en zijn bezig met een Europese tour met de naam Take Cover Tour. Stockholm, Warschau, München, Parijs, Liverpool, Berlijn, Wenen, allemaal grote steden waar de Foo Fighters een landing gaan inzetten. Learn to Fly, Dave Grohl en Cornette, de oude drummer van Nirvana, natuurlijk.

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

Serge Pardoel hier op Rijnmond met zijn hit uit 2011. Ja, toen ging het nog allemaal crescendo met deze jonge vogel. Inmiddels is hij 45 trouwens. Ik heb hem toen ook in de studio gehad, naar een concert geweest. Veel met hem opgetrokken. En hij had een hele leuke vriendin, die ook zijn manager was. Maar dat is helemaal ontspoord. Inmiddels, ze hadden twee kinderen en toen ging het mis. En dat is een beetje een vechtscheiding geworden, heb ik begrepen. Waardoor hij ook heel weinig zijn kinderen kan zien. Dus ik denk dat hij nog steeds optreedt. Dat doet hij ook wel op festivals. Maar dan is het vooral een deel van de garage, denk ik, aan alimentatie overmaken naar die jonge dame. Die haar eigen weg is gegaan. Ja, daar zijn allerlei redenen voor. Daar ga ik verder niet intreden. Ik hoop wel dat het goed blijft gaan met Serge Pardoel. Dat vind ik toch een hele aardige groot en een leuke zanger. Dat gezegd hebbende is nu het podium vrij voor. En langzaam gaan we alweer richting de klok van 4 uur. Straks met de Vrij Mibo natuurlijk hier op Rijnmond. En nu die Imagine Dragons met een hit van ook alweer 3 jaar geleden. Dit is Bones. Give me

geweldige plaat blijft dat toch van een geweldige band. Snow Patrol met Chasing Cars. Die stem, hè, van die frontman. Ja, geweldig. Een week geleden speelden ze trouwens in Groningen live. En samen met The White Lies, die deden het voorprogramma. Maar Snow Patrol heeft gewoon in het Stadspark in Groningen een concert gegeven. Ja, de rest van het land is niet jaloers op de aardbevingen. Maar wij waren één avondje jaloers dat ze alleen in Groningen stonden. Snow Patrol. De koek is bijna op. Ja, ik ga de biezen pakken en me voorbereiden voor de uitzending van morgen. Tussen 10 en 12 hoor je me weer in het weekend is er op Radio Rijnmond. Veel plezier zometeen bij de Vrij Nibo, de vrijdagmiddagborrel. En natuurlijk de afterparty. En daarna gaan we lekker door met non-stop muziek. En morgenochtend ook met Dennis luisteren. Van 8 tot 10 de jukebox. En ook zondag tussen 8 en 10 de jukebox. Een verse aflevering dan weer natuurlijk. En voor de rest wens ik jullie een heel fijn weekend. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Handjes boven de dekens. Veel plezier. Sex, drugs en rock'n'roll. Het is weekend. Het mag eventjes. We doen een oogje dicht. En nou ja, maandag ook weer. De middag door. Oppassen met uitkijken. Bye bye. Amen. En

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
6: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
5: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family.
7: Aanbevolen door vrolijke families.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
19: Echt?
18: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Een hele goede middag. Het is 4:00. Je bent bij Rijnmond. We beginnen de dag lekker positief vanmiddag, want het is de dag die volledig in het teken staat van iets waar ik mij enorm aan irriteer. Maar wat het is, dat hoor je zo. Eerst krijg je het nieuws gelezen door Philip van S. Philip, goedemiddag.
22: Goedemiddag. Rijkswaterstaat gaat de Wantijbrug op de N3 bij Dordrecht extra koelen, waardoor er langzamer gereden moet worden. Door het warme weer moeten veel bruggen gekoeld worden. De brug wordt vanuit de middenberm gekoeld. En vanwege het vele water op de weg mag er dan niet harder dan 50 km/u worden gereden, in plaats van de gebruikelijke 80 km/u. En een fietser die is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de rotonde van de burgemeester Meijnissenplein. De vrouw zou volgens de politie tegen een paal zijn gefietst. Het slachtoffer verloor veel bloed en moest daarop worden gereanimeerd. De fietser is met een ongeluk op de rotonde van de burgemeester Meijnissenplein. De vrouw zou volgens de politie tegen een paal zijn gefietst. Het slachtoffer verloor veel bloed en moest daarop worden gereanimeerd. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

0: Belg tekent een contract in Rotterdam tot 2030. Van Houten werd 2 seizoenen geleden nog kampioen met Union Sint-Gilles in België. Vorig jaar speelde Van Houten 26 duels voor Nice en wist maar net degradatie te voorkomen in de Franse competitie. En daarin kwam de middenvelder niet tot scoren. En dan nog het weer. Zonnig met tropische temperaturen. Het is 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, met zelfs kans op hagel en zware windstoten. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: 31 graden, dit is toch niet leuk meer, joh.
2: Ik moet zeggen, kijk, ik hou van warm weer, maar ik liep even buiten en ja, het is alsof je een oven instapt of zo.
3: Het is echt een soort hete luchtoven.
2: Ja, ja, dat is het. En man, alsof er constant een föhn op je staat of zo, zoiets.
3: Bloed, bloed en bloed. Ja. Gelukkig, als je in de auto zit, hoop ik dat je airco hebt.
2: Ik hoop het ook.
3: En als je in de auto zit, dan sta je waarschijnlijk op de A.
2: 12, Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Gouwen. 13 kilometer, een kwartier vertraging. A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, ook een kwartier. Dan de A27, Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. 17 kilometer, een vertraging van ongeveer een half uur. En de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. 4 kilometer, een vertraging van ruim 10 minuten.
3: Sterkte in de strijd daar. Veza, het gaat langzaam. Het gaat sloom. Vaak zit het enorm in de weg.
2: Oh.
3: Maar wat het is, dat hoor je zo.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Pas op hoor, deze is heet.
9: Oeh, ja.
8: Wil er iemand nog wat drinken?
9: Ja, graag.
8: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, man?
8: En een frisje voor jou.
9: Dank je.
8: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Ja ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits, 99 cent, die zijn lekker.
15: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar.
16: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
15: Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
16: Ja, ik voel hem.
17: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond.
19: Met Teun Willems en Veza Albayrak. Radio met een grote R.

0: vind het een hartstikke leuk bericht van die Tina Turner en David Bowie. Alles komt goed vannacht. Nou, ik heb even gekeken.
1: Ja.
0: Het wordt 19 graden vannacht. Dus dat wordt gewoon heerlijk, lekker, gezellig plakken vandaag in de nacht. Dus nou, zo oké. Okay.
1: Maar eerlijk toegeven, heb je het niet gemist?
0: Een plaknacht?
1: Nee, maar ik bedoel gewoon de hitte en het lekkere weer en zo. Want ik bedoel, het was zo lang koud. Maar,
0: kijk, daar wil ik je gelijk even corrigeren. Ja? Er zit dus een verschil tussen lekker weer en hitte.
1: Ik snap hem.
0: Toch? Want dit wat we vandaag hebben, en ik wil niet te lang over klagen hoor, absoluut niet. Maar kijk, dit is hitte. Dit is gewoon leuk. Okay. Als je nu in de achtertuin gaat zitten, denk je na 5 minuten, ik vind het wel mooi geweest.
1: Ja, precies.
0: Lekker weer is dat je de hele middag lekker in het zonnetje kan zitten buiten. Dat is lekker.
1: Ja, dat is waar. Oké.
0: Goed, over plakken gesproken. Blijf lekker plakken bij je mond. Je bent er nou toch, hè? Hele goede middag. Leuk dat je er weer bent. Teun Willems hier en tegenover mij de heldin van onderin.
1: Gezellig.
0: Hallo, een hele goede middag. Alles lekker.
1: Zeker. Ja, met jou ook?
0: Nou, eigenlijk niet.
1: Oh?
0: Nee. Feest, ik zal het je uitleggen. Ik zat vanmorgen even op de porseleinen troon. Zodat je dat iedere vrijdagochtend eigenlijk wel een beetje doet. Ja. En ik heb een kalender hangen bij mij op het toiletje. En daar staat dan op welke dag het is. Hè. Dus je hebt de dag, de burendag, de dag van de schildpad. Noem het allemaal maar op.
1: Oh, gezellig.
0: En vandaag stond de dag volledig in het teken van iets waar ik mij mateloos aan kan ergeren.
1: Oh?
0: En dat is slenteren. Weet je wel?
1: De dus dag van slenteren?
0: De dag de internationale dag van slenteren. Dus gewoon heel langzaam lopen, zonder haast, zonder doen. Alsof de hele wereld een beetje op pauze staat.
1: Ja.
0: En het ligt waarschijnlijk voor de volle 100% aan mij. Maar ik kan me daar zo ongelooflijk aan ergeren. Als je dan achter iemand in de supermarkt staat of zo, die ergens op die dag heeft gedacht, goh, ik heb zin om 2,5 uur lang bij de pasta te staan. Loop gewoon door.
1: Ja.
0: Dat is mijn frustratie. Ik voel mijn bloeddruk al omhoog kruipen als ik het over
1: heb. Niet doen, niet aan denken.
0: Maar is dit iets waar ik last van heb?
1: Nee, ik snap je helemaal. En zeker als je dan bijvoorbeeld wel gewoon aan het werk bent of iets moet doen, gewoon een planning hebt, dan kan ik ook heel slecht tegen mensen die inderdaad dan niet weten welke kansen moeten kiezen. Of gewoon denken, ik loop wel gewoon een beetje in het midden.
0: Ja, of dat mensen daar voor je lopen en dan in een drukke winkelstraat opeens denken, nu ga ik stilstaan.
1: Stilstaan, ja.
0: Oh, dit is het moment.
1: Nee, ik voel je pijn.
0: Ja,
1: je ergernis.
0: Ik irriteer me daar enorm aan. Nou, heb je dat nou ook? Laat het even weten. Rechtsboven in de Rijnmond-app. Klik daar op app ons. Vind jij het ook vervelend als mensen enorm slenteren? Of, mag je ook vinden, is helemaal oké.
1: Een soort van.
0: Vind je slenteren juist heerlijk? Laat het weten. In de Rijnmond-app. Je bent meer dan welkom.
2: De week is bijna om, nog een uurtje moet je knallen.
0: Nou, 3 kwartier inmiddels.
2: Het weekend voor de deur en jij zegt dan zo de ballen.
0: Borrel!
2: De borrel hangt bijna aan de lippen.
1: Ja.
0: Waarom weer een colaatje?
1: Ja, zeker.
2: Dat je iets in de weg kan wippen.
0: Ah joh, een keertje eerder.
1: Kan van.

0: Grace Kelly. Mika op Radio Rijnmond. We krijgen een berichtje van Phil in de Rijnmond-app.
1: Ja, daar moet ik om lachen.
0: Ja, nou vertel maar.
1: Nee, zeg jij maar. Het is een bericht voor jou.
0: Ik zei net heel kort dat er een verschil zit tussen lekker weer en warm weer. Mm-hmm. En hitte. En ja. Dat wat we nu hebben hitte is. En dat lekker weer eigenlijk dat je de hele dag in de zon kan zitten is.
1: Ja.
0: Phil, die zegt, en terecht, hè, laat dat voorop staan. Teun, je klaagde vorige keer ook al dat het zo warm was. En toen adviseerde ik je om je snor af te scheren. Niet gedaan, dus niet klagen.
1: Helpt dat? Zou dat helpen?
0: Nou ja, als er veel ligt wel. Ik weet niet of het helpt. Misschien een beetje.
1: Nee, jij kan het proberen. En dan kun je echt zeggen of het inderdaad helpt of niet.
0: Alleen een beetje het ding is, Fees. Dit snorretje is zo'n beetje alles wat ik heb. Als dit, kijk, ik zie er al relatief jong uit. Wil ik best van mezelf zeggen. Maar als die snor weg is, dan kom jij de volgende keer vragen of ik net geslagen ben. Voor
1: nee, niet. Ik moet zeggen, met je hebt nu ook een kort kopje. Kopie?
0: Ja, het is een beetje fris, hè?
1: Ja.
0: Noem ik het dan maar fris.
1: Nee, ik vind het hartstikke leuk staan. Je kan het hebben. Niet iedereen kan het hebben. Maar ik moet zeggen, je ziet er inderdaad nu al best weer jonger uit.
0: Ja.
1: En je bent al helemaal niet echt oud of zo.
0: Nee.
1: Maar je ziet er dus jonger uit. Ik vraag me af hoe dat dan zonder snor en baard zou zijn.
0: Ja, dat is
1: dus
0: heel
1: lelijk. Dus nu wil ik het eigenlijk wel weten.
0: Oké, nou goed, ik ga erover nadenken.
1: En veel zegt het, hè?
0: En veel zegt het, ja. Nou, als we nog, 30 mensen krijgen die het ook zeggen, dan sneer ik.
1: Oh, ja? Oh, 30 mensen, kom op mensen, dit kunnen we.
0: Goed, we gaan even wat anders doen, Fees. Want we moeten het even hebben over nieuwe muziek van vandaag. Want als 9-jarig jongetje wist de artiest die ik nu heb eigenlijk al dat hij compleet gegrepen was door de muziek. Hij luisterde naar Ed Sheeran, Green Day, noem het allemaal maar op. En hij wilde ook graag wat doen in de muziekindustrie.
1: Oké.
0: Okay. Alleen, dat gaat natuurlijk vaak gepaard met onzekerheid. Hè? Een droom is één ding, het doen is een ander ding. Want wat nou als het niet lukt? Ben je wel goed genoeg? Ja, ga je er alles voor opzij zetten? Hij besloot uiteindelijk van niet. Deed eigenlijk wat er van hem verwacht werd. Ging studeren, ging werken. Maar de muziek die bleef een beetje een rol spelen in zijn leven. Hij deed af en toe wat dingetjes op TikTok. Totdat hij op een gegeven moment doorbrak. En inmiddels kennen we hem hiervan.
1: Oh, wat gaaf.
0: Ja, dat is wel kick, hè?
1: Ja.
0: Hij had eigenlijk gewoon een kantoorbaantje.
1: Ja.
0: Pakte een gitaar, deed covers van Coldplay, onder andere. Toen begon hij toch ook een beetje zelf te schrijven. En daar kwam dit allemaal uit voort. Allemaal echt enorme goede muziek, allemaal hits. En hij is weer terug. Want hij heeft dus weer nieuwe muziek. Vandaag, een dag oud, is het officieel vers van de pers. En dan heb ik het natuurlijk over Miles Smith. En zijn allernieuwste heet Heaven. Je hoort hem voor het eerst hier op Radio Rijnmond.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij

0: Geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equidan. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequidan.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equidan. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequidan.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
10: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
11: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
10: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
12: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
13: Ernstings Family.
12: Aanbevolen door vrolijke families.
9: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
14: 16:30, een hele goede middag. Je bent bij Rijnmond. Weer, verkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Allemaal op een rijtje, zo ook op de A.
15: 12. Kijk. Maar ik dacht eerst nog even een oproepje te doen over waar we het net over hadden.
14: Zo, dat waren de files.
15: Oké. Dat doen we dan niet. Dat doen we wel later.
14: Nee, zeg maar. Je wilde een oproepje doen, want?
15: Nee, ja, want je had het zo warm. En luisteraar Phil die had gezegd, je moet je snor afscheren.
14: Ik heb tussen neus en lippen door even gezegd dat ik als 30 mensen het laten weten, we zitten inmiddels op 4, dat ik dan eventueel mijn snor eraf had.
15: Ja. Dus
16: maar
15: wil
16: wat
15: je
16: heeft
15: meestemmen?
16: Dat met hitte te maken?
14: Nou, omdat ik vorige keer ook al aan het klagen was over de hitte. En toen zei Phil, schoon die snor weg, heb ik het niet meer zo warm. En toen zei ik, ja, daar heb je in principe een punt. Ja. Goed, we dwalen helemaal
15: door.
14: Af.
15: A12. Utrecht richting Den Haag. Tussen Harmelen en Gouwen 19 kilometer. Een half uur vertraging. Wegdek is in slechte toestand. De rechte rijstrook is daar dicht. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en Klaverpolder 15 kilometer. Een kwartier. En de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Hagestein en Werkendam. Een file van 22 kilometer. 40 minuten vertraging.
14: Sterkte in de strijd daar wat betreft het weer. Het is dus warm. Hè? Vanavond kan het ook plaatselijk gaan omweren in de nacht. De buien weg, wordt het droog. Temperatuur daalt naar ongeveer 18 à 19 graden. Morgen veel zon, overal droog. En 24 tot 26 graden is het dan heel eventjes wat minder warm dan vandaag. De hoofdpunten van het nieuws, Philip van Es, goedemiddag.
17: Goedemiddag. De broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen van Hoek van Holland gevonden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten, die ook bekend stonden als de Tattoo Killers, namelijk levenslang geëist. En actiegroepen Extinction Rebellion en Scientist Rebellion gaan dit weekend actie voeren tegen het Varend Corso in Maassluis. De komende dagen delen de leden van de groepen biologische bloemzaden uit en gaan ze in gesprek met bezoekers. Vannacht zijn er op meerdere plekken langs de route leuzen gespoten, zoals Corso is toxic. De actiegroepen maken zich zorgen over de pesticiden die worden gebruikt bij de sierteelt van bloemen. Volgens de groepen zouden de pesticiden slecht zijn voor de biodiversiteit en menselijke gezondheid. De organisatie van het Bloemencorso zegt tegen de WOS dat er een gesprek gepland staat met de actiegroepen en na het varend corso en dat er gewerkt wordt met een duurzaamheidscoach. En dan, ja, in Nederland zijn ze bijna niet meer te krijgen. IJsjes in Japan. Ja, is daar ook toch een grote twijfel over. Er zijn namelijk flinke invallen gedaan bij 6 grote ijsfabrikanten. Die worden er namelijk allemaal van verdacht prijsafspraken te hebben gemaakt. En dat lijkt dus verdacht veel op een...
6: ijskartel.
17: Oh, een ijskartel. Topmanagers van de Japanse bedrijven zouden jarenlang met elkaar hebben vergaderd en e-mails hebben gestuurd om zo prijsstijgingen te coördineren. In Japan is er nu grote woede ontstaan. Mensen zouden hun geld terug eisen. Anderen maken zich zorgen of hun favoriete ijs überhaupt nog wel op de markt gaat verschijnen na de aanhoudingen. En dat is toch opmerkelijk, want onlangs verscheen er weer een verhaaltje van een andere Japanse ijsmaker. Daar is de complete directie diepe buiging gaan maken, uit spijt. Zij boden namelijk een ijsje aan voor 60 yen. Dat werd ooit 70 yen. Dat vonden ze al heel erg. En toen ging het van 70 naar 80 yen. En toen zijn ze heel diep gaan buigen voor de fabriek. Ja. Daar is een foto van gemaakt. Om zo hun excuses aan te tonen.
6: Okay.
17: Nou, dat is een van de goedkoopste ijsjes in Japan. Nou, die doen dus excuses aanbieden en de anderen zijn zitten vast. Dus wie er binnenkort ijsjes maakt, geen idee.
14: De prijzen gaan in ieder geval omhoog als een... raketje.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Goed. Oh god, als dat flauw zeg. Muziek heb ik voor je van Shepherd Symphony nu op Rijnmond.

0: Dit is echt zo'n plaat waarvan je kan zeggen, die had het echt heel goed gedaan op het Songfestival. Vind je niet lekker meezingbaar, vrolijk? Echt zo'n typisch plaatje van Shepard eigenlijk wel. Maar toch wel een Songfestival nummer, vind je niet?
1: Ja, zeker. Ja,
0: dacht het wel. Goed, tijd voor iets anders. En dat is deze.
1: Ja.
0: Ja. De
2: Stripjockey.
0: Russisch.
1: Ik zag dat hij hem gemist had.
0: Ja, heeft hij hem gemist, joh?
1: Ja.
0: Wat? Waar merkte je dat aan?
1: Nou, hij dacht even van, hij herkende je natuurlijk eerst even niet, hè? Omdat je haar hebt laten knippen en dan zie je er even iets anders uit. Ja. Maar toen hij je zag, was hij wel weer, ik zag een glimlach.
0: Ja, hij heeft ook echt zijn stinkende best gedaan vandaag, want hij heeft weer een hitje gestript.
1: Kijk.
0: Alleen de tekst is over en is het natuurlijk aan jou de vraag. Van wie is dat dan, die tekst? Nou, dit is de opgave van vandaag.
3: We both know I'm not what you need.
1: Deze is makkelijk, toch?
0: Ja, die is heel makkelijk. Zal ik hem nog één keer doen?
1: Nou, ja, oké. Vooruit.
3: We both know I'm not what you need.
0: En dan komt dat hele bekende stukje.
1: Nee. Ja.
0: Goed, weet je het nou? Laat het even weten. Rechtsboven in de Rijnmond app. Klik daar op app. Stuur je antwoord door. Dan maak je kans op.
1: Sokken en een koelkastmagneet.
0: Kijk, en die wil je hebben.

0: Dit tranquilo op Radio Rijnmond, wat een verschrikkelijk slecht advies is. Want je moet als de wiede weer naar de Rijnmond app en even laten weten, wie is dit?
1: We both know I'm not what you need.
0: Weet jij nou wie het is? Rechtsboven in de Rijnmond app, klik daar op app ons. En wie weet worden die ongelooflijke mooie Rijnmond sokken en die koelkastmagneet helemaal van jou. Laat het weten. Rechtsboven in de Rijnmond app. Wie heb je zojuist gehoord? Gaan we het bespreken na Alex Warren. Dit is Fever Dream voor je op Rijnmond.

0: Rijnmond. Ik heb het over Fever Dream. Het is tijd om de prijs te vergeven. Hopen wij dan in ieder geval, want we gaan het vragen aan Leo van Vliet. Leo, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Hallo daar. Wat doet Leo op een dag als vandaag, waarin het echt heel warm is?
1: Op een dag als vandaag zit hij in de schaduw.
2: In de schaduw. Heel slim.
1: Lekker koel te blijven.
0: Ja, groot gelijk. Maar wel buiten dus, dat wel.
1: Buiten, ja, we zitten buiten.
0: Want er zijn zat mensen die dan zeggen, het is heel warm, we gaan binnen zitten met de gordijnen dicht en de ventilator aan.
1: Dat werkt ook natuurlijk, maar wij kiezen ervoor om lekker buiten te zitten.
0: Het is ook, hè, zolang het kan moeten we gewoon
2: naar buiten. Ja, toch? Precies.
1: Ja.
0: Heerlijk. Vanuit waar bel je eigenlijk, Leo?
1: Vanuit Nieuweveen nu.
0: Vanuit Nieuweveen? Kom je daar vandaan ook, Nieuweveen?
1: Nee. Daar staat het caravan eventjes.
0: Oh, lekker zeg. Oh, dus in de schaduw bij het caravannetje.
1: Ja, zeker.
0: Je had het niet beter kunnen treffen.
2: Nou, inderdaad.
0: Heerlijk. Echt heerlijk. Hey, wij bellen jou natuurlijk omdat we willen weten, wat is nou het antwoord op de stripjockey? Wat is het antwoord op de stripjockey?
1: Ja, dat was verschrikkelijk moeilijk deze keer. Ja. Ja.
2: Oh,
1: ik heb heel veel mensen gevraagd van jongens, helpen dat toch? Maar we kwamen eruit. De bodyguard van Whitney Houston.
0: Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Vind je het een mooi nummer? Leuk.
1: Ja, ik vond hem eigenlijk wel eens een beetje te makkelijk eigenlijk. Maar,
0: We gaan de volgende keer wel iets beter ons best doen met hem.
2: Ja, vind ik wel. Hij was wel iets te makkelijk, hè? Ja, je herkende hem meteen.
0: Nou goed.
1: Ja, maar ik vind het altijd heel leuk om mee te doen met de stripjockey.
2: Ah, dus, dat vinden we fijn om te
0: doen. Dus af en toe is het nog wel eens een uitdaging, hè?
1: Zeker weten. Ja, dat is ook gewoon zo. En dan denk ik, jongen, welk liedje is er daar toch? En dan ga je een beetje op de tekst af en dan goed nadenken. En dan kom ik er toch wel weer een keertje uit.
0: Ja, het is vaak zo'n puntje van de tong kwestie, hè?
1: Juist.
0: Dat is. Hey Leon, ontzettend bedankt dat je mee wilde spelen. Heel veel plezier daar in Nieuweveen. En we willen je horen meezingen.
2: Ja, vooral die hele hoge.
0: Die willen we graag horen. Ja. Helemaal hier in het Lloyd Kwartier.
1: Ja, maar ik ga met een bas meezingen natuurlijk.
0: is goed, Leo. Een hele fijne middag en geniet van het weekend, hè.
1: Dankjewel. Voor jullie hetzelfde.

0: Mooie herinneringen aan dit nummer.
1: Ik heb ongeveer anderhalve maand geleden een platenspeler gekocht. En totdat ik het tegen mijn moeder verteld. En mijn moeder zei, ik heb nog wel wat leuks voor je. En die kwam de volgende ochtend aan met het singeltje van deze plaat. The Pet Shop Boys, Always On My Mind. Dus dat is sinds anderhalve maand een plaat die toch wel wat betekent voor mij. Mooie herinnering dus. Allemaal rondom muziek, wat mooie herinneringen met zich meebrengt. Muziek heb ik straks nog meer voor je. Bijvoorbeeld van Cameron Whitcomb, zijn nieuwste, Kingdoms of Fear. We gaan ook luisteren naar Volumia en jij. En ook deze is nog voor je onderweg.

0: Vader, Beast of Burden hoor je zo op Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op vrijdag 26 juni speelt Oranje tegen Tunesië. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag, WK Woensdag, bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Het is bijna 5:00, je bent bij Rijnmond. Geen haar op jouw hoofdvezel die eraan denkt, maar bij mij zo'n beetje allemaal.
16: Oké.
0: Wat het is, dat hoor je zo. Eerst het nieuws te krijgen van Philip van Es. Philip, goedemiddag.
17: Goedemiddag. De broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden horen eisen door het OM. Voor de andere 2 verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de tattoo-killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de 4 verdachten dezelfde tatoeage op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle 4 de verdachten, die ook bekend stonden dus als de tattoo-killers, levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken. En het Openbaar Ministerie heeft in Rotterdam gevangenisstraffen tot 7 jaar geëist tegen 3 mannen die 506 kilo cocaïne zouden hebben ingevoerd. De politie kwam de lading op het spoor door een melding van de Luxemburgse douane. Daar werd in een transformator voor zonnepanelen de coke gevonden. De cocaïne werd vervangen door zand. De zending is daarna verstuurd naar de eindbestemming. Daar werden 4 mannen aangehouden. 2 van de 4 mannen hoorden 4 jaar cel tegen zich eisen. 1 man zijn zaak is aangehouden en de hoofdverdachte hoorde 7 jaar cel eisen. En actiegroepen Extinction Rebellion en Scientist Rebellion gaan dit weekend actie voeren tegen het varend corso in Maassluis. De komende dagen delen leden van de groepen biologische bloemenzaden uit en gaan in gesprek met bezoekers. Vannacht zijn er op meerdere plekken langs de route leuzen gespoten, zoals corso is toxic. De actiegroepen maken zich zorgen over de pesticiden die gebruikt worden in de sierteelt. Volgens hen zouden die pesticiden slecht zijn voor de biodiversiteit en de menselijke gezondheid. De organisatie van het Bloemencorso zegt tegen de WOS dat er een gesprek

0: Het is 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe. Met zelfs een kans op hagel en zware windstoten. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel een stuk minder omhoog. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Filip, dankjewel. Dan nog even de fileinformatie van de ANWB. Waar staan ze, Feza?
2: Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meern 6 kilometer een kwartier. A12 Utrecht richting Den Haag de andere kant op tussen Harmelen en Gouwen 19 kilometer. Een half uur vertraging door een wegdek in slecht toestand. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Klaverpolder 15 kilometer. Een vertraging van een half uur. En nog de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam. 15 kilometer, een vertraging van ruim een half uur.
1: Sterkte daar. Ik ben op vakantie geweest, Feza. En voor het allereerst in mijn hele leven ben ik lichter teruggekomen dan dat ik heen ging. Hoe dat komt, dat hoor je zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
9: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
8: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family!
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
6: Afslag Rijnmond.
9: Met Teun Willems en Feza Albayrak.

0: ratten, kakkerlakken, wespen ook. Allemaal voorbeelden van beasts of burden. Oftewel...
1: Weet ik niet.
0: Lastdieren.
1: Oh. Ik denk al, wat moet ik zeggen?
0: Ik weet niet waar jij ratten, kakkerlakken, wespen in het vaandel hebt staan. Maar ik niet hoog in ieder geval.
1: Nee. Ik vind ze ook niet heel fijn. Nee.
0: Maar niet uit. Veza, even heel wat anders. Ik ben op vakantie geweest naar Kirgizië.
1: Ja.
0: Ja, en ik hoor je denken, nou, waar ben je op vakantie geweest? Kirgizië. Je hebt Rusland, daaronder ligt Kazachstan. En dan daaronder ligt dan Kirgizië.
1: Wat
0: het is,
1: leuk.
0: Het is echt het was heel leuk. Het is een prachtig land. Fantastische natuur. Hele, echt ongelooflijk vriendelijke mensen. Verschrikkelijk slechte kappers. Dat wel.
1: Ja, want daar ben je dus naar de kapper geweest.
0: Daar ben ik naar de kapper geweest.
1: Waarom?
0: Ja, als je nu meekijkt via de Visual Radio, dan kan je mijn nieuwe koekje Soleil zien. Het is bijna gemillimeterd. Het was nog korter dan dat het nu is. Ik zat daar in de kapperstoel. Het was echt nodig. Mijn haar hing voor mijn ogen. Het was warm daar. Dus ik denk, ik moet gewoon even een knipbeurtje er tegenaan gooien. Ik ga daar zitten. Die dame die is toch aan het klooien met een schaar. Dat is ongelooflijk, want we verstonden elkaar ook niet. Ook met Translate, het werkte allemaal niet. En ik zie een tondeuze liggen. En ik weet, hier in Nederland doen ze wel eens de zijkant een beetje met een tondeuze, want het gaat sneller. Dus nou, ik wijs die tondeuze aan. En ik maak een beweging over mijn hoofd als een soort scherende beweging. En ik doe daarbij bzzz zeggen en volgens mijn duim opsteken, terwijl ik die dame aankrijg. Nou, die dame die doet... Die pakt vervolgens die tondeuze en die trekt gewoon in één rit, zonder aarzeling, zo recht over mijn hoofd, zo'n streep.
1: Nee. Achter,
0: ja, in één keer, alles weg. Dus ik had een soort van, als een soort Mozes die de zee spreidt.
1: Ja,
0: hè? Dus
1: ja.
0: In het midden was het kaal en dan twee flappen aan de zijkant van blond haar die nog zo hingen. En ik schrok er wel een beetje van. Ik ben er nu best blij mee. Ik moet zeggen, ik vind het niet slecht. Het is niet lelijk.
1: Het staat je goed, maar... Ja, waarom ga je in hemelsnaam naar de kapper in het buitenland?
0: Jij zou dat niet doen.
1: Nou, nee, want ik weet dat bijvoorbeeld heel veel vriendinnen wel naar bijvoorbeeld Turkije gaan.
0: Ja.
1: Of als ze naar Turkije gaan, dat ze denken, oh, dan ga ik daar wel naar de kapper.
0: Mm-hmm.
1: Zelfs dat doe ik niet.
0: Nee?
1: En ik spreek daar de taal. Ja. Zelfs dat doe ik niet, Teun.
0: Ja, je ziet het resultaat mijn
1: kapper,
0: inderdaad.
1: Ja, precies. Mijn kapper hier heeft de kleuren die ze gebruiken voor mijn haar.
0: Ja.
1: En ze doen het zoals ik het wil. Dat hebben we vaker besproken. Dus ik weet ook hoe de uitkomst is,
0: ja.
1: Niet in het buitenland naar de kapper gaan, Teun.
0: Ik vind het wel interessant, want ik ben dus helemaal voor naar het buitenland in de kapper gaan. Ik bedoel,
1: oh nee.
0: Die mensen hebben daar ook een opleiding gevolgd.
1: Je spreekt niet de taal.
0: Nee, maar het is toch ook een uitdaging om het goed over te brengen. Ik ben in dit geval echt enorm gezakt, laat dat voorop staan.
1: Ja.
0: Maar ik ben wel team gewoon lekker naar de kapper gaan in het buitenland. Jij
1: nee.
0: Dus niet.
1: Nee, nou goed. Ik zeker niet.
0: Ik ben dan benieuwd wat de luisteraar daarvan vindt.
1: God.
0: Zou jij in het buitenland naar de kapper gaan? Ja of nee? Laat het even weten in de Rijnmond app. Rechtsboven, zou jij in het buitenland naar de kapper gaan? Ben heel erg benieuwd. Ja of nee? Ik ja? Ja?
1: Ik nee.
0: Nee. Goed. Dit is Cameron Whitcomb voor je.

0: Het nieuwste geluid van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear op Radio Rijnmond. De vlaggetjes mogen uit en dat is niet omdat het WK zover is en we hier de studio leuk hebben versierd met vlaggetjes. Dat ook, maar wat ook, Veza.
1: Ja, de koopgoot bestaat 30 jaar.
0: Ja toch, het is ongelooflijk joh. In augustus is het echt 30 jaar bestaat die. Maar het feestje dat wordt dit weekend gewoon al lekker gestart. Het is er druk, ook gezellig met de feestdagen, altijd leuk versierd. En iemand die dat nou al 30 jaar mee mocht maken, dat is Peter Muller. Peter, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Jij zit al 30 jaar in de koopgoot ongeveer, hè?
2: Ja, ongelooflijk, hè? Ja, dat was de dag van gisteren, hoor.
0: Ja? Vertel.
2: Ja, een van de eerste huurders, bijna als eerste open. Toen nog als Expo. Mm-hmm. Maar wij konden die naam niet kopen, dus daarom heten we tegenwoordig Kek. Mm-hmm. En wij maken lijstjes en we hebben cadeautjes. Dus dat doen we nou 30 jaar.
0: Ja. 30 jaar al. Als jij dan, jij hoort van de bouw van de koopgoot af. Jij dacht, ja, daar wil ik graag gaan zitten. Hoe gaat dat in zijn werk? Want dit is best een dingetje in Rotterdam, de koopgoot.
2: Nou, in het verleden was er echt wel een drempel om van de Bijenkorf naar de V&D te gaan. Hè. Dat was echt wel de koolsingel die je dan over moest steken. En toen dit plan kwam, dat je dan onder de koolsingel door die twee winkelgebieden met elkaar zou verbinden. Ja, daar had ik meteen, dacht ik, ja, dat gaat werken. Daar geloofde ik in.
0: Ja, nou, en zo geschieden.
2: Ja.
0: Geweldig, man. Hey, 30 jaar, hè. Wat is er nou in die tijd allemaal veranderd? Want ik kan me voorstellen dat dat best wel wat dingen zijn.
2: Nou ja, ondanks dat een hoop tijd erachter is, we hebben nog een aantal originele winkels zitten. Ja. Zoals de Hema en de Bijenkorf natuurlijk en de Douglas. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk best wel een aantal die er gewoon nog steeds zijn, gelukkig wel. Maar ja, er zijn natuurlijk ook een heleboel winkels die niet meer relevant waren. En die zijn dan vervangen door nieuwere winkels. Met als prachtige nieuwe winkel de Lego Store. Ja. We hebben echt een fantastische Lego Store in onze straat nu. En dat is toch een teken dat retailers ervoor kiezen om toch bij ons te blijven komen. Ja?
0: Maar even, naast nieuwe winkels zijn er nog andere dingen veranderd in de koopgroot. Bijvoorbeeld, je hoort wel vaker, hè, het is dan niet in de koopgroot, maar gisteravond nog een steekpartij in de stad. Merken jullie dat het wat minder gezellig ook kan worden van tijd tot tijd?
2: Nou, op de een of andere manier hebben we dat gevoel altijd uit die straat weten te houden. Mm. Ik heb me daar ook wel eens in verdiept. En dan stond ik op de bovenste tree van onze straat. En dan dacht ik, waarom is het nou toch in het andere deel van de stad anders? Minder veilig. Dat had onder andere te maken dat wij echt altijd hebben ingezet op beveiliging. Het karakter dat je een beetje beschut loopt is natuurlijk ook lekker. Ja. Het type winkels. Maar we hebben natuurlijk wel de afgelopen jaren dat gevoel proberen uit te breiden met een fantastisch initiatief, een samenwerking met de politie en dat wij onze bewakers laten brieven door de politie.
0: Ja.
2: Want door de verharding zit die politie wel meer in het nauw met belangrijke dingen, andere dingen die belangrijkere dingen dan winkeldiefstal. Dus dat moeten wij meer zelf doen. En we hebben de handen in elkaar geslagen en daar een mooi initiatief voor gepakt.
0: Het is wel gaaf om te zien dat inderdaad wat je zegt, het ligt natuurlijk wat lager. Dus je bent toch wat meer op elkaar aangewezen ook daar.
2: Ja, maar dat doen we. Onze straat wordt iedere dag schoongemaakt. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Iedere ochtend. We hebben fantastische schoonmaakteams al 30 jaar. Die straat wordt iedere dag gepoetst. En daar begint het, hè. Het moet natuurlijk verzorgd zijn, geen graffiti. Het moet, de winkels moeten er goed uitzien, moeten relevant zijn. Dus dat bij elkaar is best een klus. Daarom hebben we ook gekozen voor de parel, hè. Dat we echt wel een parel zijn nu. Parel staat voor 30 jaar, maar ook wel die straat glanst altijd gewoon. Ja,
0: geweldig. Heel veel glans dus. Wat gaat er dit weekend allemaal gebeuren in die straat?
2: Nou, dit weekend is een voorzichtig beginnetje. Je kan aankomende zondag kan je voor gratis Pilates cursus komen. We hopen dat er een hoop mannen komen.
1: Ik denk veel vrouwen vooral.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Maar misschien dat. Maar het is ook voor mannen. Dat is heel erg leuk.
1: Ja, zeker.
2: En dat wordt echt superleuk. Wordt gedaan. En wij gaan fotoshoots doen waar we foto's weggeven. En dat is maar een klein beginnetje om warm te lopen. Maar wat belangrijker is zondag 21 juni dan. Op 2 juli.
0: Ja.
2: Dan komt Sander de Kramer met 100 kinderen van de basisschool Jan Prins. Die gaat een start van de speurtocht doen.
1: Wat leuk.
2: Superleuk. Dan is ook de decoratie allemaal aangebracht in de vorm van een speurtocht. Hè. Dan gaan ze aan de hand een beetje door de tijd reizen. Op oude foto's. En moeten ze antwoorden opgeven, dus we hopen dat het heel leuk wordt.
0: Het is voorlopig nog niet stil in de koopgroot in ieder geval.
2: Nou, gelukkig niet. Ja, het is natuurlijk nu wel een beetje warm, hè. Ja. Maar het voelt wel heel gezellig, hoor. Er worden ook lekkere ijsjes verkocht in de Koopgoot. Oh, dan zie je nog net geen grote rij staan daar. Maar.
3: Hey, Peter, ontzettend bedankt. En wij gaan lekker met z'n tweeën Pilates, hè, dit weekend.
2: Ja, komen jullie?
1: Ja, ik wel.
2: Als je komt, ga ik met je meedoen. Ja,
1: oh, kijk! Oh. Oh, okay, nou neem ik Teun mee.
3: Hey, Peter, super. Dank dat jij wilde bellen en gefeliciteerd, hè.
2: Dank je.
3: Dag. Hoi, hoi.

0: Zou je doen? Vind ik leuk. Jij zou het nooit doen, Freza.
1: Nee, zeker niet. En Arita is het met mij eens, want ze zegt never hoofdletters en uitroeptekens.
0: Dan ben ik toch wat meer van het team Leonard. Die zegt, joh, waarom niet? Groei toch vanzelf wel weer aan.
1: Zie je wel, het zijn de mannen die denken, kan wel.
0: Zou jij in het buitenland naar de kapper gaan? Laat het eventjes weten in de Rijnmond-app. Wij zijn heel erg benieuwd.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
2: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.

0: Utrechtse Hoek.
1: Megabike Kids aan het Oostplein in Rotterdam heeft het grootste assortiment kinderfietsen van Nederland. Duizenden kinderfietsen op voorraad, scherp geprijsd en alle type kinderfietsen direct leverbaar. Meer info op megabike.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Goedemiddag, 17:30, dit is Rijnmond. Weer, verkeer en de hoofdpunten van het nieuws allemaal op een rijtje, ook op de A.
5: 12, Utrecht richting Den Haag.
4: Ja, ik moet hoop toch dat je ook weer een andere gaat zeggen.
5: Nee, het begint gewoon met de A12.
4: Nou, A12 dan.
5: Sorry, niks aan te doen. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Gouwen 15 kilometer. Vertraging van ruim 20 minuten. Wegdek is in slechte toestand. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrik-Ido-Ambacht en de Moerdijkbrug 10 kilometer 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 11 kilometer. Vertraging van 20 minuten. En ik heb besloten om straks maar met een andere te beginnen. Dan
4: ja, toch wel?
5: Lijkt het toch anders voor
4: kijk,
5: je.
4: Kijk, dan lijkt het alsof het allemaal uiteindelijk toch wel meevalt.
5: Ja.
4: Terwijl het is niet boffen daar op de weg. Sterkte als je daar bent. Wat wel boffen is het weer. En zeker als ik kijk naar waar jij zit, Stefan. Man, wat heb je het goed voor elkaar. Lekker in de achtertuin, in het overkappentje lijkt wel.
6: In de studio, ja, lekker hoor. Ja, hier is het een stuk beter als in de studio, vermoed ik zelf.
4: Och, oh.
6: We hebben geen airco, hè, zei je.
4: Nee, het is bloed.
6: Dat is nauwelijks te doen, inderdaad. Ja, en hoe hoog denken jullie dat de temperatuur is gekomen vandaag in Rotterdam? En toevallig ook in de Hoek van Holland. Wat denk je?
5: 34.
4: Oh, dat is vrij hoog. Ik ga rond hem af gewoon lekker op de 30.
6: 33,6 graden. Dus Feestje heeft gewonnen vandaag.
5: Oeh, en wat heb ik gewonnen? Ook,
4: een plaknacht.
6: Dat weet ik nog niet. Ik denk een koelkast met een vriezer. Dat zou goed uitkomen.
5: Heerlijk, kan ik erin gaan zitten.
6: Ja, precies. Nou ja, het zal je ook niet verbazen dat we een nieuwe datumrecord hebben neergezet op deze dag met die 33,6 graden. Ja, en de komende avond is de kans op onweer van belang in onze regio. De weermodellen die zijn het nog steeds niet helemaal onderling eens of en waar dat onweer komt. Maar we zien boven het noordwesten van Frankrijk nu wel een aantal onweersbuien ontstaan die langzaam onze kant opkomen. Dus in de loop van de avond neemt de kans op een stevige onweer toe. En als die valt, ja, dan kan er ook wel hagel bij zitten, zware windstoten en stortregen. Dus hou de buienradar gewoon goed in de gaten deze avond. Nou, de nacht neemt de kans op onweer weer af. De nacht verloopt ook niet koud. Minimumtemperaturen tussen de 18 en 20 graden. Gerust een plaknacht. Ja, en morgen de hele dag droog, flink wat zon. Maar morgen hebben we dan te maken met een matige westenwind. Die komt dan vanaf de Noordzee. En het is eventjes aangenaam koeler, 24 graden op de stranden. Tot landinwaarts zo'n 26 of 27. Dus dat is alvast eventjes opgelucht ademhalen. Maar die warmte en die tropische temperaturen, die komen toch weer terug. Zondag gaan we al naar 28 of 29 graden met zon. Maar ook kans op regen en onweersbui. En maandag en dinsdag worden opnieuw heel warm met 30 of 31 graden.
4: Goeiedag, zegt Stefan. Nou, jij kan buiten blijven zitten, denk ik.
6: Ik blijf hier lekker zitten, inderdaad.
4: Je hebt groot gelijk, man. Dankjewel. Fijn weekend.
6: Fijne avond.
4: Hoi. Hoi. Dan over voor het nieuws. Philip van Es, hele goede middag.
7: Goedemiddag. De broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de tattoo-killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeage op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar zij werden toen allemaal vrijgesproken. En het meisje dat donderdag werd opgepakt in Meerstad wordt verdacht van het vermoorden van haar eigen ouders. Zo maakt het Openbaar Ministerie vandaag bekend. De twee ouders van 53 overleden in de nacht van donderdag op vrijdag. Het meisje van 15 jaar blijft nu de komende 14 dagen vastzitten. En op de dijk in Oldgensplaat is woensdag wel een heel opvallend dier gered. Dat is achtergelaten, want het is natuurlijk weer zomer, dus iedereen laat zijn dieren weer achter. Er werd namelijk een hangbuikzwijn gered. Zo meldt de dierenambulance Zuid-Holland-Zuid. Het dier werd ontdekt tijdens de maaiwerkzaamheden. Volgens de dierenambulance is het beest daar achtergelaten door iemand. Het terrein is omgeven door schapengaas, waardoor het beest er zelf niet kon zijn gekomen. Zo meldt Omroep Archipel. Tijdens de zomermaanden worden wel vaker dieren achtergelaten door baasjes die op vakantie gaan. Maar ja, woensdag konden staatsbosbeheer en de dierenambulance het beest nog niet vangen. Dat was een vrij ingewikkelde. Kijk, een hond of zo die aan een boom zit, dat lukt nog wel. Maar ga maar een hangbuikzwijn in een gebied wat je niet kan maaien. Want ze konden ook niet meer maaien. Nee, want daar loopt een dier.
4: Ja.
7: Dus dat wordt ingewikkeld. Die moest je dan dus tussen dat hoge gras moet je op zoek naar een hangbuikzwijn. Dat is dus die woensdag niet gelukt. Gisteren dus wel. Het dier bleef ongedeerd.
4: Nou, het is toch onmisselijk van te worden dat mensen hun dieren achterlaten. Ik vind dat zo zielig. Als je er geen zin hebt om voor te zorgen, haal dan zo'n dier niet in huis.
7: Ik dacht even dat je ging zeggen, breng ze dan naar de Lloydstraat. Nee.
4: Dat Philip van Est zoekt nog een hond.
7: Nee.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Nee hoor, gewoon lekker verzorgen, lief zijn voor die diertjes. Dan zullen ze ook heel erg lief zijn voor jou.
0: Radio met een grote R.

0: muziek van Aqua, Dr. Jones, hoorde je op Radio Rijnmond. Dan heel wat anders, want ze staan bekend als de Tattoo Killers. Een moordcommando met Chinese tatoeages op de rug. Vier leden zouden verantwoordelijk zijn voor de moord op Onno Kuut. Zijn lichaam werd gevonden in 2009 in de duinen bij Hoek van Holland. Een oude zaak dus, die nu in hoger beroep loopt. Eerder bij de Rotterdamse rechter zijn alle vier de verdachten vrijgesproken. En het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens. Het OM zei vanmiddag dit er nog over.
1: Onno Kuut is op een gruwelijke wijze om het leven gebracht. Zijn laatste momenten moeten pijnlijk en angstig zijn geweest, nu hij voorafgaand aan zijn dood op fors werd toegetakeld en vervolgens daadwerkelijk, het is een akelig woord, dat realiseren wij ons, maar daadwerkelijk werd afgeslacht. Voor de nabestaanden moet het daarnaast heel moeilijk zijn dat niet duidelijk is geworden waarom Onno nu eigenlijk dood moest.
0: Paul Verspeek, jij volgt de zaak voor ons. Er is dus geen duidelijk motief voor de moord.
2: Nee, wat we weten is dat Onno zelf lid was van de bende van de Tattoo Killers. Dus het zou een interne afrekening kunnen zijn. Mogelijk omdat er een ruzie was over geld. Of dat hij een fout zou hebben gemaakt bij een andere liquidatie. Maar wat het precies is geweest, dat blijft gissen.
0: Welk bewijs is er dan tegen de verdachte?
2: Ja, de aanklagers zeiden vandaag ook, ja, dit is geen makkelijke zaak, een uitdagende zaak noemen ze het. Er is geen smoking gun, zoals bijvoorbeeld DNA-sporen die op het lichaam van Kuut zijn gevonden en die relateren aan deze verdachte. Waar komt het bewijs vandaan? Nou, allereerst uit de huurauto's van het viertal, waarmee je dan via de track and trace kunt zien dat ze voortdurend op en neer rijden naar ook het strand van Hoek van Holland. Voorverkenningen voor het begraven van Onno Kuut, ook naar Schiedam, waar spullen van Onno Kuut in de Noordvest, in het water zijn gegooid. En mogelijk naar Leerdam, waar die dan zou zijn gedood. Maar ja, dat zijn gegevens die bij de eerdere rechtszaak dus ook al bekend waren. En toen zei de rechter, ja, dat is niet voldoende. Want ja, wie zat er in die auto's? Dat kun je niet helemaal goed vaststellen. Is er dan niks meer gebeurd? Ja, 6 jaar verder zijn we toch weer met onderzoek verder gegaan, zei het Openbaar Ministerie. En we hebben met name mensen gesproken die zeggen, ja, we hebben gehoord dat dit viertal betrokken was bij de moord, of in ieder geval een aantal daarvan, dat hebben ze onszelf verteld. Nou, de belangrijkste daarvan misschien wel is een vrouw, die zegt, ik heb meerdere ontmoetingen gehad met een van de verdachten, Brian P. En over die ontmoeting zegt ze het volgende.
3: Op een van die momenten heeft Brian haar verteld over de moord op Onno Kuut, waarbij hij zegt dat ze hem in het zand hadden begraven en dat hij omhoog was gekomen omdat het was gaan regenen. Was dat niet gebeurd, dan hadden ze hem nooit gevonden. Wij menen dat dit zeer waarschijnlijk daderkennis betreft en als zodanig ondersteuning biedt aan de conclusie dat verdachten Onno Kuut hebben vermoord en begraven.
0: Ja, dan de grote vraag. Wat zijn de strafeisen van het OM?
2: Ja, dat is toch wel echt een groot verschil met de zitting van 6 jaar geleden. Toen is er dus 4 keer levenslang geëist tegen de 4 verdachten. En 4 keer mondt het uit in vrijspraak. Nu zegt het Openbaar Ministerie, we kunnen eigenlijk maar bewijs hebben voor 2. De broers uit Schiedam, Brian en Cor P. Dat zij betrokken zijn bij de moord. Die andere 2, ja, wel betrokken bij het wegwerken van het lichaam. Maar dat is verjaard. Dat is te lang geleden, kunnen we ze niet meer voor vervolgen. Dus dat vervalt. Dus die andere 2, vrijspraak gevraagd. En bij Brian en Cor, dan is de vraag, dan zou je daar bijvoorbeeld dan verwachten dat daar levenslang tegen wordt geëist. Nee, zegt het Openbaar Ministerie. In Nederland bij een enkelvoudige moord is levenslang niet echt een straf die dan wordt opgelegd. Mm-hmm. Dan is het maximum 30. Het is geen eenvoudig verhaal, Teun. Dus ik hoop dat het een beetje te volgen is. Zeker. Maar het Openbaar Ministerie zegt dus geen levenslang. Dat is niet passend bij een enkelvoudige moord in Nederland. Wat hou je dan over? Een maximumstraf van 30. Maar dat kan wettelijk niet. Waarom niet? Omdat deze broers in de tussentijd ook bij menig andere strafzaak zijn betrokken, waar ze forse straf hebben gekregen. Een pogingmoord bijvoorbeeld. En je kan niet die straffen zomaar optellen. Want dan zou je, als je zou zeggen, nou, dan eisen we 30 jaar. Ja, maar ze hebben opgeteld, allebei, ieder, al zo'n 20 jaar cel erop zitten. En dan zou je dus op 50 jaar uitkomen. Ja, we zijn niet Amerika, daar kan dat in Nederland niet. Dus je zit gewoon aan dat maximum van 30 vast. Wat betekent dat? De straffen die ze al hebben gehad voor die andere zaken, die moet je ervan aftrekken. Ja, en dan hou je dus over voor Cor 8 jaar en 7 maanden en voor Brian 10 jaar en 3 maanden. En dat zijn dus de eisen. Dus nou ja, ruim 8 en ruim 10 jaar tegen de 2 broers en de 2 anderen. Daar vraagt het Openbaar Ministerie dus vrijspraak voor.
0: Ja, je zei het net al, Paul, het is ingewikkeld. Het proces duurt ook al meerdere dagen. Vandaag was de beurt aan het OM. Zijn dan nu de advocaten aan zet?
2: Ja, en dat is dan volgende week. Dan gaat dit proces verder met nog 2 zittingsdagen op dinsdag en op donderdag. Dan komen de advocaten met de pleidooien. Die zijn wel interessant, want de verdachten die ontkennen weliswaar, maar ze zwijgen vooral. Het enige wat ze af en toe zeggen, dat ze er niks mee te maken hebben. En Cor P. zei, het was een laffe daad. Maar ze zeggen, we hebben er niks mee te maken, maar werden verder geen tekst en uitleg erover geven. Dus dat is dan volgende week aan de advocaten. En dan is het wachten op het gerechtshof. Die moet dan de knoop gaan doorhakken of ze al dan niet straffen gaan opleggen aan dit viertal. Wanneer die uitspraak is, dat is nog niet bekend.
0: Paul, we spreken over de moord op Onno Kuut. Ontzettend bedankt.

0: pijlen van Cupido.
1: Zijn de bankzitters die een poging deden naar het Eurovisie Songfestival te komen met deze plaat Cupido. Uiteindelijk zijn ze het niet geworden, maar wel lekker hier zo op Radio Rijnmond. Veza, wij hebben het gehad over het knippen van je haren, of je dat wel laat doen in het buitenland of niet. Ik ben team ja, jij bent team.
2: Nee.
1: Daar was je vrij stellig in.
2: Ja.
1: We hebben het bij jou, de luisteraar, neergelegd. En er kwamen best wel leuke reacties op. Bijvoorbeeld iemand die een beetje bij mij in het vak staat. Dat is, even kijken. Biesheuvel staat er. Die zegt ja, altijd. Dus die doet altijd in het buitenland zijn haar laten knippen. Nou,
2: dat vind ik wel bijzonder. Want ik moet zeggen, heel veel mensen doen het toch wel.
1: Ja.
2: Want bijvoorbeeld, Adi, die zegt vorig jaar bij een kapper in een niet-toeristische stad geweest. Maar de beste man had hiervoor in Phuket gewerkt.
1: Ja.
2: Dus hij kon wel wat Engels. De kosten waren €5. Toen hij klaar was met knippen, ging hij ook nog een foto maken van mijn kapsel.
1: Ja, dat is toch gaaf? Ik vind
2: ja,
1: dat vet.
2: Maar dat is toch zo risky voor €5, nee, jongens.
1: Kijk maar naar Suzanne Binken. Die zegt, ik ben in India naar de kapper geweest. Nou, ik moet zeggen dat ik in India ook eventjes zou twijfelen. Maar ze zegt, ja, ik moest zo nodig mijn uitgroei bijwerken. Ik was er ook heel blij mee. En het was een stuk goedkoper, dus het kan wel gewoon. Hè?
2: Ja, maar dan heb je echt onwijs geluk gehad. Zeker met uitgroei. Nee, ja, niet waar. Doen.
1: Nou, dan heb je ook nog Guido Pietersen. Die is dan iets meer met jou eens. Die zegt, hallo luidjes. Naar de kapper in het buitenland, ben je gek of zo, Teun?
2: Ja, precies.
1: Dan moet je achteraf ook niet zeiken. Dat is waar. Ik spreek de taal ook niet, kan het ook niet uitleggen. Is ook allemaal waar. Er is een steekje bij je los, hoor, Teun. Ik vind het echt geen uitdaging.
2: Oh.
1: Maar Teun is echt gek. Fijne uitzending, Vetje. Groetjes, Guido Pietersen. Weet je, geksen is gezond, zeggen we dan. Hè?
2: Ja, maar vooral een bericht van Marten. Die moet je echt even meenemen.
1: Ja, dat is bizar. Wij krijgen een berichtje van Marten de Roeste binnen. En die appt. Ik doe het ook heel erg graag. Ik ben in Nepal geknipt. Fantastische salon met overal foto's en reliquieën. Ook de buurtkinderen kwamen kijken. Hij kreeg ook een gezicht. En nu komt hetgene wat bij ons een beetje is blijven hangen.
2: Ja.
1: Een oogbalmassage.
2: Ik vind het heel interessant klinken.
1: Een oogbalmassage. Het was €2,50 uiteindelijk.
2: Oh.
1: Voor knippen, gezicht en dus ook een oogbalmassage. Martin, als je er nog bent, alsjeblieft stuur even door. Wat houdt een oogbalmassage in?
2: Ja.
1: Ik wrijf wel eens in mijn ogen. Ik zou het niet zo snel een massage noemen.
2: Nee.
1: Maar wat vinden ze in Nepal dus een oogbalmassage? Ik vind het een hele bijzonder.
2: Ik ben heel benieuwd, ja.
1: Het is echt ongelooflijk. Heb je nou ook nog een knippen in het buitenland verhaal? Of denk je juist, nee, ik ben volledig voor Team Veza. We gaan het absoluut niet doen. We gaan ons niet laten knippen in het buitenland. Je bent meer dan welkom. Rechtsboven in de Rijnmond-app mag je het altijd laten weten. Heb ik muziek voor je van de mama's en de papa's. California Dreaming, Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
5: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
4: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family.
6: Aanbevolen door vrolijke families.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
13: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: 1 over 6, een hele goede avond. Dit is Rijnmond. Straks door met de afslagen. We hebben ook nog een leuk gesprek over een nieuwe dichtbundel die gaat komen. Eerst het nieuws, dat krijgen we van Philip van Es. Philip, goedenavond.
17: Goedenavond. De 32-jarige man die maandag zwaar gewond raakte bij de steekpartij op de opvangboot voor vluchtelingen in Hendrikido-Ambacht heeft dat zelf gedaan, zo zegt de politie. Na grondig onderzoek zou zijn gebleken dat de man zichzelf heeft verwond. 'S Middags kwam de melding binnen over de steekpartij. Direct daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is er ook een verdachte opgepakt. Die is volgens de lezing van de politie nu niet degene die de man gestoken heeft. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeage op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken. En dat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeage op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken. En actiegroepen Extinction Rebellion.

0: Vandaag werden twee spelers gepresenteerd op Woudestein. Zo nemen de Kralingers rechtsback Marlon van der Wetering over van FC Eindhoven. De 18-jarige rechtervleugelverdediger brak afgelopen seizoen door in de Lichtstad en is international van Jamaica. Van der Wetering blijft tot 2029 bij Excelsior. En daarnaast werd ook in de regio gekeken. Zo speelt middenvelder Daniel van Vianen volgend seizoen bij de Eredivisionist. Van Vianen maakte de afgelopen twee seizoenen indruk bij FC Dordrecht. Ondanks dat hij een groot gedeelte van het seizoen miste met een knieblessure. Van Vianen tekent een contract tot en met 2029 met een optie voor nog een seizoen. En dan nog het weer. Vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 25 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
1: Filip, dankjewel. Dan nog even de ANWB file-informatie, Feza.
2: Allereerst een file op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hofvliet, 6 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwerbrug en Gouwen, 7 kilometer, een kwartier. Wegdek is in slechte toestand, de rechterrijstrook is daar dicht. Dan een ongeluk op de A27 Breda richting Utrecht. Zorgt voor een file tussen Gorkum en Everdingen, 11 kilometer. Ruim een half uur vertraging, de linkerrijstrook is daar dicht. En nog de A27 Utrecht richting Breda de andere kant op. Tussen Noorderloos en Werkendam, 6 kilometer, een kwartier vertraging.
1: Het is nog druk, zeg. Goeie
2: stijl. Ja.
1: Dat is ongelooflijk. Nou, sterkte nog, als je daar staat, ik heb muziek voor je van Don Henley.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
12: Hè, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Is Radio Rijnmond.
17: Afslag Rijnmond.
16: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: blijft ook zo'n onmiskenbaar goede plaat dit, hè? En past ook lekker bij het weer van vandaag, want het gaat over The Boys of Summer. Dan Henley hoorde je op Radio Rijnmond. Ja, en dat weer, daar blijven we even bij hangen. Want als het lekker weer is, als er een nieuw seizoen aanbreekt, VZA, dan komt ook de nieuwe seizoensbundel van Stichting Het Park, van de Euromastar, in Rotterdam. En is deze zomer die dichtenbundel door niemand minder geschreven dan de Rotterdamse rapper Winnen. En voor degenen die het niet weten, ja, best wel een bekende rapper, toch? Eigenlijk?
1: Ja, Winnen? Zeker. Ja, in Rotterdam, ja.
0: Een woordkunstenaar, mogen we hem ook wel noemen. Maar hij is in ieder geval veel met taal bezig. Ieder seizoen verschijnt er een nieuwe bundel van die Stichting Het Park. En de bundels worden altijd op de eerste dag van het seizoen op een bijzondere moment, bijzonder manier gepresenteerd, als het ware.
2: Op de eerste zomerdag, zondag 21 juni is dat, is de presentatie van de zomerbundel bij het Parkpaviljoen door Winnen dus. En daarom bellen we even met Winnen. Winston Bergwijn, hele goede middag.
3: Goedemiddag.
2: Hey, jij werd gevraagd om een dichtenbundel te gaan maken. Ja, hoe gaat zoiets?
3: Ik kreeg simpelweg een mailtje met het verzoek of je de bundel voor de zomer samen wil stellen. Mm-hmm. En aangezien ik van tekst hou, dacht ik leuk. En omdat ik zelf een rap en dat dus eigenlijk ook dichtkunst is, ben ik voornamelijk rap coupletten op gaan zoeken die mij geïnspireerd hebben en die me aan de zomer deden denken.
2: Ja.
3: En zo is dat boekje tot stand gekomen.
2: Heb je een voorbeeld van een van die coupletten wat jou dan gelijk aan de zomer doet denken?
3: Dus is een rap couplet van Vice, die helaas inmiddels overleden is. Die bij 101 Bars heeft gedaan, dus eigenlijk nooit uit is gebracht. Maar dat gaat eigenlijk over een zomerse dag in Rotterdam-West.
2: Wat heb je allemaal nog meer verwerkt in die bundel?
3: Ik heb ook collega-rappers die mij geïnspireerd hebben. Coupletten waarvan ik dacht, hey, had ik die zelf maar geschreven?
0: Ben je eerlijk in?
3: Ja, zeker. En ik heb natuurlijk wat, ik ken wat dichters uit de stad. En Derek Otte bijvoorbeeld, die er zondag ook bij is. Daar heb ik onlangs mee in de studio gezeten. En die heeft couplet voor mij geschreven. Dat gaan we gebruiken voor mijn volgende project. En dat leende zich eigenlijk ook perfect voor deze bundel. Dus mensen krijgen stiekem een soort primeur.
2: Ben je blij met het eindresultaat?
3: Ja, zeker. Ik heb het boekje zelf nog niet gezien.
2: Oh.
3: Ik krijg dat morgen te zien als het goed is. Ik heb er wel foto's voorbij zien komen, maar ik heb hem zelf nog niet in mijn handen gehad.
2: Mm-hmm.
3: Maar super, super tof project om onderdeel van te zijn. En het is altijd mooi om iets voor de stad te mogen doen. Ja. Dus ik ben happy.
1: Maar je bent ook echt een Rotterdammer. Heeft dit ook voor jou dat het uitverkocht is en dat mensen er dus heel graag bij willen zijn? Is dat voor jou een teken van waardering van Rotterdammers?
3: Dit is wel de stad die mij gemaakt heeft. Dus ik leun ook altijd wel een beetje op die liefde. En zeker op dagen als aanstaande zondag.
2: Als je een dichtenbundel moet schrijven voor de zomer, dan moet je ook wel een beetje een zomermens zijn. Heb jij iets met de zomer?
3: Nee, eigenlijk niet. daar gaat eigenlijk mijn gedicht ook over. Het gaat over dat ik eigenlijk de afgelopen jaren pas de zomer heb leren waarderen.
2: Oh, wauw.
3: Ik ben niet per se iemand die erop uit moet op het moment dat de zon gaat schijnen. Maar ik heb de afgelopen jaren wel... Ik ben de zon op een andere manier gaan waarderen.
2: Ja.
1: En hoe dan?
3: Nou ja, dus nee, daar zou je eigenlijk het gedicht voor moeten lezen.
1: Ah.
3: Dat staat in het gedicht.
2: En dat gedicht dat komt dus tijdens die presentatie zondagmiddag in dat parkpaviljoen. Daar zijn ook vrienden aanwezig. Winnen, tot slot, zondag ook de allereerste zomerdag. Daar kunnen we natuurlijk niet achterblijven met de vraag, wat ga jij doen deze zomer?
3: Ik ga de studio in.
2: Oh, kijk.
3: Ja. Ja, dus ik ga ook proberen van de zon te genieten, maar ik ga ook heel hard werken.
2: Geweldig, man. Hey, Winnen, ja. Dankjewel. Heel veel plezier aankomende zondag.
3: Hey, jullie ook bedankt.
2: Oké, dan. Hoi.

0: De man die 10 avonden achter elkaar stond in 020 om daar het publiek helemaal gek te maken. Ik ben er geweest. Het was wel vet.
1: Ja, oh
0: ja,
1: tof.
0: Het was gaaf, het was gaaf. American Girls, Harry Styles hoorde je. Goed, dit is het moment. Het moment om de telefoon erbij te pakken, de Rijnmond-app eventjes open te doen en een keuze te gaan maken voor de afslagen. Want doe je dat niet, krijg je daar misschien spijt van.
2: Nemen we afslag 1?

0: Het spijt het je morgen maar.
1: Nou, laat me weten in de Rijnmond app. Wordt het Kensington met Sorry, afslag 1? Of ga je voor Bluff met Spijt heb je morgen maar, afslag 2? Spreken wij na muziek van...

0: Ike and Boone. Baccara. Ze hadden dus geen idee wat ze aan het zingen waren, wist je dat?
1: Echt?
0: Ze zingen fonetisch. Het zijn volgens mij twee Spaanse dames of twee Portugese dames. Dat weet ik niet zeker. Sorry daarvoor.
1: Okay.
0: Maar die hebben dus dit fonetisch ingezongen. Wat betekent, je zegt het een beetje zoals je denkt dat het klinkt. In de hoop dat het klinkt zoals het zou moeten klinken.
1: Oké. Okay.
0: Dus ze hebben een heel Engelstalig nummer gezongen. Maar ze hebben geen idee wat. Een beetje alsof ik Charles Aznavour ga zingen. Mooie Franse muziek, maar ik heb geen idee wat ik nou eigenlijk aan het zeggen ben.
1: Oké. Okay.
0: Daar komt het om neer. Maakt verder niet uit, want we zijn aan de keuze voor de afslagen gekomen. Veden.
1: Ja, er is toch nog redelijk gestemd volgens mij. Want iedereen zit of ergens op een hele, nou ja, coole plek.
0: Ja.
1: Waar ze zich niet bewegen en verder niks hoeven te doen. Toch een aantal mensen gestemd. Agnes gaat voor afslag 1. Ruud zegt dan weer afslag 2. Danny ook. Heiko en Rita ook. En Rita zegt erbij, hoewel niet zo van het Nederlandstalige over het algemeen, ga ik nu toch voor bluff. Dan wel meer stemmen voor afslag 1. Sylvia zegt, hallo Veza en Teuntje op deze warme, hele warme Vrijmibo. Gezellig dat Teuntje er ook weer is.
0: Zeker.
1: Wij willen graag voor afslag 1. Els zegt, hallo vrienden, heel graag afslag 1. Een prachtig nummer. Jack en Phil zeggen dat ook. En Angeline zegt, goedenavond, natuurlijk Kensington, afslag 1.
0: Nou, dit is hem dan. Natuurlijk Kensington, afslag 1. Sorry voor je, Rijmond.

0: contantgeld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
5: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeelhaartjes.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
8: voordeeluitjes.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
10: Goedenavond, 6:50. Je bent bij Rijnmond. Weer verkeer en de hoofdpunten van het nieuws. En ook, ja, nou ik zei het al, files op de
11: A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Numansdorp en Willemstad. 3 kilometer, 5 minuten vertraging. A27, Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 8 kilometer, 20 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Reeuwijk en Gouwen, 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Daar is wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is daar dicht.
10: Sterkte daar, dan gauw door naar het weer. Het is warm. De hoofdpunten van het nieuws.
12: Nee, grapje.
10: Vanavond kan het plaatsen.
11: Ja, dat had gekund.
10: Het had zeker gekund, want het wordt ook warm. Hè. Na die onweren vannacht trekken de buien weg. Wordt het droog. Temperatuur daalt dan ongeveer naar 18 of 19 graden. Morgen veel zon, overal droog. 26 graden ongeveer. Tijdelijk wat minder warm dus. En de dagen daarop opnieuw zeer warm, tropische temperaturen. Maandag en dinsdag komen we ruim boven de 30 graden uit. Met een kleine kans op onweer. Dan wel echt de hoofdpunten van het nieuws. Philip van Nes, goedenavond.
13: Ja, van de ene verbazing in de andere. Nou, A12 heeft net een nieuw wegdek, maar het wegdek is in slechte toestand en het is warm. Nou, uitstekend. De 32-jarige man die maandag zwaar gewond raakte bij een steekpartij op de opvangboot voor vluchtelingen in Hendrikido-Ambacht, heeft dat zelf gedaan, zo zegt de politie. Na grondig onderzoek zou zijn gebleken dat de man zichzelf heeft verwond. 'S Middags kwam de melding binnen over de steekpartij. Direct daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is er ook een verdachte opgepakt. Formeel is de man die opgepakt is nog steeds verdachte, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat het OM het stempel van de man afhaalt. En op metrostation Vlaardingen-Oost is een metro onderweg naar Hoek van Holland ontruimd. Volgens de 112-correspondent zag een passagier rook uit een kastje komen. De brandweer is met groot materieel uitgerukt, maar er lijkt vooralsnog weinig aan de hand. Het metroverkeer ondervindt geen hinder, omdat de metro's over het andere spoor de gestrande metro kunnen passeren. En woordvoerders van Belgische bierfabrikanten die komen met een wel heel opmerkelijk statement over festivalbier. Okay. Want wat is de grootste mythe over festivalbier?
10: Ja, volgens waterig weinig alcohol, hè?
13: Ja, dat je er veel minder snel dronken van wordt. Komend weekend is het natuurlijk lekker warm en dan gaan veel mensen op de nodige events wat drinken. Ja. Zoals bijvoorbeeld Graspop Metal Meeting in België, als je van de metalmuziek bent. Nou, de brouwers zeggen dat je van festivalbier net zo dronken wordt als van gewoon bier. Maar dat komt vooral door de omstandigheden. Waardoor het voelt alsof je minder dronken bent, maar je bent even dronken.
10: Okay.
13: Dat heeft namelijk te maken met de CO2-druk die er op het bier staat. Door de grote hoeveelheden bier die in die hele grote tank zit, staat er minder druk op de tap. Daardoor smaakt het bier zachter. Dat geeft de indruk dat er minder alcohol in zit, omdat je het makkelijker weg kunt drinken. Okay. Tel daarbij ook nog eens de fysieke inspanning op een festivaldag, de wat zoutige maaltijden op een festivalterrein en de hitte erbij op. Dat zorgt er ook nog eens voor dat je dorstiger bent. Daardoor lijkt het alsof je meer aan kunt en meer kunt drinken.
10: Het is toch wel eigenlijk bijzonder dat we met z'n allen met de handjes over elkaar zitten zeggen: nou, waarom word ik niet zo snel dronken? Dat vind ik vervelend. Toch
13: best je bent gewoon net zo lam.
10: Ja, dus daarom dacht. Maar dat het doel moet zijn dronken worden is toch ook wel bijzonder ergens?
13: Ja, maar soms is het toch een best leuke bijkomstigheid.
10: Philip van Es.
8: Dit is Radio Rijnmond.
10: Ik zou liegen als ik zeg dat ik het niet ook stiekem af en toe wel grappig vind. Maar goed, het is niet grappig. Hè?
8: Radio met een grote R.

0: Muziek van Kim Wilde op Radio Rijnmond. View from a bridge. Wat vind jij eigenlijk het mooiste uitzicht van een brug in onze regio, Feest? Een beetje voor het blok eigenlijk. Zo.
1: Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik vind gewoon de Willemsbrug. Ik vind ze allebei wel mooi. Zo, nou, nee, je wilt weten uitzicht, hè?
0: Het uitzicht,
1: oh,
0: ja.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dat is niet de brug waar je op staat, want we hebben een prachtige brug in onze
1: daarom
0: regio.
1: Maar... Nou ja, ik vind sowieso als het op zuid uitkijkt, dat is het allermooist.
0: Nou, dat verbaast me nou, zeg. Jongen. Ja, daar sta ik van te kijken. Goed, mag de pret niet drukken. Want jij was net, Feza, echt enorm gefrustreerd over iets met koffers.
1: Ja, weet je wat het is? Je had het over vakantie.
0: Ja.
1: En nou ja, dan heb je het natuurlijk over de reis, ernaartoe of weer terug. En ik moest meteen denken aan, en dat is dan weer heel stom, want ik heb wel gewoon hele leuke vakanties achter de rug.
0: Ja.
1: Maar dan moest ik meteen denken aan de koffers.
0: Ja.
1: En dan in het bijzonder, wat tegenwoordig een steeds groter probleem wordt en wat ik veel vaker tegenkom, dat mensen van die kleine rolkoffertjes hebben.
0: Ja.
1: Die ook in een bagageruim boven kunnen.
0: Ja, ja.
1: Weet je wel, dus niet dat ze naar beneden, of tenminste, ja, hoe leg ik dat uit? Bagageruim inderdaad, dat ze niet...
0: In het ruim of in de koffer, in de hoe heet het, die dingen, die kleppen boven
1: die bedoel
0: je,
1: ik. Ja. Ja, die, dus dat ze niet boven je ja hoofd geplaatst kunnen worden. Dat het dan zo vol zit dat ze uiteindelijk ook nog mee moeten. Mm-hmm. Met de rest van alle bagage.
0: Ja.
1: En toch leren we er niet van en wordt het alleen nog maar meer. Terwijl ik vind ze zo verschrikkelijk. Ik heb er dus de vorige keer mee moeten reizen, omdat ik maar heel kort ging.
0: Ja, ja.
1: Dus een hele grote koffer was dan zonder. En plus, je moet daar geld voor betalen.
0: Mm-hmm.
1: Extra geld voor betalen. Dus ik snap ook wel dat mensen dat niet doen. Maar wat mensen dus heel vaak doen is, en zo'n rolkoffertje, en een rugzak, en een tas, en nog een andere tas. En dat moet dan allemaal boven je. Ja, dat gaat niet passen. Dus dat moet op een gegeven moment zit het dan vol. En nou ja, ik kom weer helemaal van voor af aan. Raakte ik weer helemaal geïrriteerd.
0: Ja.
1: En toen zei hij nog tegen mij van, jeetje, doe eens rustig aan.
0: Ja, maar maak je druk om, joh.
1: Ja, maar ik kan me daar heel erg aan storen. Terwijl, wat ik zeg, het is superleuk dan, vakantie.
0: Ja.
1: En dan wil ik gewoon denken aan alleen maar de vakantie zelf. En toen dachten we, welk liedje past daar dan bij?
0: Welke heb jij gekozen? Bij jouw frustratie?
1: Omdat ik dus niet meer aan die frustratie wil denken, maar gewoon aan mijn vakantie.
0: Ja.
1: Ga ik voor Madonna en Holiday.
0: Deze. Hier wat jij, je begint gelijk te dansen, vrolijk te kijken. Je bent de koffer zo'n beetje vergeten.
1: Nou, inderdaad, met dit liedje wel. En het zou zo fijn kunnen zijn als dus iedereen niet al heel veel rolkoffertjes meeneemt.
0: Oké, nou, ik hoorde dit verhaal aan.
1: Ja.
0: En ik dacht eigenlijk, nou, ik kan het zelf uitleggen, maar ik denk dat iemand anders dat veel beter kan. En dat is deze. I don't care. Jongen, laat gaan, joh. Waar maak je je druk om? Dit is muziek van Charlie XCX natuurlijk, I Don't Care. Die van jouw feest was Madonna met Holiday. Maar de vraag ligt nu bij jou als luisteraar. Wil jij bij Fanclub Feza, en dat is dus Madonna met Holiday, of zeg je toch, joh, die koffertjes, ken mij het rusten. Het boeit me niet. Ik ga voor Charlie XCX met I Don't Care. En dat is dus Team Teun. Laat maar weten, Fanclub Feza, of ga je voor Team Teun? In de Rijnmond-app ben je meer dan welkom. Nog één keer, Fanclub Feza is dus Madonna met Holiday. En denk je, joh, het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit, die koffertjes. Dan ga ik voor Team Teun. En dat is Charlie XCX met I Don't Care. In de Rijnmond app ben je meer dan welkom. Draai ik nog muziek van Roland Kaiser voor je. Nou, no one can. Dit is American Cars voor je op Rijnmond.

0: beste van de jaren 80.
1: 87,
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Gecommissioneerd.

0: where my heart goes. Dat was Joe Corey. Hand and Heart hoorde je op Radio Rijnmond. Waar het nu toch wel spannend gaat worden, Fees. Hè? Want het is gelijkspel.
1: Ja. Ja, het is inderdaad zo. Maar ik moet je wijzen op een regel die we hebben.
0: Oké, jij hebt een regel bedacht?
1: Nee, niet nou. Nee, dit is flauw.
0: Er is een regel en zo gaat het eigenlijk overal. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
1: Ja, nou. Dus de allerlaatste tellen we dan niet mee. Zodat we ja, nou ja, een winnaar
0: toch
1: hebben.
0: Een winnaar hebben, ja.
1: Maar ik moet zeggen, inderdaad, het staat gelijk. Dus wat dat betreft, Teun.
0: Hebben we het goed gedaan.
1: Ja, precies.
0: Goed, wie hebben er allemaal gestemd?
1: Nou, Jeroen en Sandra die zeggen afslag Engeltje.
0: Ja,
1: dat ben ik natuurlijk. En Astrid zegt ook fanclub Veza. Els en Nel die kiezen afslag Teun.
0: Mm-hmm.
1: En ook Laura, maar die heeft een heel grappig berichtje. Dus ik vind eigenlijk dat we die moeten laten horen. Kan dat?
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Laat maar horen.
2: Ik ben natuurlijk voor Team Teun. Want ik heb zelf een rolkoffertje. Altijd mij.
0: Goed zo, Laura. Ik heb
1: ja,
0: je groot gelijk.
1: Dan, superleuk. Superleuk. En Arita zegt dan weer... al die tassen en koffertjes is soms gewoon asociaal. Maar dat moet je niet zeggen op de radio. Hebben we nu toch gedaan. En ze zegt, ik ga voor Madonna. En Corrie zegt dan, afslag 2, kan jou het schelen? Blik op oneindig verstand op 0.
0: Tuurlijk.
1: Blik op oneindig verstand op 0.
0: Ja.
1: En slecht voor je bloeddruk ook.
0: Ja, joh, lach.
1: Ze zijn helemaal gelijk, maar toch, ja, ga ik me toch aan ergeren dan. Ria zegt, I don't care als ze maar niet over mijn tenen rijden. Dat is een keer gebeurd en word ik wel boos. Ook een keer dat iemand die bagageklep niet goed had dichtgedaan. En dat is ook niet fijn. Dus ik kies toch de kant van Veza. Jack gaat ook voor afslag 1. Mm. Phil en Sylvia zeggen dan weer afslag Teun. En uiteindelijk gaat Raymond uit Den Haag zegt... ik vlieg nooit, maar ik ga toch voor het leuke nummer Holiday van Madonna. Dus afslag 1.
0: En dat is deze. Madonna Holiday, Feza, bedankt voor vandaag.
1: Jij ook.
0: Tot snel weer. Fijn weekend.
1: Doei.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
6: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
10: Het is 7 uur en dit is Radio Rijnmond. Straks Vrijmibo Afterparty, maar eerst het nieuws door Philip van Es.
11: De broers Cor P. en Brian P. uit Rotterdam hebben in hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden horen eisen door het Openbaar Ministerie. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killer zaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeage op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werden tegen de vier verdachten levenslang geëist, maar werden ze in eerste aanleg allemaal vrijgesproken. En de 32-jarige man die maandag zwaar gewond raakte bij een steekpartij bij de opvangboot voor vluchtelingen in Hendrikibo de Ido Ambacht, heeft dat zelf gedaan, zo zegt de politie. Na grondig onderzoek zou zijn gebleken dat de man zichzelf heeft verwond. 'S Middags kwam de melding binnen over de steekpartij. Direct daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is ook een verdachte opgepakt. Formeel is de man die is opgepakt nog verdachte, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat het OM dat stempel van de man afhaalt. En Stedin meldt een grote stroomstoring in Numansdorp in Klaaswaal. Iets voor 6:30 viel de stroom daar weg in de dorpen. Stedin laat online weten dat het om meer dan 1000 aansluitingen gaat en dat de stroom vermoedelijk rond 9:30 terug is. En technisch directeur Mark Ruil van Excelsior Rotterdam had een drukke dag vandaag. Vandaag zijn namelijk twee spelers gepresenteerd op Woudestein. Zo namen de Kralingers rechtsback Marlon van der Wetering over van FC Eindhoven. De 18-jarige rechtervleugelverdediger brak afgelopen seizoen door in de lichtstad en is international van Jamaica. Van der Wetering blijft tot 2029 bij Excelsior. Daarnaast werd ook binnen de regio gekeken, want zo speelt middenvelder Daniel van Vianen volgend seizoen bij de Eredivisionist. Van Vianen maakte de afgelopen twee seizoenen indruk bij FC Dordrecht, ondanks dat hij een groot gedeelte van afgelopen seizoen miste met een knieblessure. Van Vianen tekent een contract tot en met 2029 met een optie voor nog een seizoen. En dan nog het weer. Vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. En dat was het nieuws. Meer ga je vinden in onze app en op rijnmond.nl.
10: Vrijmibo Afterparty gaat zo meteen van start. De vrijdagmiddagborrel is op veel plekken in de regio al in volle gang. Ben je op deze hete zomermiddag toch nog aan het werk, dan zou ik zeggen kla-di-la-di. Oftewel, klap die laptop dicht en zoek even de zon op. Doe dat wel met Radio Rijnmond op, want het wordt een hele leuke 2 uur. Ben je nou toch aan het werk, net als ik hier in de studio, die met een minuut warmer en warmer aan het worden is? Ik hoop dat ik de komende 2 uur voor je kan gaan verlichten met een hele leuke radioshow. Straks duiken we in de do's en don'ts. Hele leuke 2 uur. Ben je nou toch aan het werk, net als ik hier in de studio, die met een minuut warmer en warmer aan het worden is? Ik hoop dat ik de komende 2 uur voor je kan gaan verlichten met een hele leuke radioshow. Straks duiken we in de do's en don'ts van de radiowereld.

0: Langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.

0: verkoop.
1: Weet je het nog? Het
2: dag en nacht.
3: Dit is Radio Rijnmond. De Vrij Mibo Afterparty. Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Jeroen Heidenrijk.

0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Vrij Mibo After Party. Voor mij is dit een mijlpaal en een bijzonder moment. Voor jullie gewoon een heerlijke zonnige en vooral bloedhete vrijdagavond. Waarom is dit voor mij nu bijzonder? Nou, dit is mijn officiële radiodebuut hier bij Radio Rijnmond. Ik zou eerlijk zijn, ik heb geen idee of dit het begin wordt van een glansrijke radiocarrière. Maar we gaan er vandaag samen achterkomen. Ik zit nu in een soort cockpit met tig knoppen, schuiven en schermen voor me. En om me vast wat persoonlijks aan jullie te vertellen. Ik ben dus echt mega atechnisch. Wellicht heb je dat net ook al wel gehoord met de reclame die nog een keertje ging. En ik ging al ergens met de nummers van heen en weer en voor naar achter. Hou je van leedvermaak, dan zou ik dus ook zeker blijven luisteren. De kans dat ik ergens weer complete mist in ga is zeker aanwezig. Maar om de lat meteen hoog te leggen, heb ik mezelf een doel gesteld. Alle radioclichés omzeilen deze hele twee uur lang. Hoe ik dat ga doen, dat hoor je zo. Maar eerst mijn allereerste plaat ooit die ik op de radio mag gaan aankondigen. Dus zet het geluid maar wat harder. Dit programma heet niet voor niks Vrij Mibo After Party. Hier is Cotton Eye Joe.
1: I'd been married long time ago.

0: dat nou doe.
1: Howdy. Echt een Texaans Wilde Westen gevoel krijg ik hier altijd van dit nummer. En ik moet op een of andere manier ook altijd denken aan de kinderdisco op de camping. Maar misschien ben ik hier wel de enige in. Goed, zoals ik net al zei, dit is dus mijn allereerste keer radio maken. En ik heb mezelf een doel gesteld vandaag. Deze 2 uur zo feilloos mogelijk doorkomen en alle radioclichés ontwijken. Maar hoe doe je dit nou? Met enkel improviseren kom ik er zeker te weten niet. Ik had dus input nodig. En wat heb ik nou gedaan? Ik heb 3 Rijnmond Radio legendes opgetrommeld. Erik Luimers, Ruud de Boer en Ronald van Oudheus. De 3 rotten in het vak die met al hun ervaring vast verder deze 2 uur mij er doorheen kunnen slepen. Ik stelde ze de simpele vraag: wat moet ik doen? En vooral, wat moet ik nou absoluut niet doen? We beginnen met Ruud.
2: Wat je niet moet doen bij de eerste keer, dus bij je radiodebuut, lieve Jeroen, is iemand anders zijn dan je eigenlijk bent. Oh ja, het klinkt heel cliché, maar wees gewoon jezelf. En ik zeg altijd met een klein beetje peper en zout.
1: Nou, op zich is dat niet een mega lastige, dat moet wel lukken. Ik pak het peper- en zoutstelletje er alvast bij. En Ruud had hierna nog een toevoeging.
2: Een echte no-go vind ik. Laat ik het zo zeggen. Ga nou niet Jeroen van Inkel zitten nadoen. Want er mag er maar eentje Jeroen van Inkel nadoen. En dat is Jeroen zelf. Dus ga ook niet je stem vreselijk zitten aanzetten of zo. Hè? Want sommigen die doen het. Ja, ik denk, ik ga praten zo praten. Dat slaat helemaal nergens op. Oh ja, en 5 minuten over de klok van. Alsjeblieft. Vermijd sowieso tijdmeldingen, want iedereen heeft tegenwoordig een digitaal horloge en smartwatches. En dat hoeft echt niet meer. Het is onzinnig, want het wordt als vullertje gebruikt. Dus, dat soort dingen.
1: Nou, thanks Ruud, hier kan ik wel wat mee. Dan gaan we snel door naar Erik, want het is nu, even kijken, 16 over de klok van 7. En anders kom ik in de knoop met de tijd. Komt-ie, Erik.
3: Hey Jeroen, ik denk dat het helemaal gaat lukken, jou op de radio. Maar toch, voor jou als beginnende DJ, een paar tips. Als je op de radio presenteert, praat dan ook echt tegen iemand. Neem iemand in gedachten, bijvoorbeeld een vriend of een oom, een oma, waar jij je verhaal graag aan vertelt. Hou wat je zegt kort en duidelijk. Hou het tempo er lekker in. Spreek energiek en bereid je goed voor. En zorg dat het een beetje hout snijdt wat je vertelt. Nou, als het daar niet mee wil lukken, dan weet ik het ook niet meer.
1: Kort, bondig, tempo, energie, hout snijden en naar mijn vrienden of familie praten. Nou, ik schrijf snel mee, want er is een hele waslijst aan tips. Leuk weetje trouwens, ik heb dus hiervoor al een keer met Erik kunnen meekijken. Toen zag het er allemaal zo simpel uit dat ik dacht, nou, dit wordt allemaal gewoon een makkie. Totdat ik zelf opeens echt aan die knoppen moest zitten. Dat was wat lastiger. Ronald van Oudheusden met zijn tip.
4: Hey Jeroen, hier Ronald van Oudheusden. Tips voor een beginnende radiomaker. Nou ja, altijd natuurlijk jezelf zijn. Fouten bestaan eigenlijk niet. Hè. Improviseren, zeg ik altijd, is ook een vak. Dus als er even iets anders gaat dan je gepland had, geen man overboord. Gewoon daarop inspelen en het als je krachten laten horen. Dus gewoon een plaatje starten of er iets over zeggen. Je kwetsbaar opstellen is altijd een deugd voor de luisteraars, want die maken ook wel eens fouten en zijn ook niet altijd de beste en de sterkste. En voor de rest denk ik dat je ook een beetje je eigen gekte in stereo moet laten horen. Dus ben je impulsief, ben je expressief, laat dat vooral horen.
1: Oké, mijn eigen gekte laten horen in stereo. Nou, dat moet wel goed komen. Ik hoop niet te gek vandaag. En nog de laatste van Ronald.
4: Nou, nog eentje dan. Niet te veel opschrijven. En als je toch iets in je hoofd wil hebben, schrijf het op, lees het door, gooi het papier weg. Dan zit het belangrijkste in je hoofd en dan komt het er vanzelf uit. Zeker weten. Dan wordt het gewoon kakkers om de douwen, zeggen wij in Rotterdam. En voor de rest, niet interviewen. Gewoon een gesprek voeren. Dat is net even een andere nuance. Net even wat losser. Net even wat toegankelijker. Dus niet te veel dure woorden gebruiken. Jezelf zijn. En ik zeg altijd maar, geef je bek een douw.
1: Nou, dat niets opschrijven, dat is mislukt. Want ik heb hier voor me mijn laptop openstaan met lappen aan tekst als backup. Mijn back and down geven dus. Lekker Rotterdams. Dat is wel fijn, moet ik zeggen, dat ik mijn Rotterdams accent niet achterwege hoef te laten hier bij Radio Rijnmond. Ruud, Ronald en Erik, geen idee of jullie aan het luisteren zijn. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor deze tips. Ik ga het zo groot als het lukt allemaal meenemen. Maar naast deze tips heb ik ook een vraag voor jullie. De klant is koning, de luisteraar is koning. Dus wat vind je nou een echte radio? radio no-go? Welke zin moet ik vandaag absoluut vermijden? Oftewel, waar krijg je meteen jeuk van als een radio-dj het keer op keer zegt? Mijn grootste irritatie, waar je ook bent en wat je ook doet. Of, die vind ik ook heel irritant, blijf vooral luisteren. Nou, moet ik wel zeggen, grote kans dat ik die misschien toch nog wel ergens per ongeluk ga noemen om het op te vullen. Maar ga naar de Rijnmond-app en stuur het in. Als je naar de Rijnmond-app gaat en dan naar boven staat er een mooi groen WhatsApp-icoontje. Daar kan je het insturen. Welk radiocliché moet per direct met pensioen? Welke zin moet ik echt niet gaan meenemen in mijn eigen radiorepertoire? Dan neem ik jullie straks allemaal mee in die zinnen en dan maak ik voor mezelf een lijst eigenlijk aan verboden zinnen. Ik zie jullie appjes tegemoet. Nu Edward Sharp en de Magnetic Zeros met Home. En daarna Wie laat de honden uit van Bahamen.

Dat was Teddy Swims met Mr. Know-it-all. Nou, Mr. Know-it nog niet allemaal al, die staat hier. Want zoals ik net al zei, dit is mijn eerste keer radio maken. Ik zit hier met klotsende oksels op 100 verschillende schuiven te letten. Tot nu toe nog geen mega fouten gelukkig. Althans, misschien wel al dingen waar jullie je aan geërgerd hebben. Namelijk cliché radiozinnen. En om niet een copycat te worden van andere DJ's en om jullie natuurlijk zo plezierig mogelijk te laten luisteren, ben ik benieuwd naar jullie absolute no-go's op de radio. Welke zinnen of uitspraken moet ik als radiodebutant nu echt gaan vermijden in de toekomst? Laat het weten in de Rijnmond-app en stuur het naar me door. Eentje alvast ter inspiratie die ik net al binnenkreeg van Dien. En dat was X met Y, doelend natuurlijk op muziek. Ik begrijp hem wel een beetje, moet ik ook zeggen. Ik ben alleen bang dat het misschien wel eentje is die ik al heel vaak toch ga noemen om het allemaal maar op te vullen. Maar ja, stel, ik zeg het nu toch, kan ik het altijd nog redden door het volgende nummer in te starten.

Dat waren Britney Spears en Bon Jovi als laatste met I'll Sleep When I'm Dead. Ik moet zeggen, het voelt nog wel een beetje onwennig om dan zo die nummers maar te benoemen die je hoorde of om zo'n nummer aan te kondigen. Ik heb nog een beetje het idee dat ik het gewoon maar doe omdat ik het altijd zo op de radio heb gehoord. Maar misschien is dit ook wel iets waar jullie nog een tip voor me voor hebben, zodat dit ook allemaal beter kan. Waarom? Nou, het is vandaag vrijdag 19 juni, voor de meesten gewoon een normale zomerdag. Maar voor mij de dag waarop ik mijn radiodebuut maak en als kickstart van mijn radiocarrière heb ik jullie gevraagd om me tips te geven. Of, nou ja, althans tips. Ik heb jullie vooral gevraagd, wat moet ik nou echt niet zeggen en niet doen? Nou, doet me in ieder geval goed dat ik wat binnen heb gekregen. Dus laten we er even induiken. Het eerste wat ik zie is niet zeggen, zet het geluid maar wat harder. Ik bepaal dat zelf wel. Ja, fair. Dat is waar. Oké, zal ik niet doen. Laat lekker je geluid staan hoe je geluid wil staan. Dan, verboden zin. Deze hoor je nergens anders. Grote kans dat ik hem net gewoon ergens op een andere radiozender hoorde. Voor iedereen die net inschakelt. Niet te vaak zeggen dat het vrijdag is. Mensen weten dat. Wacht even terug. Dat deed ik net volgens mij. Dat het vrijdag was. Vermijd de woorden knaller, pareltje en topper. Dat het een lekker plaatje was. Na elk nummer. Oké, goed. Die sla ik ook op. Ja, en ik heb ook al mijn eerste haatcomment binnen. Gerard Massalt met je irriteert mij mateloos. Ja, excuus Gerard. Het is ook voor mij nog allemaal een beetje onwennig. Dus misschien dat we naar elkaar toe gooien door de tijd heen. Wat mij, mij irriteert is dat mensen zeggen, ja, je irriteert mij mateloos. Het is je irriteert me mateloos. Maar ja, dat is gewoon een kleinigheidje. Voor de rest hebben we nog, pak er nog even een drankje bij. Het kan gewoon zijn dat ik boodschappen sta uit te laden, zegt Noor. Nou, ik ga ze allemaal opschrijven. En ik ga proberen om ze in de komende 2 uur en al deze volgende uitzendingen die er aankomen niet te noemen. Wat ik ook net binnenkrijg van vrienden is, ja, Jeroen, allemaal leuk en aardig, maar wat nou als je wel zo'n zin zegt? Moet daar niet wat tegenover staan? En toen reageerde iemand daarna meteen, ja, oké, bij elke fout een extra biertje morgen. Ik heb morgen een voetbaltoernooi en een afscheidsbarbecue met mijn team. Dus vandaar, mannen, deal. Ik zie jullie morgen. Het gaat wat worden met het warme weer. Heb ik meteen een mooi bruggetje naar het volgende nummer. Don't Drink and Drive, dames en heren. In andere woorden, Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan.

Een zomers Volendam-Surinaamse collab, Miro Su, mijn roos in Schanang Tongo. Ja, we zitten alweer bijna op het eerste uur van dit debuut. Straks heb ik iemand in de uitzending met een heel bijzondere voetbalprestatie. Niet alleen dit jaar, maar al 3 jaar achter elkaar. Echt een regionaal voetbalsprookje. En daarna gaan we in wat bizarre barren duiken. Wat dat precies betekent, dat hoor je zo. Wat ik wel even wil zeggen, mijn gute, wat zijn barren tegenwoordig duur. Wat zou het heerlijk zijn om een soort financiële schieter te hebben die al je bonnen van de bar voor je zou betalen met al zijn money, money, money. Anders moeten we er maar iedere dag hard voor werken.

Ik hoop dat jullie Vrijmeerboos lekker aan de gang zijn. En dat jullie vandaag genoten hebben van het oh zo mooie weer. Ik vond het pittig heet vandaag. Hey, en vanavond staan er ook weer 4 potten op de planning tijdens het WK. Onder meer de Verenigde Staten speelt tegen Australië. En dan om 12 uur vannacht dan komt er een kraker Schotland-Marokko. Ik denk, wat mij betreft, de beste fans van het WK tot nu toe. Ik heb al zoveel goede video's vanuit Amerika gezien van Chan samen, Schotland-Marokko. En eentje die viel me helemaal op. Eén nummer is van Marokko, die zij allemaal draaien, is ja la la la la la, Dima Maghrib. En nu zag ik dus Schotse en Marokkaanse fans samen, waaronder een Marokkaanse fan met zo'n, ben ik even de naam kwijt, maar zo'n mooie kilt uit Schotland. En die stonden samen te zingen. En wat zingen ze nou in Schotland heel vaak, waar ze schingen ze heel graag over? Dat is hun sterspeler McGinn. En wat deden ze nou? Stonden ze met z'n allen midden in Amerika te zingen. Ja, la, la, la, la, la, la. We've got McGinn. Heerlijk, heerlijk nummertje. Daarna hebben we vannacht om 2:30, ik weet niet of je je wekker ervoor gaat zetten, Brazilië, Haiti. En dan morgenochtend Turkije, Paraguay. Even een voetbal intermezzo. Morgenochtend even kijken, 5:00 Turkije, Paraguay. Dat betekent dat ze om ongeveer 7:00 klaar zijn. Stel nou, ze hebben dan gewonnen en gaan de straten op. Ik moet zeggen, ik moet morgen vroeg op. Dus wat mij betreft mag je gewoon beginnen met toeteren. Maar ik weet niet of iedereen daar zo over denkt. Ik zou zeggen, als jullie winnen, lekker feest vieren. We hebben het volgende nummertje. How Bizarre van OMC.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Op vrijdag 26 juni speelt Oranje tegen Tunesië. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag, WK Woensdag, bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Dit is Radio Rijnmond 8 uur. Straks het tweede uur van Vrijmibo Afterparty, maar eerst het nieuws door Philip van Es.
7: De broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killer zaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeage op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten, die ook bekend stonden dus als de Tattoo Killers, levenslang geëist, maar ze werden in eerste aanleg allemaal vrijgesproken. En Numansdorp heeft een uur lang last gehad van een grote stroomstoring. Iets voor 6:30 viel de stroom weg in het dorp. Stedin laat weten dat het om meer dan 1000 aansluitingen gaat. De stroom in het gebied viel uit door een gebroken kabel. Medewerkers van Stedin konden het probleem snel verhelpen, waardoor de stroom veel eerder terug is dan de eerste schattingen van Stedin, die 9:30 aangaven. En actiegroepen Extinction Rebellion en Scientist Rebellion gaan dit weekend actie voeren tijdens het varend Corso in Maassluis. De komende dagen delen leden van de groepen biologische bloemzaden uit en gaan ze in gesprek met bezoekers. Vannacht zijn er op meerdere plekken langs de route leuzen gespoten, zoals Corso is toxic, zo in Maassluis. De komende dagen delen leden van de groepen biologische bloemzaden uit en gaan ze in gesprek met bezoekers. Vannacht zijn er op meerdere plekken langs de route leuzen gespoten, zoals Corso is toxic. De actiegroepen maken zich zorgen.

0: En dan nog het weer. Vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel wat verder naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws in onze app en op Rijnmond.nl. En dan krijgt u van mij nog één afsluiting. En dat is op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen Oudekerk aan de IJssel en Krimpen aan de Lek. Daar kunt u er niet door, want er is een gekantelde vrachtwagen. De weg is daar dicht.
1: Lieve Rijnmond luisteraar, waar je ook zit, of het nu Rotterdam, Brielle, Barendrecht, Delfgauw, Middelharnis of misschien wel zelfs buiten de regio in Rijen of zo zit. Welkom bij de Vrijmibo Afterparty Show van Radio Rijnmond, het tweede uur. Straks een ongelooflijk regionale voetbalprestatie en we duiken in hele bizarre barren. Tot zo.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
4: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: De Vrijmibo Afterparty.
7: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Jeroen Heidenrijk. Radio met een grote R.

Shake it to the right, shake it to the front. Dit was The Spice Girls, Spice Up Your Life. Straks dan kunnen we bellen met Björn Wagenaar, speler van SV Portugal. Hij heeft namelijk iets heel bijzonders gepresteerd met zijn team dit seizoen. En eigenlijk al 3 seizoenen lang. Daar gaan we samen met hem induiken. Hij gaat speciaal voor ons zijn voetbaltoernooi iets eerder stopzetten. Dus ik ben benieuwd hoe ver die is gekomen. Maar hij komt dan bij ons in de uitzending. En daarna gaan we het hebben over bizarre barren. Waarom? Nou, ik dacht vrij nieuw afterparty show. Dat is een perfect onderwerp. Ik heb namelijk een aantal ongelofelijke verhalen over een paar bizarre barren. En daarnaast ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jullie. Hebben jullie een heel bijzondere bar waar je ooit bent geweest? Of een favoriete bar ergens in de regio waarvan je zegt, nou, Jeroen of andere luisteraar, ben je daar nou nog nooit geweest? Ga daar dan naartoe. Want het is een ongelofelijke ervaring. En dan hoor ik natuurlijk ook graag waarom die bar nou zo goed is. Dus dat in het tweede blokje. Nu eerst gaan we luisteren naar Homewrecker van Somber.

0: is Radio Rijnmond.
1: De Vrij Mibo Afterparty.
0: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Jeroen Heidenrijk. Radio met een grote R.

Dat was Johnny B. Goode van Peter Tosh. We kunnen gaan bellen met Björn Wagenaar, speler van SV Portugal. En ik moet even kijken of het allemaal meteen gaat lukken, want hij vertelde mij dat hij bij een toernooi was nu. Ik ben benieuwd hoe ver hij het heeft gehaald, want het is iemand die heel erg goed kan voetballen in ieder geval. Dus dat gaan we meteen even vragen. Even kijken of hij meteen gaat opnemen. Hallo Björn. Hallo Björn. Hoor je mij? Nee, nou dat gaat nog even niet goed. We gaan het gewoon direct nog een keer proberen. Ik zet in de tussentijd gewoon eventjes een lekker nummertje op. Even kijken, dat is Plage van Crystal Fighters.

0: Ja, daar zijn we weer. En we gaan nu poging 2 doen. Als het goed is, hebben we Björn nu echt aan de lijn.
1: Hey,
0: hallo Björn.
1: Dag Jeroen.
0: Hoe is het?
1: Goed, en met jou?
0: Perfect, ja goed. Hey, top dat we elkaar aan de lijn hebben. Jij vertelde mij, ja, ik kan zeker bellen, maar ik heb nog een toernooitje waar ik mee bezig ben vandaag.
1: Ja, klopt ja, klopt ja. We zijn met een bedrijventoernooi, die we eigenlijk zelf half organiseren, half meedoen, zijn we mee bezig. Dus net klaar.
0: En? En?
1: Ja, 2-0 ronden in de finale, dus
0: ja,
1: van de prijs.
0: Ja, tuurlijk. Wat goed. Hey, ik zat het net al een beetje te introduceren. Jij speelt dus bij SV Portugal nu. En je hebt een bizarre 3 seizoenen achter de rug. Ik ken jou al, want ooit speelde je nog bij VV Brielle, waar ik toen ook voetbalde. Nog steeds voetbal. Maar daarna heb je aardig wat stappen gemaakt. Hoe is dat precies gegaan?
1: Ja, Zuidland geboren en getogen. Onder Mark van Os richting Brielle gegaan. Met een hele leuke groep. Ja, vanuit daar eigenlijk via tussenweggetjes van Excelsior, Rotterdam, Scheveningen en Schotland terechtgekomen bij Portugal.
0: Ja, Schotland hè, want je bent dus ook naar het buitenland gegaan voor je voetbalcarrière.
1: Klopt ja, nou ja, 2 jaar daar zo een man ontmoet in Scheveningen. En die had een vrouw die daar woonde, daarmee naartoe gegaan. En stage gelopen bij een club en die wilde me gelijk 2 jaar tekenen. Dus,
0: ja, wat goed.
1: Ja. Zo eigenlijk daar terechtkomen.
0: Ja, wat goed. Hey, oké, waar we natuurlijk voor bellen is die hele reeks bij jullie bij SV Portugal. Want neem ons even mee. Het is al 3 seizoenen lang, is het daar succes op succes?
1: Ja. Nou, we zijn inderdaad 2-3 jaar geleden zijn we begonnen. Bij de club echt stappen te maken. In het eerste jaar wonnen we de KNVB-beker. Ja, en het tweede jaar was eigenlijk zo gek dat we gewoon voor allebei voor 2 bekers inderdaad in de strijd waren. Dus voor de KNVB-beker nogmaals en ook nog eens voor de Rijnmond Club. En die hadden ze binnen 24 uur van elkaar gezet. Mm-hmm. Dus dat was een prestatie op zich. Ja, en afgelopen jaar verloren wij onze doelman Marvin Notenboom. Die kwam om het leven en eigenlijk een hele grote impact gehad. Maar ja, door alle omstandigheden wat daarmee gebeurd is en hoe hecht we zijn geworden met zijn familie en met de groep. Ja, hebben we alles om kunnen zetten afgelopen jaar in 3 geweldige prijzen.
0: Ja. Ja, ongelooflijk. Ja, een heel heftige situatie. Hoe is dat, wat voor impact heeft dat gehad op jullie team dat seizoen?
1: Ja, dat is afgelopen december is dat gebeurd. Eigenlijk zijn we zijn allemaal natuurlijk bizar mee bezig geweest. Het was echt een vriend binnen de groep. Mm-hmm. Die al alles op stel te zetten. Ja, en uiteindelijk zijn we door de familie ook heel erg naar elkaar toegegroeid op een trainingskamp. Echt heel hecht met elkaar geworden. Verhalen die eigenlijk gebeuren. Ja, we hebben heel toevallig is er ook een documentaire opgenomen over het afgelopen half jaar tot jaar. En daar komt eigenlijk alles in naar voren, ook hoe hecht wij als team zijn geworden. En hoe eigenlijk alle prijzen behaald zijn. Dus dat is eigenlijk wel heel tof om mee te maken.
0: Ja, wauw. Ja, dus eigenlijk zeg je al, eerste seizoen was het 1 de KNVB-beker, wat al ongelooflijk is. Tweede seizoen en de Rijnmond Cup en de KNVB-beker. En dit jaar dus.
1: Ja, kampioen. De KNVB-beker voor de 3e keer op rij, wat nog nooit een club is gelukt. En nog een keer de Rijnmond Cup.
0: Ja, ongelooflijk. 3 van 1 naar 3 in 3 seizoenen achter elkaar. Heel veel feestjes. Wat is jullie geheim?
1: Ja, echt een team zijn. Gewoon met elkaar dingen doen. Met elkaar naar festivals gaan. Met elkaar zitten kaart in de kantine. Ja. Tot een uurtje of 12, 1 uur 's nachts. Ja, dat heeft ons echt gebracht en gemaakt wie we zijn. En dat zie je denk ik ook wel terug in de documentaire op YouTube.
0: Mm-hmm. En Ronald Koeman, die moet in ieder geval gaan kijken, zeg je eigenlijk.
1: Ja, en als hij er klaar mee is, is misschien onze trainer ook wel gewaagd voor de top. Die hebben het ook allemaal op dezelfde naam staan. Hè?
0: Kan hij het overnemen? Ja, misschien net zoals Tunesië. Die hebben gewoon deze keer gewoon midden in het WK hebben ze iemand ontslagen en een nieuwe trainer aangenomen. Misschien is het ook wel een idee voor Oranje. Hey, maar ik denk dat Netflix mega jaloers is op die documentaire.
1: Ja, ik zou zeggen inderdaad, we hebben 15 uur aan beeldmateriaal. En het is in 20 minuten is het gezet door bij Eat Media. Mm-hmm. En eigenlijk heel vet. En het moest allemaal snel in elkaar omdat het einde van het seizoen in zich kwam.
0: Ja.
1: Maar ik zou zeker zeggen van we hebben genoeg liggen.
0: Het kan een hele docu-serie worden.
1: Het kan echt iets heel moois worden, want de beelden zijn echt top.
0: Ja. Hey, en waar kunnen we dat zien?
1: Op YouTube.
0: Oké, onder welke naam moeten we zoeken?
1: SV Portugal. En als je op die YouTube komt, dan zie je hem eigenlijk staan van 20 minuten.
0: Wow.
1: Dus heel vet.
0: Heel goed. Hey, en nu komend seizoen. Jullie zijn kampioen geworden in de 4e divisie, als ik het goed zeg.
1: Ja,
0: hoe gaan jullie dit nou in godsnaam overtreffen?
1: Ja, dat is niet te halen. We mogen niet meer meedoen aan de KNVB-beker. Want je zit in de grote pot.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk al niet meer haalbaar. Maar ik zou zeggen, we gaan gewoon door waarmee we bezig zijn. En we gaan zien hoe ver we het schoppen.
0: Kijk, wat goed. Hey, als je nou nog een keer een oefenpotje wilt doen, wij spelen bij VV Brielle 3. Ook een aardig niveautje. Dus als je nou denkt van, hey, we willen ook nog een beetje uitdaging in die voorrondes voor de competitie, laat maar weten.
1: Nee, zeker. Dan bel ik je gelijk op.
0: Ja, duw. Hey, je moet volgens mij weer terug, want je had een toernooi gewonnen. Dus volgens mij kan je voor de, wat is het, vierde keer dit seizoen gaan feesten.
1: Ja, als het geen vijfde of zesde keer is, maar we gaan er een biertje op drinken. Het is mijn vrijdagavond, hè?
0: Ja, precies. Hé, hey, hartstikke bedankt dat je even wilde inbellen. En veel plezier met dat feestje.
1: Geen probleem, dankjewel. Hè.
0: Thanks. Yes, hoi. Okay.
1: Hoi.
0: Nou, dat was Björn Wagenaar van SV Portugal met een ongelooflijk verhaal over zijn afgelopen drie seizoenen. We gaan nu door naar George Michael met een nieuw nummertje. Maar voordat ik die ingestart heb, heb ik nog een laatste vraag aan jullie. Want we gaan straks het hebben over bizarre barren. En ik ben wel heel erg benieuwd, joh, wat voor soort barren vinden jullie nou echt geweldig in de regio? Welke bar moet ik sowieso een keertje hebben bezocht? Waar moet ik echt een keertje naartoe? Stuur het op in de Rijnmond app als je naar de Rijnmond app gaat, dan heb je bovenin meteen een heel mooi blokje staan voor de WhatsApp. Dus slide even in de DM, zou ik zeggen. Laat het me weten en dan kan ik wel wat met die tips, denk ik. Voor nu dus George Michael.

Shakira, ja, toch wel echt een WK-fenomeen eigenlijk. Ik kreeg vandaag het feitje door dat Shakira meer WK's heeft meegedaan dan Gerard Piqué. Als je weet wat voor soort veten zij hebben met elkaar hebben gehad, is dat wel een hele leuke. En ik hoorde ook wat, maar ik moet wel zeggen, ik heb het nog niet gefact-checkt. Maar het gaat helemaal rond op TikTok, het gaat rond op Insta, dat de openingsshow van Shakira, dat dus een dubbelganger is. Dat helemaal niet Shakira was. Er zijn allemaal video's naast elkaar gezet en daar lijkt het dus op dat het niet Shakira is. Moet ik wel meteen eerlijk zeggen, ik weet het echt niet. We zitten hier natuurlijk wel gewoon bij een nieuwszender, dus ik moet oppassen met wat ik zeg. Ik zou zeggen, check het zelf even en trek je eigen conclusie. Ik ben heel benieuwd. Ik vertelde het net al even. Straks gaan we het hebben over bizarre barren. Gekke barren waar ik wat over heb gelezen. Dus daar ga ik jullie meer over vertellen. Maar waar ik heel erg benieuwd naar ben bij jullie is, joh, wat is jullie leukste bar, bizarste bar in de regio? Waar moet ik nou echt een keertje naartoe gaan? Geef de tips even via de Rijnmond app. En dan gaan we die straks even doornemen met elkaar. Thanks en tot zo. Hier is Sick and Tired van Anastasia. En daarna gaan we luisteren naar een Franse chanson, Papoutet van Stromae.

Ja, dat was Papa Ute van Stromae. Heerlijk nummer. Ik moet altijd meteen denken aan die clip. Ik vind dat echt, die zit ergens in mijn geheugen geprent. Bizarre barren, dat had ik jullie beloofd. Ik heb voor jullie 3 echt bizarre verhalen mee over barren. Barren waarvan ik zeg, nou, dat verhaal rondom die bar, dat is bizar. En ik begin met de eerste. Dat is namelijk een kroeg in Parijs in de 19e eeuw. Waar een bar was waar getrainde apen werkten. Die daar de drank uitserveerden. Gewoon eigenlijk als standaard personeel. Ze liepen binnen met een mooi diemblad. En ze brachten de glazen en de flessen. Ze draaiden zelfs de flessen van de dop. Namen het geld aan, et cetera. Ze regelden alles. Werd één grote toeristenpleister natuurlijk. Er is alleen een plot twist. Je zou denken, ja, uiteindelijk werd dit natuurlijk gewoon verboden. Omdat dit mega zielig is voor die apen. Zoals het ook zou moeten. Nee, het werd al eerder verboden. Waarom? Die apen die zagen alle mensen in het restaurant of in de bar. Zagen ze al die glazen leeg drinken en die dachten, nou, dat kunnen wij ook. Dus die sloegen zoveel flessen achterover zelf dat ze agressief werden en met elkaar op de vuist gingen. Eindstand, de kroeg werd gesloten. Gelukkig ook maar, want apen zijn er natuurlijk niet voor bedoeld. Nu heb ik ook nog een ander verhaal over een bar met apen. Maar dat gaat om een bar in 020. En dat is natuurlijk Vloeken in de Kerk op Radio Rijnmond. Dus die hou ik nog even voor jullie te goed. Wil je nou echt zien, dan kan je het in ieder geval zien op mijn socials. Of in mijn andere podcast Hoor Dit Dan. Maar voor nu nog één verhaal. En die is echt bizar. Dat is namelijk een wake. En als je denkt, wat is precies een wake? Een wake is eigenlijk een soort laatste ode aan iemand die is overleden. Nou, in 2019 vond er namelijk zo'n traditionele week plaats in Ierland. Een hele bijeenkomst familie en vrienden die samenkwamen om een best jonge man te herdenken. En nu was deze week ergens in de Buck Murphy's Bar, een lokale pub. Want zij dachten, ja, nog één laatste drankje. En nu kennen we waarschijnlijk, althans, misschien ga ik hier te snel van uit, maar veel mensen in de regio moeten toch wel de film De Marathon kennen. Aan het eind van deze film, ik wil nou niet als je hem hebt gekeken te spoilen, maar doen ze iets met de overleden marathonloper en lopen ze nog één keer toch die laatste meters over de Coolsingel. Nou, een beetje in dezelfde trant ging dit verhaal ook. Want die mannen en de familie van deze week die besloten om dat ene laatste drankje in die lokale pub Buck Murphy's Bar dat niet helemaal alleen te doen. Nee, ze namen het lichaam van hun overleden familielid mee. Ze plaatsten hem daar aan de bar en kochten ook letterlijk nog een pint bier voor hem, zetten die voor hem neer. Dat ging allemaal oké, totdat andere gasten in de bar uiteindelijk achterkwamen van, deze personen, ja, die houdt het niet helemaal normaal, want die viel een beetje half omver. Ze belden de politie kwam eraan en uiteindelijk mondde het uit in een grote vechtpartij tussen de mensen die dachten van, joh, dit is onze laatste ode aan deze man. En de politie die zeiden van, joh, dit slaat nergens op, want je hebt gewoon een overleden persoon in deze bar gebracht. Nou, nogal een bizar verhaal, al zeg ik het zelf. Wat ik nog meer heb gedaan, ik heb allemaal berichten van jullie binnengekregen van bizarre barren uit de regio waar ik nou echt een keertje naartoe moet. Nu moet ik wel meteen zeggen, we zeggen de regio, maar het enige wat ik binnen heb gekregen is tot nu toe de stad Rotterdam. Dus ik moet zeggen, mensen van buiten Rotterdam, volgende keer stuur ook zeker wat in, want niet al het leuks is in de grote stad. Maar wat zie ik allemaal? Ik zie, even kijken, ik moet zeggen niet per se hele grote verhalen. Bij Café de Ouwe Hoer op Katendrecht blijkt een bizarre bar te zijn, vooral door, wat staat er precies, door alle, ja, schedels en dingen aan de muren. Dan wordt genoemd Café Het Zwaantje in Noord, Rotterdam-Noord. En waarom zou dat dan zo bizar zijn? Nou, er staat hier dat je er dan vooral moet zijn tijdens Koningsnacht. Want dan gaan de feestjes echt los. En dan zie ik hier de Gele Canarie tijdens de marathon. Nou, dat is leuk, daar heb ik vroeger gewerkt nog. Dus daar ben ik het wel mee eens, moet ik zeggen. En dat waren ze. Waren ze voor nu? Even kijken. Ja, dat waren de 3 bizarre barren. Nou, ik moet zeggen, ik begin wel steeds meer zin te krijgen in een pilsje of in een vrijmierbootje. Oh, ik krijg nog één laatste door. Café Schommelen in Leiden. Van Tessa uit Delfgauw. Zit je aan een schommel aan de bar, blijkbaar. Dat blijkt ook een hele leuk te zijn. Nou, goede tip, laatste tip. Dus wil je in Leiden nou nog naar een bizarre bar en wil je ook een beetje schommelen, drink dan vooral niet te veel pilsjes, want dan denk ik dat het wel heel erg heftig gaat worden. We gaan naar een nummer. En dit nummer is eigenlijk wel het nummer dit jaar om in de kroeg aan te zetten. Ik moet zeggen, ik heb net een tip gekregen in het eerste uur. Wat moet je nou niet doen tijdens je radiodebuut? En dat is vragen of mensen hun geluid harder willen zetten. Maar ja, dat doe ik toch lekker toch. Ik geef jullie heel even de tijd. Geloof me, deze begint meteen zo lekker.
krijg je 100% een lach van op je gezicht. Dus zoek even die audioknop. Draai hem even iets harder. Ja? Gelukt? Oké, komt-ie dan. Dit is Cheerio van Justin de Wild.

Ja, wauw. Ja, voor jullie is dit misschien gewoon een heel normaal moment, maar voor mij is dit dan bijna het einde van mijn allereerste radiodebuut. Ik moet zeggen, stapje bij beetje ging het wel iets beter en beter. En ik heb zelfs, en dat wil ik gewoon heel graag gewoon aan jullie laten luisteren, want ik vind dat heel grappig en leuk. Ik heb zelfs deze niet gebruikt, moet je horen. Ik had die even klaargezet. Voor het geval dat ik een domme grap maakte en het helemaal dood viel. Het valt sowieso dood, want ik hoor jullie niet reageren. Maar nou, dan weet je het even. Dit heb ik in ieder geval voor de volgende keer ook klaarstaan. Het is nu helemaal mooi rond. Want wat ik nu mag gaan doen, ik mag er vooruit gaan verwijzen naar het weekend is er. Morgen tussen 10 en 12 uur op Radio Rijnmond van Ronald Oudheusden, die aan het begin van deze 2 uur mij nog tips gaf. Dus morgen het weekend is er met de volgende onderwerpen. Een ware koortsunami in Oud-Beierland. Er zingen de hele dag meer dan 30 koren daar op straat. Het monument voor Molukkers in Nederland wordt zondag onthuld op de Lloydkade. Het Maritiem Museum Rotterdam heeft een stoomweekend. Dus de haven sist, piept en kraakt weer een weekend lang. En North Sea Roundtown start komende week met meer dan 300 gigs op 125 locaties in 010. En verder is er muziek en de quiz met heel veel zetten, gaf Ronald Uitheusten mij door. Hartstikke leuk. En wat ik jullie allemaal eigenlijk nog wil vragen, dat is één ding. En daarna stop ik met allemaal dingen aan jullie vragen. Morgen, zaterdag, trek allemaal alsjeblieft wat oranjes aan. Want we moeten onze leeuwen naar die overwinning toe schreeuwen. En die Zweden een poepje laten ruiken. Dus heel veel plezier morgen in ieder geval met het WK. Sta allemaal achter ons team. Niet zo negatief totdat we, ja, wat we nu eigenlijk al de hele tijd een beetje zijn geweest. Even kijken, en ik krijg nog één appje binnen. Ik weet niet van wie het is, maar ik vind hem zo leuk dat ik hem gewoon ga herhalen. Jeroen van ons mag je elke dag op de radio zo natuurlijk mooi stemmen. En alsof je het al jaren doet. Nou, dat vind ik hartstikke lief. Dank jullie wel. Ik ga nog een laatste paar nummertjes voor jullie inzetten. En dan gaan we door het weekend in. Fijn weekend, dank je wel. En tot de volgende keer.

0: worry, be happy.
1: I'm not worried.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
8: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de afterparty non-stop, maar eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast zijn door zware windstoten of grote hagelstenen. In de loop van de nacht neemt de kans op een onweersbui af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook nog voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen van Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de tattoo-killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar die werden allemaal vrijgesproken in de eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling 59. Er werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar die werden allemaal vrijgesproken in de eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling 59.069 euro op.

0: onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen opbouwden. In Duitsland werd daar al belasting over betaald. De Belastingdienst in Nederland hief vervolgens ook nog even belasting over die pensioenen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst nu stevig op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En daar hebben volgens de Hoge Raad de mensen nu recht op. En dan het weer vanavond. Plaatselijke stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart dat op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
1: Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
2: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
1: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
6: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R. Wow.

0: Radio Rijnmond.
1: Ik ben Philip van Es en dit is het belangrijkste nieuws van vandaag op Radio Rijnmond. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten of grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door een combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is er vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de tattoo-killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeage op de rug hadden. En de politie heeft iemand opgepakt in Capelle aan de IJssel in een onderzoek naar cybercriminaliteit. Dat onderzoek loopt al maanden, meldt de politie. Er werd ook onderzoek gedaan in twee huizen in Terneuzen. Er zijn 3 mensen opgepakt. De 3 worden ervan verdacht mailtjes en sms'jes te hebben verstuurd, zogenaamd uit naam van de overheid of belastingdienst. Mensen moesten dan een achterstand betalen, maar maakten daarmee geld over aan de oplichters. De 3 mannen die zijn opgepakt zijn inmiddels weer op vrije voeten en moeten zich later voor de rechter melden. En de politie heeft 2 jonge mannen op de bont geslingerd die gisteravond in een meer dan 100 meter hoge hijskraan waren geklommen in Rotterdam. Die kraan stond aan de Blekerstraat in het centrum. Mensen belden de politie omdat ze de 2 ook over de hijsarm zagen lopen. Uiteindelijk kwamen de 2 naar beneden, een man van 20 uit Delft en een man van 18 uit Den Haag. Ze kregen meerdere boetes. En dan nog het weer, vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog en dan loopt de temperatuur weer iets op naar 24 tot 26 graden. Dat was het nieuws, meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.